0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Yes, het is een halve minuut voor 6 uur. Je luistert naar Rijnmond. Je bent erbij, je hebt ons weer gevonden op 93.4. Of misschien luister je online of kijk je via TV Rijnmond mee. Het kan allemaal. En dan hoor je ook nog het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. 6 mensen zijn aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven van Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Dat cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn van boord gegaan op de Caribische eilanden of de Canarische eilanden. De enige die zijn overgebleven zijn wel personeelsleden en 2 artsen die iedereen in de gaten houden. Ook is daar nog het lichaam van een van de overledenen. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bemanningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. In Rotterdam-Charloes is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het was rond 9:15 aan de Riebeekstraat. Slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die gestoken is, is een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is gisterenmiddag een auto in brand gestoken. Dat gebeurde bij een tankstation langs de A28. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto van de Feyenoord-aanhangers is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteren om 2:30 de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op hetzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het er meer. En dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk zelfs met onweer of hagel. Het wordt vandaag 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. En die is lekker kort en krachtig, want geen files op dit moment.
1: Wat zeggen we dan?
3: Gas op die lolly!
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit! Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R. What is love?

0: Nestor, Alexander Hathaway en zijn grootste hit uit 1993. What is Love, hoorde je, de enige nummer 1 hit die hij had in Nederland. En zijn vader was trouwens een zeebioloog die de wereld overreisde. En die kwam oorspronkelijk uit Nederland. Dus we mogen deze hit ook wel een beetje claimen natuurlijk. What is Love, hoorde je. En Wendy van Dijk die zat trouwens lange tijd in zijn dansgroep. En heeft later toegegeven in een interview dat hij verliefd op haar was. Maar dat hij haar nooit een kus heeft mogen geven. Een hele goede morgen. Welkom 6:06 op deze groene nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van en uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het wordt vandaag een beetje... Nou ja, ik ga nog niet verklappen wat voor dag het wordt vandaag. Dat hoor je zo meteen van onze weerman Jules Gernaert.
1: En geen files, dus dat kan ik je wel verklappen.
0: En wat heb je dit weekend gedaan, Milou?
1: Nou, ik ben vrijdagavond naar Hekelingen gegaan. Dat ligt bij Spijkenisse. En daar heb ik gewoon een pubquiz gespeeld met onze stagiair van Lunchbreak, Meerte. Nou, daar deden 34 teams mee. De gemiddelde leeftijd was 50+. Het was in een dorpshuis. 200 mensen waren er. En wij zijn uiteindelijk 27ste geworden van de 34.
0: Hoe kom je nou in Hekelingen terecht?
1: Ja, zij woont in Spijkenisse. En dat is echt een ding daar als je aan de kant van Hekelingen woont. Dat je 1 keer per maand meedoet met die pubquiz.
0: En hoe was de sfeer?
1: Nou, geweldig. Wij waren echt veruit de jongste. We zaten... Nou, ik was de oudste met mijn 25 jaar. Maar het was zo leuk. Er was ook 1 ronde over het Songfestival. Nou, wij hadden natuurlijk die vrijdag de Songfestival Top 100 gedraaid.
0: Ja.
1: Dus Meerte wist er alles van. Dus die ronde hebben we echt geneeld.
0: Oh, wat goed.
1: En hoe was jouw weekend?
0: Ja, ook een leuk weekend gehad. Mijn vrouw die had me nog verrast voor mijn verjaardag met een etentje. Maar we gingen eerst een massage doen. Ze had een duo-massage voor ons geregeld. Dus ik had de rest van de avond spierpijn. Maar wel een goed gevoel, weet je wel, in mijn lichaam. Dat was wel heel erg lekker. En ik ben zaterdag nog naar mijn geboorte door Ridderkerk gegaan.
1: Leuk.
0: En dan zeiden ze, hey Peter, zijn ze nog van bij de Oudheidkamer. Dat is zo'n geweldig tentoonstellingsoverzicht. Een museum in Ridderkerk. En dan zag ik allemaal dingen voorbij komen. Oude prentenboekjes en een klaslokaal helemaal ingericht zoals het vroeger was. En de bedrijven zoals Bakken Rubber die uit Ridderkerk komen. Was erg leuk. Ik vind het heel erg, ja, gevoel van nostalgie heeft het gewoon om door mijn geboortedorp te lopen. Dat heb je als je wat ouder wordt. Dan vind ik het winkelcentrum wat eigenlijk helemaal niet zoveel voorstelde. Er waren wel veel winkels, maar weet je, de Ridder Hof en de Jorishof en zo. Ik word er zo blij van. Allemaal herinneringen.
1: Snap ik.
0: Een trip down memory lane zou je kunnen zeggen. Nou ja, dan ga je heel veel leuke dingen beloven vandaag. Wat gaan we doen? We gaan onder andere bellen met succesvol ondernemer en multimiljonair uit Rotterdam, Michel Peridon. En we gaan het schip volgen.
1: Ja, waar het hantavirus op is geconstateerd. Komt gewoon naar Rotterdam, hè?
0: Ja, daar moeten we inderdaad bij zijn. En ook deze ochtend weer het beste van de jaren 80, 90 en nu. Met nu Bruno Mars, Risk It All. For just

0: by step bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou. Je hebt ons weer gevonden. Yes, het is maandag. Een nieuwe week is aangebroken. En het is gezellig op de app, hè, Milou?
1: Nou, zeg dat wel. Ik heb Ron al voorbij zien komen. Ruud die zegt ook goedemorgen. En Danny die is ook weer van de partij.
0: Jacob Fun die is er ook bij, zie ik. En Ruud die zegt ook goedemorgen. Nou, het is inderdaad Clark. Die stuurt nog een plaatje met good morning everybody. Nou, als jij ook van je wil laten horen, dan kan dat. Hè. De Rijnmond app die staat ook gedurende deze show weer voor je open. Gisteren heb je misschien wel genoten van een dubbel dikke editie van Radio Rijnmond Sport. Het was weer spannend. Ook al was het een beetje om des keizers baard bij Feyenoord. Die stadsderby, ja, daar waren de messen voor geslepen. Bij Feyenoord ging het nergens meer om, maar ze wonnen wel, hè, met 0-2 dankzij 2 goals van Anis Hartsmoussa. Feyenoord was natuurlijk al verzekerd van die tweede plek en daarmee ook van het ticket voor de Champions League van volgend jaar. In die laatste wedstrijd mocht Raheem Sterling nog even meedoen. Raheem the Dream, waarschijnlijk was het zijn afscheidsduel. Want de 82-voudige Engelse international valt een beetje tegen sinds zijn transfervrije overgang naar Feyenoord. En wat absoluut niet tegenviel, was die derby. Er ontpopte zich echt een waar spektakelstuk op het kasteel in die slotronde van de Eredivisie. Excelsior kwam heel knap op 0-2. Maar Sparta drong aan, maakte de aansluitingstreffer, werd steeds sterker. Excelsior drong een beetje terug. Dus ja, wat gaat er gebeuren, vraag je dan af. Nou, tot minuut 62, toen kreeg Excelsior namelijk een corner.
2: Het is de recht die die corner gaat trappen. 5 meter gebieden is het lekker druk. Als daar gekopt kan worden door Naujoks bij de eerste paal. En die kopt hem kiezelhard binnen. En zo Excelsior op een 1-3 voorsprong. Eigenlijk uit het niets. Op het moment dat je denkt dat Sparta sterker en sterker en sterker wordt, is het een hoekschop die bij de eerste paal valt. Daar staan gewoon 3 Spartanen. Maar de enige die wat doet, dat is de aanstormer, de Noah Naujoks. En die knikt hem kiezelhard raak.
0: Ja, dat was toch een mooi toetje van
1: zo
0: de Eredivisie.
1: Lekker.
0: En vorige week wisten ze zich altijd al aan te haven natuurlijk in de Eredivisie tegen Volendam. Toen mocht Pieper Guido van den Berg, die mocht nog het feestje meevieren op het veld. Daar gaan we zo meteen nog even mee bellen om terug te blikken op die laatste wedstrijd. Ja, en voor Sparta gaat het seizoen uit als een nachtkaars. De 10e plek is weliswaar conform de doelstelling. Maar ja, er had toch wel meer in gezeten. Misschien wel play-offs, Europees voetbal. En Sparta nam ook afscheid. Een beetje in mineur dus van een aantal ervaren spelers, onder wie Jonathan de Guzman, ook bij Feyenoord gespeeld. En van de trainer, van Maurice Stijn. Ja, die ook op een ander afscheid had gehoopt voor zichzelf en voor de spelers.
3: Het had eigenlijk natuurlijk voor alles mooi geweest als de 3-3 er goed gekeurd was. Dat had ik iedereen vooral heel erg gegund. De spelers die ermee stoppen. De supporters die weer grote getalen daar waren. Maar helaas mocht niet zo zijn.
0: Het mocht niet zo zijn inderdaad. Maurice Stijn hoorde je dus na zijn laatste wedstrijd voor Sparta. Dan nu echt zijn laatste waarschijnlijk. Die dus eindigde in een 2-3 nederlaag tegen de Kralingers. Overigens was het ook een beetje het weekend van Suzanne Freek, hè? Want hebben ze de boel op stelten gezet daar in het Gelderdoom. Onder andere dit nummer kwam voorbij en Freek werd uitvoerig in de spotlights gezet.
4: Soms

0: Suzanne Freek en Als het avond is. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben geen mega-fan van Suzanne Freek. Dit vind ik trouwens wel een mooi nummer, daarom draaien we het ook. Maar wat een spektakel was dat, zeg. Dat afscheidsconcert. Gewoon 40.000 mensen daar in het Gelredome in Arnhem. In totaal geven ze 10 concerten. Ze hebben er nu 3 achter de rug. En Freek, ik zei het al, die worden dus letterlijk en figuurlijk in de spotlights gezet. Hij zweeft ook op een gegeven moment door die zaal. Hè?
1: Ik heb het gezien, maar er waren echt superveel regiogenoten ook bij, zag ik
0: ja,
1: op social.
0: Absoluut. Misschien ben jij er ook wel geweest. Laat het even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. En op 5 juni dan zijn ze weer bij ons in de regio op Wantai Live in Dordrecht. Ja, dat is wel leuk om te vertellen. Maar ja, ook dat festival is alweer stijf uitverkocht. Dus je kan er helemaal niks mee. Voorlopig gooi je het dus gewoon lekker op Radio Rijnmond. Zometeen ook Viacom, Dion's en Kensington. Eerst Michael Jackson. Dit is Beat It bij Rijnmond.

0: derde nummer dat hij zelf schreef. Michael Jackson, Beat It, van het album Thriller. Uit de jaren 80. En ja, wat heeft hij toch een fantastisch repertoire, hè, die Michael Jackson. En wat is hij populair weer de laatste tijd. Hij is echt aan een revival bezig. Dankzij natuurlijk die film Michael, die ook bij ons in de regio volle zalen trekt.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je deze ochtend weer van Dave Datema.
2: Ophef over een studiogast uit onze regio op een tv-show afgelopen vrijdag. De gast bleek het een en ander op zijn kerfstok te hebben. En dat wist de redactie niet. Zometeen meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: En we mogen weg.
6: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
7: Wat zijn die paar meters nou?
6: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
8: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
6: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
10: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Luxor presenteert Topmola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: 1:07, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie. Te beginnen met de file op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Dan nog een andere file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 5 minuten. Dan nog een file op de N57, Middelburg richting Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, 7 minuten vertraging. En even opgelet als je vanuit Zeeland op dit moment naar Rotterdam of verder onze regio in moet. Want N59, Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein, tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Daar is een ongeluk gebeurd, waardoor de weg daar dicht is. En omrijden kan via de U21.
0: Ik wist niet dat die bestond.
1: De U21?
0: Nee, de U21.
1: Ook nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord, nooit gereden ook. Ja, Dave, jij natuurlijk wel. En dan ga je heel bij de hand doen en zeggen dat je dat niet weet bij ons in de regio.
13: Goed, daar gaat het niet eens om. In principe hebben heel veel wegen, vooral belangrijke wegen, die hebben een soort standaard omleidingsroute. En dat zijn de U-routes. Duitsland heeft het al heel lang. Nederland heeft het de laatste jaren ook. En bijvoorbeeld in dit geval is dat de U21. Die borden die staan er al standaard. En als er dus een ongeluk gebeurt zoals nu, kunnen mensen gewoon die borden volgen om langs een bepaalde plek te rijden.
0: Dankjewel voor de duiding. En dan gaan we naar Jules Gernert, want die kan ons duiden als het om het weer gaat. Goedemorgen, Jules.
14: Ja, goedemorgen inderdaad. Iedereen, ook op de weg natuurlijk, als je moet omrijden. En dat weer is toch wel wisselvallig vandaag, hoor. Gisteren hadden we al die flinke buien natuurlijk, zeker in de middag. Een paar hoogstbuien, ook al niet extreem, maar toch een paar pittige jongens waren erbij. 10 mm voor Oudetongen, 9 ook in Dordt en 7 in Hoek van Holland tegen maar 2 in Rotterdam. Dus dat is een beetje een lokaal patroon. En de regen van vannacht was toch vooral landinwaarts. Goed voor wat nattigheid. Die regenzon is even weg. Het wordt ook wat lichter allemaal van het westen uit. Zonder dat het helemaal opklaart. Maar er komen een paar opklaringen aan vanaf zee. Maar later vanochtend ook een paar buien. En dat is wel de trend voor vanmiddag. De lucht is nog redelijk onstabiel. En verspreid ontstaan er een aantal buien. En lokaal zullen er een paar flinke buien bij zijn. Vanmiddag dus vooral. Met wellicht eentje met hagel en of onweer. Dat zal dan vooral landinwaarts zijn. En vanavond wordt het dan allemaal weer droger. Met meer opklaringen. Nou, de wind vandaag is zwak tot matig. principe uit zuid tot zuidwest. Aan zee af en toe vrij krachtig. Windkracht 5 en de maximumtemperatuur. Die is dan nog wel zo'n 14 tot 16 graden. Maar in een bui is het maar 10 tot 12 graden vanmiddag.
0: Best wel koud voor de tijd van het jaar. Dankjewel, Jules, voor zover. Het is inmiddels 1 minuut over 6:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
13: Goedemorgen. De Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus aan boord rondging, is bezig met zijn laatste paar honderd kilometer voordat het aankomt in haven Rotterdam. Het schip komt deze ochtend te liggen in de Europoort. Daar gaat het personeel van boord. Voor een quarantaineperiode van 6 weken zijn 23 woonunits neergezet. Het schip was wereldnieuws omdat het Hantavirus rondging daar. Dat heeft tot dusver 3 mensenlevens geëist. 2 Nederlanders en een Duitser. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Dat was iets na middernacht op de Schollevaartseweg. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Wel zijn 6 mensen opgepakt. En de mensen achter de tv-talkshow Carrie op vrijdag heeft de uitzending van vorige week per direct offline gehaald dit weekend. Er was kritiek op een gast die een verhaal kon vertellen over het geven van trainingen aan jongeren in asielzoekerscentra. Nou was dat nog niet eens de aanleiding. Nou, Peter van der Haart, Hardingsveld Giessendam, was 3 jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam had hij zich 7 jaar lang laten omkopen door aannemers voor een bedrag van in totaal bijna €500.000. Maar de zaak loopt nog in hoger beroep en is de uitspraak nog niet definitief. Maar een dag na de uitzending kreeg de redactie wel veel meldingen van: weten jullie wel dat die man is veroordeeld in een corruptiezaak? Nou, nee dus. Dat hadden we wel moeten zijn, vindt de redactie van Carrie op vrijdag. En dus zijn alle beelden online nu verwijderd.
0: Ja, we gaan het artikel denk ik ook zo meteen van onze website halen.
13: Want?
0: Hij staat er ook bij ons op. Ja. Dat Peter dus trainingen geeft aan jongeren van het AZC. Want wij hebben meer in de uitzending gehad. Niet wetende van zijn verleden. Dankjewel, Dave.
13: Hoi.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de Sugar Babes en Kensington, maar eerst Vaya Condi.

0: Kensington en Living Four met de nieuwe leadzanger Jason Dowd hier bij Radio Rijnmond bij Peter en Milou. Het is inmiddels 6:59. Een hele goede morgen. Misschien heb jij hem ook al gezien, die documentaire over Henny van der Most. Ik heb hem gezien trouwens, hè? Die docu. Pretpark Henny. Ja, hij is zo leuk. Het is echt een heel mooi gemaakte documentaire. Ja, het is wel een beetje triest. Afgelopen week werd Henny van der Most failliet verklaard natuurlijk. Hij had daarvoor nog wat belangrijke spullen weggehaald. Gestolen eigenlijk van zijn eigen pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Daarover zei hij zelf, oh, ik dacht dat ik die spullen mee mocht nemen. Want ik had de kleine lettertjes niet gelezen. Maar ik breng ze wel weer terug bij Wim Beelen. Opvallend genoeg kregen heel veel mensen veel sympathie voor Henny van der Most. Na het zien van die documentaire Pretpark Henny, die dus ook door ons werd uitgezonden. Dan zie je daar dus een ondernemer, Henny van der Most, die maar 3 jaar LTS heeft gedaan. Voor de rest, weet je wel, hij zegt ook, ik kan eigenlijk niet lezen en niet schrijven. Hij kan wel een beetje typen en zo. En hij kan wel wat woorden formuleren. Maar hij heeft nog nooit een boek gelezen in zijn leven. Hij heeft zijn studie dus niet afgemaakt. En hij zegt ook in die docu, ja, weet je, hij begon ooit als oud-ijzerhandelaar. En daarna is hij dus attractieparken gaan bouwen. En wij spraken onze collega Jan Colijn van RTV Oost. Die kennen hem wat beter, die Henny van der Most. Want ja, ze kennen hem al wat langer. Hij komt natuurlijk uit het oosten, Henny van der Most. En Jan Colijn zei daar het volgende over. Waar is hij nou eigenlijk groot mee geworden?
1: Ja, hij is ooit begonnen in Schuine Sloot. Dat is dichtbij Slagharen. Dat kennen de Rotterdammers waarschijnlijk ook wel van het pretpark. Daar was een weverij, de Bonte Wever was daar. Dat was begin jaren 80, had hij eigen sauna, had hij in zijn schuur. Die wilde hij aan derde beschikbaar stellen tegen betaling. De gemeente die hield het tegen. En toen zegt hij, nou, dan koop ik die weverij wel op. Daar heeft hij de Bonte Wever van gemaakt. Een zwem- en sauna-centrum. Ik heb er zelf ook wel eens gezwommen. Dat had hij dan weer helemaal zo van elkaar. Dat was een soort, ja, je kon daar van alles onder één dak in. Je betaalde één entreeprijs en dan, dan kon je daar naar harteloos je gang gaan. En later had hij bijvoorbeeld het ziekenhuis, het oude ziekenhuis in Almelo opgekocht. Daar maakte hij Preston Palace van. Ja. Heeft hij me ooit nog eens een keer rondgeleid. En dat, ja, dat all-you-can-eat principe, daar begon hij al vrij snel mee. En op een bepaald moment had hij een klein imperium toch wel, of, nou ja, groot imperium, van 15 bedrijven en werd zijn vermogen geschat op 75 miljoen. Misschien wel meest opmerkelijke in het oog springende is Kenwas en Wonderland. Dat was net over de grens, ik dacht bij Nijmegen, dat geloof ik, Kalkar. Daar had hij een voormalige kernreactor, heeft hij omgebouwd tot een pretpark.
0: Het is wel ongelooflijk wat die man gepresteerd heeft, hoor.
2: Nou, je moet toch ergens wel heel slim zijn. Dat Preston Palace, ik weet niet of jij er wel eens bent geweest.
0: Ik ben er 2 keer geweest.
2: Maar dat is gigantisch.
0: Ja, dat is gigantisch. En hij heeft dat echt heel knap gedaan. Hij heeft een heel zwembad er ook ingebouwd en zo. Hij gebruikt ook echt duurzame materialen. Hij was een van de eerste die daarmee begon natuurlijk. Want hij was echt van het hergebruik. Dat is natuurlijk ook omdat het goedkoop was. Ja. In zijn geval. Maar hij is super handig wat dat betreft. Volgens tv-recensent van de Telegraaf, Tina Nijkamp, zie je in de documentaire Pretpark Henny ook een man. Ja, er is geen ruimte meer voor dit soort ondernemers. Omdat alles tegenwoordig is dicht geregeld en juridisch afgetimmerd is en zo. Ja, daar heeft die man helemaal niks mee, weet je wel.
2: Nou, ik vind het wel eigenlijk heel erg zonde dat hij zo een beetje aan zijn einde komt.
0: Ja, vind ik ook wel zonde. Ik heb trouwens nog gevraagd of we hem kunnen bellen vandaag. Maar hij liet weten dat hij met stressklachten in het ziekenhuis ligt.
2: Oh.
0: Dus het gaat eigenlijk helemaal niet goed op dit moment met hem natuurlijk. Er is ook beslag gelegd op zijn huis. Wel een beetje sneu. Maar de docu Pretpark Henny is wel echt een aanrader. Die is nog steeds te zien op Rijnmond.nl. Zometeen hoor je UB40. Fleming komt er ook aan. Mijn eerste Sugar Babes en Push the Button nu bij Peter en Milou hier

0: best uit de jaren 80, 90 en nu. Je luistert naar Radio Rijnmond. Een hele goede morgen met de Sugar Babes en Push the Button voor je.
1: Oh, ik verheug me zo meteen op het gesprek dat we gaan hebben met Michel Peridon. Dat is een topondernemer uit Rotterdam. Bekend geworden met de computeraccessoires. Hij maakt ook podcasts. Hij doet van alles. Hij is buitenplaatsbaas. We doen van alles. Maar het mooie is, hij heeft nu een safaripark gekocht. Dus hij is niet zoals Wim Beelen of met Henny van der Most dat hij een pretpark, maar hij heeft een safaripark gekocht.
0: Oh, wat gaaf. Nou, daar willen we zo meteen alles van weten. En we zijn ook op zoek naar die vroege vogel. Wat maakt het dat jij al wakker bent? App ons even via de Rijnmond app.
1: Draaien wij ondertussen Fleming. Soul System komt er ook aan, maar eerst UB40 en Food for Thought.

0: Een nummer van UB40, joehoe, zegt hij erbij. En Tim die zegt ook, heerlijke plaat van UB40, heel lang niet gehoord. Food for Thought, de live versie was dat bij Radio Rijnmond.
1: En Frank, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat maakt het dat jij zo vroeg wakker bent daar op Rotterdam-Zuid?
2: Nou, wij smeren iedere ochtend 144 boterhammen voor de Prins Willem-Alexander basisschool op de Noordhagen in Rotterdam.
0: Maar dat is lief dat je dat doet. Waarom doe je dat?
2: Nou, omdat er kinderen zijn die geen brood hebben.
0: Ja, dat klinkt echt afschuwelijk, maar dat is nog waar ook, hè?
2: Ja, en we zijn met een stichting, Stichting LOS, LOZ, Stichting Leven op Zuid. En wij proberen wat tegen de armoede te doen. Dus we hebben een aantal projecten. En een daarvan is brood smeren.
0: Nou, wat leuk,
1: wat
0: zeg.
1: Mooi.
0: En we gaan jou zo meteen natuurlijk benoemen tot onze vroegste vogel. Maar neem me even mee, in welke ruimte doe je dat? Met hoeveel mensen en wat voor beleg en zo heb je dan?
2: Nou, we zitten met 3 man.
0: Ja?
2: En we hebben salami. Salami, kipfilet, jonge kaas, appelstroop en fruit, confituur, jam heet het. Jam, ja.
0: En hoe kom je aan dat beleg en zo en aan het brood?
2: Dat komt bij, mag ik de naam noemen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Bij de Jumbo komt dat vandaan. Dan laten we 1 keer in de week worden bezorgd. Worden er 35 broden bezorgd en al het beleg. We hebben een grote vriezer staan. En s'avonds voordat we naar bed gaan, halen we het brood uit de vriezer. En beleg. En dan zitten we 's morgens met 3 man smeren.
1: En dat doe je 5 dagen per week, Frank?
2: Ja, alle schooldagen.
1: Wauw. En hoe lang doen jullie dit al?
2: Nou, dit is het eerste schooljaar dat we dat doen eigenlijk. We zijn met de stichting begonnen om brood te smeren 3 jaar geleden. En dat, toen waren er 2 scholen die dachten dat ze dat allemaal zelf konden. En toen zijn we fietsen weggegeven, doen we ook. Ik heb denk ik al een anderhalf uur tijd 175 fietsen weggegeven.
1: Zo.
0: Ik zie je ondertussen, ja, jij bent een beetje wijverend aan het spreken nu. Want ondertussen ben je nog steeds die boterham aan het smeren volgens mij, of niet, Frank?
2: Ja, ik ben heel even gestopt.
0: Oh, je bent wel even gestopt. Ja, precies.
2: Ja, ik heb mijn boterham, dat leg je naast.
0: Ah, levensgevaarlijk anders inderdaad.
1: Ja,
0: en de een met boter en de ander zonder boter. Natuurlijk moet je allemaal rekening mee houden. Krijg je daar ook
2: wel eens... Nee, we hebben er eentje zonder boter.
0: Eentje zonder boter maar, van die 144.
2: En de rest allemaal met boter.
0: De rest allemaal met boter, moet je nagaan. Hey, en wat voor reacties krijgen nou van de kinderen? Misschien indirect?
2: Nee, die zien we eigenlijk niet, want we verpakken ze in papieren zakjes, iedere boterham. Met een stempeltje erop. En die zitten in 15 bakjes. En dat wordt per klas ingedeeld. En die gooi ik achter in de wagen. Die breng ik weg. En ik zet die bakjes neer. En de conciërge daar, Pedro.
0: Ja.
2: Die helpt me altijd.
0: Ah, wat fantastisch, joh. En het is toch een heerlijke gedachte.
2: Die hebben we de vorige dag. En die neem ik weer mee.
0: Het is toch ook een heerlijke gedachte dat je gewoon 144 monden voedt elke ochtend. Dat is echt heel erg bijzonder. En Frank, als dank daarvoor. Het is een beetje symbolisch. Maar draagt die eretitel met trots. Ben je vandaag onze vroegste vogel?
2: Nou, mooi.
0: Ben je klaar om hem te ontvangen?
1: Daar
0: komt
1: hij,
0: hoor. Daar komt hij. Daar komt hij aangefladderd naar Rotterdam Zuid en Stichting LOS. Ben in zit.
1: Heb je?
2: Ja, ik heb hem.
0: Hij tikt ook met. Is het de specht?
2: Nee, ik ja, de specht. Met een groen-wit truitje aan.
0: Van Rotterdam natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Hey, fijne dag, Frank. Maak er wat moois van vandaag. Hoi, hoi.

0: stemming op je favoriete radiozender. Ik hoop dat jij me mist.
1: En zometeen bellen we met Gerard, want hij is verkeerspsycholoog en kan ons vertellen hoe we allemaal veilig naar ons werk en weer thuis komen.
0: Ja, het gaat de hele tijd mis met die fatbikes, hè? Dus ik vind het wel een goede aanleiding om hem even te bellen, inderdaad. En vergeet Henny van der Most en vergeet Wim Beelen, want er is een andere Rotterdamse ondernemer en die bouwt geen pretpark, maar een safaripark. Hoe dat zit, hoor je zometeen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.

0: Smets in Bergsenhoek.
1: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Een hele goede morgen, 2 voor 7. Je luistert naar Radio Rijnmond.
4: Zo lekker, we hebben een keur aan prachtige muziek uit de jaren 80 en 90 en nu voor je klaarstaan. Shakira is onderweg met haar nieuwste single Bluff, komt er ook aan. Met een nummer dat hij gemaakt heeft voor de soundtrack van het Nederlandse antwoord op Love Actually. Nou, dan weet je misschien wel welk nummer ik bedoel. En Bill Withers, die hoor je ook nog zo meteen.
3: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In de haven van Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Dat cruiseschip was wereldnieuws, omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn van boord gegaan op de Canarische eilanden. De enigen die nu nog op het schip zitten zijn personeelsleden en 2 artsen die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van een van de overledenen aan boord. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat tot 18 juni, dat is dus ruim een maand, in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits in quarantaine. Woonunits neergezet dit weekend. De meeste bemanningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. Bij een vechtpartij Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In Rotterdam-Charloos is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was rond 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die is gestoken is een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. In Rotterdam begint vandaag de inhoudelijke behandeling van de zaak rondom de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs in 2014. Hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer René F. Die wordt gezien als opdrachtgever door justitie. Maar die wilde dat Dennis van der B. werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie geweest over drugsgeld. Maar Dennis van der B. leek nogal op Zweekhorst. En daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, is de uitleg van justitie. Dan nog het weer. Onrustig vandaag. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag nog meer. En dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk zelfs met onweer of hagel. Het wordt vandaag 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Dave, dankjewel. Krijg van mij de verkeersinformatie. Te beginnen met de file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 6 minuten vertraging. Dan nog een file op het randje van onze regio, de A27, Gorkum richting Utrecht, tussen Lexmond en Houten. 5 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Dat komt door een technisch probleem en de spitsstrook is daar dicht. En dan nog even opgelet als je vanuit Zeeland onze regio binnenrijdt, op de N59, Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein tussen Bruinisse en Grevelingendam. Er is namelijk een ongeluk gebeurd, daardoor is het stuk weg daar dicht. En omrijden kan via de U21.
6: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Eruit. Met Peter en Milou.
9: Radio met een grote R.

0: Ik zou na 5 seconden al buiten adem zijn. En dan klinkt hij nog zo vals als een kraai. Ook Lovely Day hoorde jij uit 1988 van Bill Withers. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het kan vandaag flink gaan regenen. Het is ook koud voor de tijd van het jaar hoor, met max 14 graden. Maar in een bui voelt het nog veel kouder aan.
1: En de langste file in onze regio op dit moment, die vind je op de A16 tussen Breda Noord en Dordrecht. En daar doe je 6 minuten langer over.
0: En het schip waarop vorige maand het Hanta-virus werd geconstateerd, komt naar verwachting vandaag rond het middaguur aan in de haven van Rotterdam. In totaal 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige aan boord van het schip.
1: En 3 artiesten zijn gistermiddag doelwit geworden van homofoob geweld na hun optredens tijdens Brussels Pride. Ruim 20 jongeren duwden en sloegen de artiesten en scholden hen uit. En
0: gisteren was de laatste speeldag van de voetbalcompetitie, de Eredivisie. Feyenoord won met 0-2 van PEC Zwolle. En de derby Sparta Excelsior eindigde in een 2-3 overwinning voor de Kralingers. Sparta leek nog even terug te komen in de wedstrijd, maar kreeg uiteindelijk toch in minuut 62 de genadeklap.
2: Vis de Recht, die corner gaat trappen. 5 meter gebieden is het lekker druk. Als het daar gekopt kan worden door Naujoks bij de eerste paal. En die kopt hem kiezelhard binnen. En zo Excelsior op een 1-3 voorsprong. Eigenlijk uit het niets. Op het moment dat je denkt dat Sparta sterker en sterker en sterker wordt, is het een hoekschop die bij de eerste paal valt. Daar staan gewoon 3 Spartanen. Maar de enige die wat doet, dat is de aanstormer, de Noah Naujoks. En die knikt hem kiezelhard raak.
0: Aldus onze verslaggever Philip van As gisteren vanuit het kasteel. En ik moet ook zeggen dat Sparta kwam nog heel knap terug. En tot 2-3. Het werd zelfs nog 3-3. Maar die laatste goal die werd afgekeurd. Ja, dus eindigde toch in een deceptie. Heel veel spelers die afscheid namen en zo. En dan toch een beetje als een nachtkaars ging het seizoen uit. Want geen play-offs voor Europees voetbal.
1: En zometeen moeten we echt even bellen met een verkeerspsycholoog. Want het gaat vaak mis op de Rijnmondse wegen.
0: En lekkere muziek onderweg. Bluff komt eraan. Bill Medley hoor je ook zometeen met Jennifer Warnes. Van natuurlijk die soundtrack van Dirty Dancing. Maar eerst de nieuwste Shakira.

0: Van de soundtrack van, ja, van Alles is Liefde ook, hè? Van die film, het antwoord op Love Actually. En wat was dat een mooie film. En dan kun je zeggen, ja, Love Actually is onovertroffen. Inderdaad, die was een 9,5.
1: Zeker.
0: En dan was Alles is Liefde echt voor mij een 8, hoor.
1: Nee, voor mij wel een 9. Lekker dat kneuterige rondom Sinterklaas, heerlijk.
0: Het gaat steeds vaker mis, helaas, op de Rijnmondse wegen. Eerder spraken we de 70-jarige Willem, die een man op de scooter aansprak op zijn rijgedrag op een smal fietspad in Papendrecht. En nu moet hij gewoon een jaar revalideren van de klappen die hij kreeg.
1: Maar dat is helaas niet het enige voorbeeld van hoe het misgaat. Want afgelopen week kwam er een tiener op de fiets om het leven in Molengraaf. En in Heemvliet kwam een 33-jarige vrouw na een botsing met een bus ook om het leven, helaas.
0: Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit zijn een paar voorbeelden, maar het gaat veel vaker mis. De laatste jaren zijn er steeds meer verkeersdoden. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Hoe kan dat volgens jou?
2: Ja, weet je, het is natuurlijk een heel triest gegeven. En de belangrijkste oorzaken zijn enerzijds dat het steeds drukker wordt op de weg. Steeds meer verkeersdeelnemers en dus ook de kans op conflicten wordt daarmee groter. En anderzijds, ja, onze mentaliteit in het verkeer die verslechtert enorm. En dat heeft ook met elkaar te maken, omdat je steeds vaker als verkeersdeelnemer in je vrijheid belemmerd wordt. Althans, zo voelt het. Je steeds vaker voor anderen moet uitwijken of stoppen. En helaas hebben we niet dat gevoel van verantwoordelijkheid.
0: Wat goed zeg. Jij bent dus verkeerspsycholoog. Ja, dan gaat het dus heel erg ook over gedrag. En jij benoemt ook dat het steeds dat mensen zich gewoon een beetje oververhit raken. En ook zo reageren dan op elkaar dus.
2: Ja, nou precies. Het gaat, ik heb net, inderdaad, met als verkeerspsycholoog hou je bezig met alles wat er in het verkeer gebeurt, met wat met gedrag te maken heeft. En we weten allemaal dat dat een hele belangrijke factor is. En dat is niet altijd positief. En dat uitzicht dan inderdaad ook in het aantal ongelukken wat je ziet.
1: Wat mij vooral opvalt, Gerard, is dat heel veel mensen boos zijn op die fatbikes of op elektrische fietsen.
0: Ik heb daar zo'n hekel aan.
2: Ja, weet je, aan de ene kant, kijk, dat komt natuurlijk van twee kanten, laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant zijn wij heel erg geneigd om een andere groep te zoeken die de schuld is. Dus automobilist zie je sowieso vaak, ja, die fietsers doen het allemaal verkeerd. En als fietser denk je, ja, die automobilisten die gedragen zich niet. En daar kunnen we ook heel snel in wisselen. Want als we in de auto zitten, dan ergeren we ons aan de fietsers. En als we dan een half uur later op de fiets zitten, dan ergeren we ons aan die automobilisten. Dus wat dat betreft zijn we enigszins flexibel in onze houding. Maar ja, weet je, die fatbikers, natuurlijk is daar ook een reden voor. Want die fatbikes nodigen op zich ook weer uit tot een bepaald gedrag onder sommige groepen jongeren. Ja. Het is een vrij robuust, fors ding. En daar mensen voelen zich daardoor ineens heel wat. En gaan op de weg zich dingen permitteren die eigenlijk niet zouden moeten. Dat zie je dus ook, want vervoermiddelen, en dan de auto met name, maar ook de fatbike doet daar aardig aan mee. En die doet iets met ons ego. Hè. We veranderen een beetje als we in de auto stappen. En als jeugd op de fatbike stappen, dan veranderen we een beetje. Dan voelen we ons in één keer king of the road. En we overschatten onze eigen mogelijkheden. En we onderschatten de risico's in het verkeer.
0: Ja, ze zijn ook heel jong, hè?
2: Een hele kwalijke combinatie.
0: Dat is een hele kwalijke combinatie. Ze zijn ook heel jong, soms een beetje roekeloos. En soms gedragen ze zich ook heel recalcitrant. Het werkt voor mij een beetje als een rode lap op een stier als automobilist.
2: Ja, precies. Ja, veel gedrag van automobilisten werkt ook weer als een rode lap op een stier voor veel fietsers. Hè. Dus het is een beetje om en om. Maar je hebt gelijk, dat klopt. En het is niet nieuw, want vroeger hadden we de poeg zien van de mensen die allemaal op een poeg zaten.
0: Ja.
2: Dus het is geen verschijnsel wat nieuw is, maar het past zich natuurlijk wel een beetje aan de tijd. En als het dan ook nog eens een keer veel drukker wordt op de weg, ja, dan kan dat zomaar veel spanning tot met zich meebrengen.
1: En wat is nou de oplossing volgens jou als verkeerspsycholoog? Moeten we elkaar gewoon kunnen aanspreken op ons gedrag? Of toch liever niet?
2: Ja, dat zou wel moeten. Maar en je gaf er net ook een voorbeeld waarbij dat niet altijd zonder risico's is. En het zou allemaal moeten. En natuurlijk, het belangrijkste is, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat we ons meer bewust zijn van onze verantwoordelijkheid in het verkeer. Ik zeg vaak, verkeersdeelname is een teamsport. Het is geen individuele bezigheid. Ik moet zo snel mogelijk van A naar B. Maar je bent met z'n allen op de weg en je hebt met z'n allen rekening te houden. Maar goed, zoals ik al zei, dat kan je makkelijk zeggen. Het is heel lastig om dat te laten doordringen tot de mensen.
0: Nou, inderdaad. Ik denk dat het heel lastig is, Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. Ik denk dat er nu al mensen luisteren die hebben in ieder geval al twee keer hun middelvinger opgestoken naar iemand, denk ik.
2: Ja, dat hoop ik niet, maar ik vrees van wel dat je wel gelijk kan hebben inderdaad. Want we hebben inderdaad helemaal geen begrip meer van elkaar. Tenminste, helemaal niet zo overdreven, maar het wordt steeds minder. En een belangrijk deel heeft dat niet meer. En dat is heel gevaarlijk. Ja, en hoe kun je dat veranderen? Dat is toch echt een combinatie van een paar dingen. Hoewel dat niet de kern is, je moet mensen dus ook blijven voorlichten en blijven aangeven wat de regels zijn en hoe het moet. En ten tweede, handhaving is natuurlijk heel belangrijk. Mensen moeten ook weten dat bepaald gedrag ongeoorloofd is en dat daar consequenties aan verbonden zijn, oftewel sancties. Ja. En ten derde, dat is niet de enige reden, maar ook belangrijk. We moeten alles wel een beetje logisch inrichten. De wegen zijn ook niet altijd, wat je zegt, passend bij de snelheid, of dat bijvoorbeeld kruispunten heel onlogisch zijn ingericht. En dan zou je bijna zeggen, je lokt het verkeerde gedrag uit. Eigenlijk mag het niet, maar het is wel die drie dingen die samen maken dat we het allemaal een beetje veilig kunnen houden met z'n allen.
0: Dankjewel voor je toelichting deze ochtend. Gerard Tertolen, verkeers.

0: Van de soundtrack van Dirty Dancing hoorde je Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life.
1: Jij hebt het toch wel eens geprobeerd met je vrouw?
0: Ik heb die scène geprobeerd na te spelen, inderdaad.
1: Hoe ging dat?
0: Nou, ik ben soms een beetje optimistisch. Dan denk ik, dat lukt me wel, weet je wel. Een soort... wat is het, Dave?
2: Wie sprong er? Jij of je vrouw?
0: Mijn vrouw sprong.
2: Okay.
1: Ik denk dat jij beter had kunnen springen.
0: Dat denk ik ook, want zij kan veel beter dansen dan ik. Dus het ging mis, ik kon haar niet opvangen. Ze viel uiteindelijk.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Nou, wat nou een bezigheid is die veel mensen spannend vinden. Dat is watlopen, hè, van het vasteland naar een waddeneiland of terug. Want stel dat het water komt voordat je aan de overkant bent. Nou, gisteren leek het bijna even helemaal mis te gaan. En er vertel ik zo meteen meer over.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Een hele goede morgen, zei de Zinkoor. Het is 1:15. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt de verkeersinformatie. Te beginnen met de file op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 12 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 7 minuten. Dan nog een file op de A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en Inzichtgebied Avelingen. 9 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. En dan tot slot, mocht je van Zeeland onze regio opkomen, dan even opgelet. N59 Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor is het stuk weg daar dicht. Omrijden kan via de U21 en de verwachte eindtijd is 11 uur deze ochtend.
0: En onze weerman is Jules Gernaert deze ochtend. En Jules, ja, ik voel de bui al hangen. Hoe zit het bij jou?
7: Nou, ik nog niet. Ik denk aan het redelijk intermezzo wat we vanochtend hebben tussen de bui van gisteren. Deels ook de regen van vannacht, maar inderdaad, je hebt het erover, de buien die vooral later vanochtend en zeker ook vanmiddag gaan ontstaan en ook naar ons toe komen. Dus blijft allemaal een beetje wisselvallig vandaag en trouwens ook morgen. Later in de week wordt het dus wel een stuk beter met meer zon en ook hogere temperaturen, maar vandaag is de lucht dus nog onstabiel. Nu komen er trouwens, laten we de voordelen even op rijtje zetten, een paar redelijke opklaringen van zee, die gaan ze ook al uitbreiden. Het wordt niet overdreven zonnig, maar het is toch droog voor de ochtendspits. Bij een graad of 10 en niet al te veel wind, maar gaandeweg de ochtend is er kans op een enkele bui van zee vooral. En vanmiddag zullen er ook buien ontstaan. En daar kan dus vandaag weer een pittige bui bij zijn. Landinwaarts, vooral eentje met kans op onweer en wellicht ook wat hagel. En vanavond valt er lokaal nog een bui, maar komende nacht is het dan weer droog. Nou, de maximumtemperatuur die is vandaag zo'n 14 tot 16 graden. En dan staat er een matige en bij zee af en toe een vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest.
0: En wat er de rest van de week gaat gebeuren, dat hoor je over een uur van diezelfde Jules. Het is inmiddels namelijk alweer 1:58. Dat betekent hoogste tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-Sjalo is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Die was rond 9:15 aan de Riebeekstraat. Slachtoffer zou ruzie hebben gehad met een wat andere mensen. De man die is gestoken is een man van 31 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Van de 100 verdachten van babbeltrucs waarvan de politie de foto's online heeft gezet, is inmiddels 3/4 van hen de identiteit bekend. 34 hebben zichzelf gemeld bij de politie. 40 anderen werden door tipgevers herkend. Nou, zo de helft van die verdachten waarvan de identiteit bekend is, is inmiddels verhoord. In de rest van de zaken is het verhoor gepland of is onderzoek nog gaande. De jongste verdachte van die 100 babbeltrucs is pas 14 jaar. Foto's werden getoond online en op televisie, maar ook op treinstations, tankstations en winkelcentra. De beelden van de 26 die nog worden gezocht, die blijven voorlopig online staan. En een stel mensen die dit weekend ging watlopen, moesten dit weekend worden gered. Er waren reddingsboten en een helikopter nodig om iedereen in veiligheid te brengen. Ja, Nienke was een van die watlopers. Zij was voor het eerst dat ze meedeed.
8: Nee. Dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
2: Ja, de groep watlopers was bijna op de plek van bestemming aangekomen. Maar een gul waar ze doorheen wilden, die bleek ineens te diep. Nou, mensen koelden snel af omdat ze stil stonden. Maar ondertussen begon het water dus steeds hoger te komen. Nou, de groep liep een stukje hoger opgelegen. En om daar te wachten op de reddingsdiensten.
8: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
2: Ja, maar daar houdt het dus niet mee op. De gul was dus diep, maar niet diep genoeg voor de reddingsboten om daar te komen. En dus moest er een helikopter aan te pas komen.
8: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
2: Nou, het is natuurlijk wel doodeng, hè, als het al eerst al boven je knieën komt en het water komt hoger en hoger en hoger. Uiteindelijk is dus niemand gewond geraakt.
0: Wat een bijzonder verhaal, zeg.
2: Zeker.
0: En hoe mooi hoe u ons ook meeneemt in dit verhaal trouwens. Dave Datema, dankjewel.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dat is zometeen de nieuwste Sombar. Dolly Parton komt eraan, meer China Eastern voor je.

0: echt zo'n eindscène van een film, hè?
1: Maar welke was het ook alweer?
0: Ja, zit wel in een film, maar ik kan me even niet meer herinneren welke film. Eurotrip, zegt AI. Maar Eurotrip ken ik helemaal niet, heb ik nog nooit gezien van mijn leven volgens mij. De examenperiode is in volle gang.
2: De examentijd is aangebroken.

0: Herexamen.
1: Allemaal studenten die aan het buffelen zijn om hun examen goed af te leggen. Vandaag hebben we het vak Engels, hè?
2: Oh ja, ik vond dat wel een lastig vak, hoor, toen ik op de middelbare school zat. Engels, en jij?
1: Ja, ik vond het ook een lastig vak. Maar wij hebben zo meteen wel een vraag over de Engelse taal.
2: Jazeker. En mocht je deze vraag nou goed hebben, doe dan vooral appen naar de Rijnmond-app. Want dan ga je er vandoor met die geweldige En rijdt met Peter Milou Gerse sokken. En je maakt ook nog kans op die maanprijs. Een outdoor-activiteit naar keuze voor 10 mensen. En die sluit je dan af met een lekkere lunch of barbecue.
1: En dan denk je natuurlijk, Engels, waar moet ik aan denken? Nou, we hebben vandaag een openingsvraag. En die vraag is, hoe spel je het woord awkward? Nog één keer de vraag, hoe spel je het woord awkward? Geen makkelijke vraag.
2: Nee.
1: Als dat niet gesteld natuurlijk. Het woord house vragen we niet om te spellen. Nee, het woord awkward. Hoe spel je dat? Laat het me even weten. Het Engelse woord voor ongemakkelijk dus. Het is vandaag een openingsvraag. Dat wil zeggen dat als je in de uitzending komt, moet je nog één woord spellen.
2: En die verklappen we natuurlijk
1: niet. En die verklappen
2: we
1: nog niet. Maar dat is een beetje in de categorie house. Nee. Awkward dus. Spel hem via de Rijnmond app. En alleen dan ding je mee naar de prijzen. Als je het goed hebt, hè. Dit is Summer, nieuwste single Potential.

0: Alles wat hij aanraakt verandert in goud. Samber en Potential. En dat geldt eigenlijk ook voor degene die we nu gaan bellen. Want hij was extreem succesvol ondernemer in computeraccessoires met Trust. Hij is daarnaast kleurrijke tv-persoonlijkheid, buitenplaatsbaas en podcastprins. Ik heb het natuurlijk over een van de rijkste Rotterdammers aller tijden, die druk bezig is met een heel bijzonder nieuw project. Want waar de ene ondernemer een pretpark koopt, begint Michel Peridon een safaripark in Zuid-Afrika. Michel, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Vanuit Dubai, geloof ik, hè?
1: Vanuit Dubai.
0: Ja, dan betaal jij de kosten, maar dan stuur je maar een tikkie, oké?
1: Ja, oké, zal ik doen.
0: Is goed. Hé, wat moet ik me dan voorstellen bij een safaripark? Hoe groot is het?
1: Het is 28.000 hectare. Dus dat is anderhalf keer de stad Rotterdam.
0: Zo.
1: En het zijn 36 eigenlijk boerderijen geweest.
0: Ja.
1: Die wij hebben succesievelijk hebben opgekocht. En naast elkaar. En dat is nu een gebied wat volledig natuur is. Waar witte rhino's lopen, black rhino's. Waar we echt zorgen dat het weer is zoals het ooit geweest is.
0: Ja, dat is mooi, hè? Het heet Maloba.
1: Het heet Maloba. En dat Maloba betekent the day before yesterday.
0: Precies.
1: Dus zoals het ooit geweest is. En wij krijgen de meest bijzondere vogels en dieren weer terug.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk heel bijzonder is in dat stuk van Afrika. Want het is eigenlijk is het midden in de Kalahari, dat is de woestijn. En de woestijn heeft een aantal zeer bijzondere beesten die eigenlijk een soort van, uitgestorven wil ik niet helemaal zeggen, maar die heel moeilijk te zien waren en die nu weer gewoon in vrijheid kunnen leven en zich kunnen vermeerderen.
0: Ja, dat is gaaf, zeg.
1: Feest om dit te zien, om iets aan de wereld te doen.
0: Een feest voor de natuur. En ik ben ook nog benieuwd hoe je op het idee kwam, maar eerst, er is nieuws, hè, op dierengebied.
1: Er is nieuws, ja. We hebben echt lang we hebben om het hele park staat een hek, een elektrisch hek. En dat heeft trouwens een vermogen gekost, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar we hebben de vergunning gekregen om leeuwen te gaan, te gaan krijgen.
0: Ja.
1: Waardoor het ecosysteem, wat natuurlijk, de leeuw is de baas van de jungle.
0: Ja.
1: En die zorgt ervoor dat het aantal dieren zich gelijk blijft en dat het zich helemaal volgens het ecosysteem gaat gebeuren. En dat is in dat stuk van Afrika heel erg bijzonder. Het was heel bijzonder dat we hier deze vergunning kregen, want er moet al die buren, die praat je over gigantische gebieden, moet een toestemming daarvoor geven.
0: Ja, precies.
1: Nou, die hebben we gekregen, heeft anderhalf jaar geduurd. En vorige week hebben we de vergunning gekregen, dus we gaan 8 leeuwen binnenkort. Die hoeven zelfs niet te kopen, hè? Die krijgen we.
0: Die krijgen dus die leeuwen?
1: Die leeuwen krijgen
0: we. Van wie krijgen die leeuwen dan?
1: Die krijgen we van andere parken.
0: Ah, die krijgen van andere parken.
1: Op een gegeven moment zijn er zoveel leeuwen dat het ecosysteem weer niet goed komt. Dus dan moeten leeuwen weg.
0: Ik ben heel erg nieuwsgierig, want we kunnen hier nog heel lang over verder praten. Dat gaan we niet al te lang nog doen. Maar Michel, ik ben wel heel erg benieuwd naar bepaalde dingen. Bijvoorbeeld hoe je op het idee gekomen bent, wanneer het open moet gaan en zo. Maar dan gaan we eerst even naar Dolly Parton. En dan komen we daarna weer bij jou terug.

0: Dus Dolly Parton en Here You Come Again bij Radio Rijnmond. En daar is hij ook weer, Michel Perrigdon. Goedemorgen, je bent er nog toch?
1: Ik ben er nog.
0: Gezellig, vanuit Dubai. Maar je hebt ook een gigantisch project in Afrika, namelijk een safaripark. Daarbij Bloemfontein is het toch, daar in de buurt?
1: Het is tussen Bloemfontein en Kimberley. En dat is een afstand van totaal 120 kilometer tussen die twee steden.
0: Ja.
1: En daar is het. En het is in het midden van Zuid-Afrika. Dus het is de woestijn eigenlijk. Want net al zei de Kalahari.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat is in de Free State, want dat is de staat waar we in zitten, is het echt uniek. Het is überhaupt al heel bijzonder dat we dit hebben kunnen creëren. Want om zomaar steeds je buurman te kunnen kopen,
0: ja,
1: is ook niet zo makkelijk natuurlijk. Want ja, als ze weten dat je patiënten hebt, dan gaan de prijzen snel omhoog. En we hebben toch op een goede manier hebben we dit kunnen doen.
0: Ja, ik vind het heel knap hoe je dat gedaan hebt inderdaad.
1: En we hebben 8000 kilometer hek weggehaald.
0: Zo, niet te geloven, joh, wat een aantallen. En hoeveel hectare heb je nou in totaal?
1: 28.000.
0: 28.000 hectare?
1: 28.000 voetbalvelden.
0: Dat is absurd, man. En hoe ben je nou op het idee gekomen? Je kwam daar en kom je dan op zijn Rotterdams van... joh, doe mij even een stukje land en dan tegen de buurman.
1: Ja, ik werd verliefd op... ze noemen het de Alpen van de Free State. Dus we hebben heel veel bergen. Ja, en ik hou van bergen, ik hou van, we hebben een heel groot gedeelte is vlak, een heel groot gedeelte is bergen. Het is heel gediversificeerd.
0: Ja.
1: En we zijn begonnen nu met 6 hele mooie losjes te maken, tentenlosjes. Echt top. Helemaal in Afrikaanse stijl. Dus als je daar bent, dan voel je echt midden in Afrika. Dan zie je miljoenen sterren, het is echt... Ja, er is helemaal geen pollution. Het is zo zuiver als wat.
0: Lachen, man. Ja, dat is toch geweldig dat je dit kan realiseren.
1: En de rust die je daar voelt is ongelooflijk.
0: Nou, dat zal best wel, ja. Je zal best wel tot rust komen. En je hebt wel eens gezegd dat je een legacy wil achterlaten. Dus dat is een van de, ja, van de onderdelen daarvan natuurlijk. Je gooit je Rotterdamse directheid in de strijd. Maar hoe ver ben je? Wanneer moet het park open? Of is het al een beetje open?
1: Het is een soort van open. We hebben een aantal... mensen op bezoek gehad. We hebben wat weggegeven bij goede doelenavonden. Dat mensen het konden kopen en dat het bedrag naar het goede doel ging. En dat wij dan onze lotjes faciliteren. En ik moet zeggen, daar is alleen maar heel veel positiviteit uit.

0: gekomen.
1: Ja,
0: we hebben een donation, een foundation voor de neushoorns.
2: Oh ja.
0: En elke groep die geweest is, heeft gedoneerd aan de foundation.
1: Kijk, daar worden we blij van, Michel. En dan nog even, want het is ook heel goed voor de bevolking, hè? Want 200 mensen heb je in dienst, heb ik gehoord.
0: Ja, we hebben 200 mensen in dienst, ja. Ja, en die zijn daar, daar zorgen we ook voor. Daar hebben we een speciaal gebied voor gemaakt, buiten het park natuurlijk. Met een voetbalveld. En, ja, die mensen ook daar. Ja, de mensen die bij mij werken, of bij ons werken, die hebben het eigenlijk beter dan de andere mensen die. Dus het is een eer om voor Maloba te werken eigenlijk. En dat is
2: Maloba. Ja, en dat betekent dus.
0: Day before yesterday.
2: The day before yesterday. Om alles weer terug te brengen in de oude staat. Hey, en Michel, jij bent nu heel veel in Dubai, maar natuurlijk ook heel veel in Afrika. Kom je nog wel eens in je Rotterdamse stamkroegje en begrijpen ze je daar nog? Wat je allemaal aan het doen bent?
0: Je komt natuurlijk wel wat minder in Rotterdam. Maar Rotterdam is het toch wel de stad waar ik geboren ben.
2: Precies.
0: En waar ik van hou. Dus ja, dat gaat niet weg. We zijn heel trots op ons pand op de Parklaan. Wat we helemaal weer in oude staat hersteld hebben.
2: Wel gelegen.
0: Wel gelegen, ja.
2: Dan kom ik binnenkort een keer bij je langs en dan gaan we een reportage van maken. Zullen we dat afspreken?
0: Ja, lijkt me erg leuk.
2: Oké, Michel Peridon.
0: De havenbaronnen en noem maar op.
2: Ah, okay. Ja, dan ga je dat verhalen. Helemaal top. Doei, Michel.
0: Oké. Okay. Ciao.

0: Avicii en Addicted to You bij Radio Rijnmond.
1: En het cruiseschip Hondius komt deze ochtend aan in Rotterdam Europort. En waarom het schip naar Rotterdam komt en hoe die reis eruit ziet, dat hoor je zo meteen van de havenmeester.
0: En zo meteen een Britse popgroep die in het jaar 2000 op gelijke hoogte kwam met de Beatles. Welke dat is, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
11: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
12: Luxor presenteert Top Mola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Top Mola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
13: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het is een halve minuut voor 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Yes, je bent er weer bij. Oh, ik sprak net nog even Michel Peridon. Weet je wel, die rijke Rotterdamse ondernemer. En die heeft gewoon een butler in Nederland, maar hij heeft ook nog een butler daar in Dubai.
5: Bizar.
4: Ik wou dat ik een butler had. Ik heb alleen een nieuwslezer. Goedemorgen, Dave.
6: Goeiedag. Wilt u misschien wat suiker in de koffie?
4: Dankjewel.
6: Het Nederlands cruiseschip de Hondius is nog enkele tientallen kilometers verwijderd van de Nederlandse kust. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn van boord gegaan op de Canarische eilanden. De enigen die zijn overgebleven zijn wat personeelsleden en twee artsen die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van een van de overledenen aan boord. Het schip gaat naar de Europort, waar het personeel van boord gaat dat tot 18 juni, dus een maand, in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet het weekend. De meeste bemanningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. Met de actie Game Over hebben de politie en justitie tot nu toe 74 verdachten van oplichting opgespoord. Ze deden zich bij veel al oudere slachtoffers voor als agent of als bankmedewerker en maakten zo bankpassen en sieraden buit. Dit wordt ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten, onder meer op schermen langs de weg, in televisiespots en online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf inmiddels gemeld, 40 anderen zijn herkend door tipgevers. De verdachten zijn tussen de 14 en 42 jaar oud. In totaal kreeg de politie duizenden tips binnen. De beelden van de 26 nog altijd ontbrekende verdachten die blijven voorlopig op de campagnewebsite staan. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. Dat gebeurde bij een tankstation langs de A28. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto van de Feyenoord-aanhangers is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteren om 2:30 de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer is onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het er nog meer. En dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer en hagel. Het wordt 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel Dave. Krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio op dit moment. Te beginnen met de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, kwartier vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, 7 minuten. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, ook daar 7 minuten vertraging. En tot slot de file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen. 12 kilometer en daar doe je 8 minuten lang over.
7: Jouw recept voor een goede start van de dag.
4: Zo meteen deze van Westlife.
7: Eruit.
8: Met Peter en Milou.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
19: Eruit. Met Peter en Milou.
7: Radio met een grote R.

0: Dat is ongelooflijk maar waar. Westlife die kwam in het jaar 2000 op gelijke hoogte met de Beatles door maar liefst 7 op één volgende nummer 1 hits in Engeland te scoren. Je hoorde een cover van Billy Joel, Uptown Girl bij Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van Eruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het kan flink gaan regenen vandaag. Het is ook koud hoor voor de tijd van het jaar met max 14 graden. Maar in een bui voelt het nog kouder aan.
1: En op de A29 tussen afrit Numansdorp en Barendrecht is een ongeluk gebeurd. Waardoor je daar ruim een uur vertraging op loopt.
0: En we spelen het spel herexamen.
2: De examentijd is aangebroken.

0: Herexamen.
1: En Oscar uit Hoogvliet, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Vandaag spelen we herexamen Engels. Was dat toch een vak waar je goed in was vroeger?
2: Sorry, ik loop heel even mijn werkruimte uit, want we hebben ook Radio Rijnmond aan. Sorry, iets over herexamen zei je?
1: Ja, was je vroeger goed in Engels?
2: Ja, redelijk goed. Nou, ik ben ook nog een weekje of 2,5, 3 naar Canada geweest. En dat is me altijd wel bijgebleven. Ja, dan moet je wel Engels praten.
3: Ja, precies. En Engels praten is één ding, maar spellen is weer een ander ding natuurlijk. Want de vraag van vandaag was, hoe spel je het woord awkward?
2: Nou, A-W-K-W-A-R-D.
3: Ja, die is dat op de hoogte. Kijk, daarom kun je straks met een trots gevoel weer naar boven komen bij je collega's natuurlijk. Maar voordat je die prijs krijgt, die Gerse, Peter en Milou Rijnmond sokken, moet je nog wat anders doen. Dan moet je namelijk nog een ander woord spelen. En we dachten, welk woord zullen we doen? Privilege is gepasseerd bijvoorbeeld.
1: Embarrassing ook.
3: Maar toen dacht ik, deze is leuker, deze is listiger. Ja. Daar komt hij. Hoe spel jij het woord? Daar komt hij hoor. Hoe spel je het woord wonderful?
2: Wonderful, dat is W-O-N-D-E-R en dan F-U en dan dubbel L.
3: Weet je dat laatste dubbel zeker, zeg maar?
2: Ja, wonderful. Ah, ja, ik ga nu wel twijfelen. nou, 1 L dan.
3: Is het 1 L, denk jij? Is het goed, ja of nee? Is wonderful met 1 L, gaat die prijs naar Oscar? Hoe is het mogelijk? Zonder hulp van ons is het hier toch gelukt. Ongelooflijk. Helemaal zelfstandig doorheen gekomen.
2: Ik werd min of meer de goede richting opgeduwd.
3: Milou kan er niet tegen als er iemand verliest. Ja, die kan er niet tegen.
1: Ja, het hoort bij het leven, maar toch liever niet.
3: Nee, die moet meteen 2 weken in therapie als er iemand verliest op de radio.
2: Je bent nergens zonder hulp van vrienden.
1: Nou, dat klopt.
3: Inderdaad, en wij zijn je vrienden in de ochtend, dat weet je.
2: Nou, fantastisch. Ik vind het helemaal leuk.
3: Je gaat er vandoor met die Gerse sokken en je kwalificeert je voor die maandprijs. Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.

0: Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Hier bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou.
1: En het was de afgelopen week het nieuws van de dag. De hantavirusuitbraak op de MV Hondius. Het schip vertrok op 1 april vanuit Argentinië. En 2 weken na vertrek overleed de eerste van in totaal 3 passagiers aan het virus. Vreselijk was dat. En later deze ochtend komt het schip aan in Rotterdam Europort om hier vervolgens gedesinfecteerd te worden. En havenmeester René de Vries, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun jij zien waar het schip zich op dit moment bevindt? Is het al in de buurt?
2: Zeker is het in de buurt. Om 6:30 vanochtend was het schip binnen, zoals we dat noemen, binnen radarbereik. Toen heeft het schip zich gemeld bij onze verkeerscentrale in Hoek van Holland. 7:30 was het bij Lichtweiland Goeree in de buurt en ze nadert nu Hoek van Holland.
1: En wanneer werd voor jou duidelijk dat het schip richting Rotterdam zou komen?
2: Dat was denk ik een dag of 10-12 geleden. Toen er een van de collega's binnenkwam, die zei: goh, als de Hondius naar Rotterdam zou komen, wat zou je daarvan vinden? Zo begon het.
1: En wat was je antwoord?
2: Ik zeg, dat ligt eraan wat de GGD ervan vindt. Als de GGD het acceptabel vindt, dan gaan we dat natuurlijk gewoon doen. Want weet je wat het is? We zijn de grootste haven van Europa. Dus we zijn het ook wel een beetje aan onze stand verplicht, als een schip in nood is, dat we dat toelaten tot onze haven.
0: En wat moet jij dan doen als havenmeester, René?
2: Vooral de coördinatie. Mijn collega's hebben heel hard gewerkt en mijn collega's is ruim. Want wij kennen in Rotterdam de Port Health Authority Rotterdam, zoals dat zo mooi heet. Dat is een samenwerksverband van GGD, gemeente, veiligheidsregio, havenbedrijf, RIVM, Erasmus enzovoort. En in gezamenlijkheid coördineren we de binnenkomst van het schip en natuurlijk ook het testen en quarantaine van de bemanningsleden.
1: En is het dan nog spannend voor jullie? Of hebben jullie het allemaal zo goed gepland dat het alleen maar wachten is tot hij er is?
2: Er is afgelopen dagen heel hard gewerkt. Dus eigenlijk is het niet spannend. We zijn goed voorbereid. Dus ik zie de dag met vertrouwen tegemoet.
0: Maar is het veilig allemaal?
2: Dat is meer een vraagje voor de GGD. Maar die heeft ons ervan overtuigd dat het veilig is.
1: En hoe lang verwacht je dat het schip hier dan ligt?
2: Dat weet ik niet precies, want straks gaat de bemanning in quarantaine en wordt het schip heel goed en grondig schoongemaakt. Dat schijnt een paar dagen te duren, dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat het schip eind van de week weer weggaat.
1: En Europort is gekozen, wat is daar de reden achter?
2: Kijk, we wilden aan de ene kant een lichtplaats natuurlijk niet te ver van, of niet te dicht bij de bewoonde wereld. De cruise terminal lijkt me voor dit schip niet helemaal ideaal. En aan de andere kant moet het ook weer zo zijn dat mensen er makkelijk op en af kunnen voor schoonmaken en dat soort zaken. Dus dat is een lichtplaats in het Europort geworden, ruim 8 kilometer van Rozenburg vandaan.
0: En als je dit bijzondere schip nou van een veilige afstand wil bekijken, wat is dan een goede plek?
2: Dan zou ik vanavond naar het Rijnmond nieuws kijken.
0: Ja, dat is een heel veilige plek inderdaad. En een heel mooi antwoord ook trouwens. René de Vries, havenmeester, dankjewel voor je tijd.
2: Oké, dankjewel.

0: 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Hallo, ik ben Erik Meesie van Toontje Lager. En je luistert naar Peter en Milou van Radio Rijnmond.

0: Erik Meesy en Toontje Lager stiekem gedanst hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is 8:50 en dat betekent dat het bijna tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgen deze ochtend van Dave Datema.
2: Nou, je hebt eens in de zoveel tijd heb je als van die berichten voorbij komen over... dat is de oudste mens van Nederland of van de wereld. Maar nu het bericht over het oudste hond ter wereld. En die is helaas overleden. Maar hoe oud, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie... Krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een hele goede morgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Te beginnen op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 9 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel in Dordrecht. 8 kilometer, 6 minuten. Dan nog een andere file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen. 6 kilometer, ook daar 6 minuten vertraging. En de langste file op dit moment in onze regio. Die vind je op de A29. Bergen op Zoon richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland. Is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij. Maar je hebt nog steeds een uur vertraging.
0: En de jas die kan voorlopig nog niet uit. Of wel? Onze weerman Jules Gernaert. Een hele goede morgen.
7: Nee, goedemorgen Peter. Die kan zeker nog niet uit voorlopig. En de paraplu moet ook nog even bij de hand worden gehouden. Dus dat is een dingetje. Dat klopt. Hoe gaat dat dan? Want de lucht is nog onstabiel natuurlijk. Maar nu laten we de mooie punten toch even eruit te proberen te pakken, want nu is het toch een mooie periode met een paar redelijke opklaringen. Het is lekker droog naar de regenland inwaarts vannacht en er is maar een zwakke tot matige wind met een temperatuur van 10 tot 12 graden de komende uren, maar van zee komen er enkele bui onze kant op. Dat is ook een beetje een veegteken dat het allemaal een beetje onbestendig is en dus vanmiddag is er verspreid kans op een paar flinke buien, later vooral landinwaarts trouwens ook, overigens, en daarbij is er kans op onweer en wellicht is er ook een enkel hagelbui bij. Het zal vrij lokaal zijn, maar toch wees beducht voor een flinke bui. Zeker ook dus tijdens de avondspits. Maximum temperatuur vandaag 14 tot 16 graden. En vanmiddag windkracht 3 tot 5 uit de zuid- tot zuidwesthoek.
0: En wat gebeurt er morgen tot slot?
7: Ja, op de goed weer. Hè. Morgen nog een beetje regen in het loop van de ochtend. En zeker in de middag. Niet geweldig, vrij veel bewolking. Woensdag een enkele bui, maar daarna komen er een aantal zonnige dagen aan. Met temperaturen aan het einde van de week stijgen tot boven de 20 graden.
0: Kijk, dat is in ieder geval goed nieuws. Dankjewel voor zover, Jules. Het is inmiddels 8:58. De hoofdpunten dan, en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius is nog enkele tientallen kilometers verwijderd van de Nederlandse kust. Het cruiseschip is onderweg naar de Europoort. Was wereldnieuws omdat meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers die zitten niet meer aan boord van het schip. Die zijn op de Canarische eilanden al van boord gegaan. Er zitten alleen nog wat personeelsleden op en 2 artsen dus die iedereen in de gaten houden. Ook is nog steeds 1 lichaam van een van de overledenen aan boord. De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn 535 onbetrouwbare webshops onderschept die zich vaak voordeden als bestaande winkels. Nou, ruim de helft van die nepwinkels maakte reclame op Facebook en Instagram. Nou, Tanja die trapte er ook in. Zij kreeg een nepadvertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
8: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
2: En nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar, zo waarschuwt de politie, als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. En dat was waarschijnlijk het oudste hondje van de wereld. Het Franse hondje Lazare heeft de leeftijd bereikt van 30 jaar en 5 maanden. Zo. En nu is hij er niet meer. De vrouw had de vlinderhond, zoals het diertje heet, meegenomen uit het asiel. Daar was hij terechtgekomen dat zijn baasje was overleden. Nou, pas nadat zijn nieuwe baasje Ophelia had gekozen voor Lazare, zegt dat ze liefde op het eerste gezicht, toen kreeg ze pas te horen hoe oud het beestje eigenlijk was. Nou, die hoge leeftijd staat zwart op wit in zijn chip en zijn stamboek, dus hij was echt al meer dan 30 jaar. Nou, opmerkelijk, Ophelia zelf is pas 29, dus het hondje was ouder dan zij zelf is. Maar dat cijfer doet er niet toe, zegt ze in het AD. Ik heb Lazare in mijn armen gesloten, omdat hij me wist te raken. Ik wilde niet dat hij zijn oude dag helemaal alleen in het asiel moest doorbrengen. Nou, hij had er behoefte aan om omringd te worden door liefde, zo zegt ze. Maar ja, vorige week ging het plotseling snel een stuk minder met het oude beestje. Bewoog nauwelijks meer. Dierenarts is erbij gekomen en die heeft Lazare laten inslapen. Nou, postuum kan die wel nog één keer schitteren. Het asiel nam namelijk contact op met het Guinness Book of World Records om officieel te laten registreren als oudste hond ter wereld. Qua papierwerk lijkt alles in orde en het lijkt ook vast te staan dat hij inderdaad meer dan 30 is geworden. Als die poging lukt, verbreekt hij een bijna eeuwoud record. Want de Australische hond Bluey was slechts 29 jaar en 5 maanden toen hij in 1939 overleed.
0: Zo, dat is ook al een hele tijd geleden, zeg. Ach, jammer dat hij het zelf niet meer meemaakt. Hè?
2: Ja,
0: dat
2: maar gemiddeld wordt een hond dus tussen de 10 en 15 jaar. Dus dat is echt bizar oud.
0: Ik heb even nagekeken hoe oud de oudste Nederlandse hond is geworden. Dat is Max, dat is een Jack Russell terrier. Die heeft een respectabele leeftijd van 23 bereikt. Ja, dus dat scheelt nogal
2: ook
0: wat.
2: Behoorlijk op
0: 7 jaar. Ja. Dankjewel Dave voor zover. Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen lekker meezingen met Cheerio. Eerst Tina en David voor je.

0: Tina Turner met haar vriend voor het leven, David Bowie, die haar carrière redde. Want David Bowie zei tegen zijn platenmaatschappij: je moet echt bij Tina komen kijken. En ze kwamen kijken en ze waren aangenaam verrast. En toen kwam het album Private Dancer tot stand. Tonight hoorde je het duet dat ze samen zongen dus. Het is inmiddels 9:09. Ja, het is voor Spartanen niet zo leuk om aan terug te denken aan gisteravond die wedstrijd op het kasteel, die gewonnen werd door Excelsior. Onder andere door de 1-3 van Naujox.
1: Vis de Recht die die corner gaat trappen. 5 meter gebieden is het lekker druk. Als daar gekopt kan worden door Naujox bij de eerste paal. En die kopt hem kiezelhard binnen. En zo Excelsior op een 1-3 voorsprong.
0: Aldus verslaggever Filip van Es gisteren bij ons op Radio Rijnmond Sport, waar ook Feyenoord te bewonderen was natuurlijk. En die won ook. 0-2 werd het. Was ook een bevlieging maar van Anis Hans Moussa. Maar we blikken vooral terug op die wedstrijd van Excelsior. En dat doen we natuurlijk met een bekende van ons, met de levende mascotte, het boegbeeld van Excelsior, Pieper Guido van den Berg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Peter, goedemorgen Milou, goedemorgen luisteraars.
0: Yes, gefeliciteerd ook hè, met Excelsior.
2: Dankjewel jongen.
0: Ja, dit is toch fantastisch. We kennen jou trouwens van social media, wij volgen jou thuis ook. Je bent van die ongelooflijk leuke liedjes zoals deze.
3: Excelsior, je weet niet wat je doet met mij.
0: En dan zingt iedereen mee, want iedereen wordt er heel erg vrolijk van. Gisteren wonnen jullie dus met 2-3 op het kasteel. Je was er weer bij natuurlijk. Het was nog even spannend, hè, in de 94e minuut met die afgekeurde goal. Maar neem me even mee terug. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd?
2: Heel erg leuk en heel erg spannend, want we waren gewoon zeker 85 minuten lang eigenlijk gewoon de baas op het kasteel. En niet alleen op het veld, maar voor mijn gevoel was dat op de tribune ook wel zo. Ja, dat is een geweldig gevoel natuurlijk.
0: Hoe is dat zo en waaruit blijkt dat dan, dat je de baas bent op de tribune? Waar merk je dat aan?
2: Nou ja, omdat ik het idee had dat wij meer sfeer maakten dan de Spartanen.
0: Oeh, maar dat is wel pijnlijk als je dat zegt eigenlijk, hè?
4: Zeker
0: wel pijnlijk
4: als
0: voor Sparta.
4: In het kasteel is.
2: Ja, maar ik kan er ook niks aan doen.
0: Nee, zo is het ook. Hey, maar deze overwinning smaakt extra zoet in Kraling, geloof ik, hè? Hoe zit dat?
2: Ja, nou, er is toch wel aardig wat rivaliteit tussen de twee ploegen. En het zijn altijd wel bijzondere wedstrijden. Want we hebben natuurlijk 16 mei 2010 gehad. Die legendarische wedstrijd toen Excelsior promoveerde en Sparta degradeerde. Ja. Nou, en zo hebben Sparta en Excelsior wel meer van dat soort wedstrijden gehad. En gisteren was ook wel weer een bijzondere.
0: Zo, dat was er wel eentje voor in de boeken inderdaad. En jij bent inmiddels wereldberoemd bij de club om je liedjes, hè, over spelers. Vorige week zong je na die handhaving met Arthur Sagré, die gisteren prompt ook nog de 0-2 maakte, zong je daar op het veld. Heb je gisteren na die derbyzege alweer een nieuw nummer ingezet?
2: Nee, nog niet.
0: Oeh, zit je nog te broeden?
2: Nou, ik moet wel inspiratie hebben. En inspiratie, dat is er of het is er niet.
0: Nee, dat is waar. Deze man heeft trouwens dit weekend ook wel voor inspiratie gezorgd, hè?
5: Koeman,
0: Koeman. Zo, dat was wat, hè?
2: Ja, niet te geloven.
0: Ongelooflijk, je clubje smaakt naar vis, maar het is wel geweldig wat hij deed natuurlijk in de slotfase van die wedstrijd. Even voor Telstar bij handhaving zorgen bij Telstar. Waanzinnig.
2: Ja, maar keepers zijn ook een beetje gek, hè?
0: Ja. En waaruit blijkt dat?
2: Dit soort dingen.
0: Ja, dat is ook waar. Ja, dat is ook zo. En hij neemt een beetje de traditie van zijn vader over. Hij was ook een penalty killer.
2: Oh, dat wist ik niet eens.
0: Ja, dat was die echt Ronald Koeman senior. Fantastisch, ook voor het Nederlands elftal. Nou, deze overwinning voelt dus heel erg lekker.
4: Ik ben wel benieuwd, Pieper Guido. Nu het seizoen voorbij is, wat ga je doen? Want over Excelsior kan je niks meer zingen. En je kan er ook eventjes niet naartoe natuurlijk.
0: Zwart gat?
2: Nee, maar er is er voor amateurvoetbal. TV Capelle speelt zaterdag nog en er komt nog na competitie met het amateurvoetbal met hopelijk zoveel mogelijk regioploegen waar ik naartoe zou kunnen gaan bij mij in de buurt. Dus dat komt wel goed. Ja, en,
4: gelukkig.
2: We
0: hoeven geen daginvulling voor je te zoeken.
2: Nee.
0: Pieper Guido, leuk je weer te spreken. Mogen we in het nieuwe seizoen ook weer bellen als er iets bijzonders gebeurt met Excelsior?
2: Ik vind het prima.
0: Leuk. Pieper Guido van den Berg, Excelsior-fan in hart en nieren.

0: Genesis en Jesus, he knows me bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 10 minuten voor 9. Joep van Duydekom, die werkte jarenlang als tekstschrijver van comedyprogramma's als Ook Dat Nog en Kopspijkers. Maar je kent hem ook als een van de hoofdrolspelers in het tv-programma De Quiz. Hij won ook 2 keer de belangrijkste cabaretprijs, de Pulifinario, met cabaretgroep Niet Uit Het Raam. En deze week is hij samen met zijn compaan Rob Urgert met een bijzondere boodschap in Schiedam. Volgende week is hij in Capelle aan de IJssel om zijn boodschap, om zijn profetie te verkondigen. Joep, vanuit het vakantiehuisje in Oudorp, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Komende donderdag ben je dus in Schiedam als de verbinder samen met Rob Urgert. Welke boodschap heb je voor Schiedam en omgeving?
1: Nou, kijk, de boodschap is eigenlijk, de wereld polariseert. We gaan steeds moeilijker met elkaar om. Er is steeds meer ruzie. Het wordt steeds moeilijker om normaal te doen. En wij hebben ons als ten doel gesteld om de mensen weer tot elkaar te brengen. Er zijn een programma gemaakt, heet De Verbinders. Ja. En dan gaan we daadwerkelijk de mensen weer tot elkaar brengen. Wow. En daar nemen we een hele avond voor. En daar gebruiken we ook de wetenschap voor. Want Rob en ik zijn natuurlijk, we gebruiken natuurlijk ook in onze tv-programma's die gemaakt hebben, altijd de wetenschap. En we gaan gewoon allerlei hormonen opwekken. Dopamines en oxytocines, endorfines. En dat zijn allemaal hormonen waar je gelukkig van wordt en waar je verbinding van krijgt. En dat blijkt ook gewoon echt te werken.
0: Wat grappig.
1: In het begin dachten we, nou, we doen dat gewoon als een soort legitimering van een hele leuke avond. Maar het werkt gewoon heel erg goed. We merken dat aan het eind van de avond, dat de hele zaal die staat gewoon helemaal open eigenlijk.
0: Wat bijzonder,
1: zeg.
0: Nou, jullie schudden de cabaretwereld ook een beetje op met deze voorstelling. Sterker nog, jullie halen het publiek ook echt uit zijn comfortzone. Jullie, je moet zelfs van plaats wisselen. Dus je hebt een

0: kaartje gekocht. Je gaat naast je vrouw zitten. En vervolgens zit je naast een andere vrouw. Of naast een andere kerel.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, dat is best wel. En dat vinden mensen best wel heftig ook. En we horen ook na afloop. Kijk, dit programma is. Sommige mensen vinden het echt. Te veel uit hun comfortzone. Maar de meeste mensen die komen naar ons toe, die zeggen, nou, ik heb zo'n bijzondere avond gehad, want ik heb iemand leren kennen die ik helemaal niet kende. En het was zo bijzonder wat er allemaal gebeurde. De mensen die zitten elkaar na afloop te knuffelen. Er worden telefoonnummers uitgewisseld. Ze komen het podium op, komen ze ons nog een knuffel geven om nog even te bedanken van de avond. Ja, het is echt een hele bizarre avond.
0: Jullie creëren eigenlijk een soort ideale wereld, hè? Want wat jij zegt, we staan natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Je bent links of je bent rechts en je hoort niet anders tegenwoordig. Ja. Wat een gezeik allemaal. Is dat ook een beetje de frustratie die onder deze voorstelling lag? Bij jou?
1: Nou, het is de frustratie die onder de maatschappij ligt. Kijk, we hebben dit programma ooit ontwikkeld een beetje in de evenementensector. Want ik krijg heel vaak het verzoek ook. Kun je iets maken wat de mensen een beetje tot elkaar brengt, met elkaar verbindt? Nou, daar zijn we daar eens goed over na gaan denken. Dan hebben we het programma gemaakt. En dat hebben we al een tijdje, hebben dat toen in die evenementensfeer hebben we dat gedaan. En dat ging zo goed dat we dachten, ja, het is gewoon een theaterprogramma. En dus we hebben nu Avond Films gemaakt. Ja, ik heb 30 jaar met Neur getoerd. En ik heb een schitterende carrière gehad met Neur. Maar wat er nu op het podium gebeurt, wat er nu in die zaal gebeurt, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: Nou, ik ben toch wel benieuwd. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Nou, ik weet, radio is anders dan theater. Zeker, maar wat kunnen we concreet verwachten?
1: Ik zal een voorbeeld geven. Kijk, een van de dingen is dat complimenten geven, dat werkt heel verbindend.
0: Ja.
1: Maar het is ook wetenschappelijk onderzocht. Het blijkt dat als je iemand een compliment geeft, dan komt er dopamine vrij in je hersenen. En bij degene die het ontvangt en bij degene die het geeft. Juist. Dus dat is al een win-win situatie.
0: Ja.
1: En kijk, jij bent natuurlijk een van de allerbeste radiopresentatoren van de wereld.
0: Ja, dat klopt.
1: Je hebt een ontzettend aangename stem. Je bent ad rem. Je hebt een gevoel voor humor. Je bent empathisch. Je bent echt een geweldige radiopresentator.
0: Wow.
1: En je weet ook. Kijk, het mooie is. Ik geef je nou een compliment, maar jij weet ook dat ik dat niet meen.
0: Maar ja, dat klopt.
1: Uit de wetenschap blijkt dat een niet gemeend compliment werkt ook. En jij kunt er niks aan doen.
0: Ja, maar dat maakt jou zo'n weergaloze cabaretier. Jij bent zo ontzettend goed. Jij verstaat je vak als geen ander. Je bent wel bespraakt. En je schittert altijd en overal. Zelfs in een staakcaravan in Oudorp kom je nog tot je recht.
1: Zeker, ja. Nee, maar je hebt het gelijk in de gaten. En kijk, de wereldkampioen hiervan is natuurlijk Mark Rutte.
0: Ja.
1: Want iedereen denkt, wat een schaamhuurlijk, maar het blijkt wetenschappelijk gewoon zo te werken.
0: En,
1: dus
0: goed.
1: Wij gaan ook in die zaal, moeten mensen elkaar een compliment geven. Nou, dat is sowieso al een beetje ongemakkelijk, maar ook heel grappig. Maar we gaan ook vragen, wat vond je van je compliment? Was je eigenlijk wel tevreden met je compliment? En dan mensen die toch niet helemaal tevreden waren, gaan toch even de zaal in. Waarom was je niet helemaal tevreden? En dan, dan komen allemaal ontzettend grappige dingen komen naar voren. Dus die voorstelling, het is heel grappig. Het is een beetje confronterend, maar als je een keer wat wil meemaken. Kom naar Schiedam of kom naar Capelle aan de IJssel. 21 mei en 26 mei, want daar gebeurt echt wat.
0: Joep van Deudekom, dankjewel voor je tijd. Fijne dag nog.
1: Fijne dag, hè. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Alex Warren en A Fine Place to Die hier bij Rijnmond.
1: En zo meteen hoor je Ruud de Boer weer. Hij is terug van vakantie en hij gaat de boer op met een heerlijk gevarieerde 5 na 9 met The Amazing Stroopwafels, To Unlimited en Paul McCartney.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: In Dordrecht is het 11 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En zometeen de 5 na 9, aangevraagd door de Hoekse Waardrunners. Ja, we gaan weer richting de Europa Run. En de komende periode ga je wel vaker teams horen die prachtige platen hebben aangevraagd. Zometeen de Amazing Strophe, als ik ga naar Frankrijk. Hoe kan het ook anders? Ik ga zometeen eens even met ze praten. Eerst het laatste nieuws krijgen van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Met de actie Game Over hebben de politie en justitie tot nu toe 74 verdachten van oplichting opgespoord. Die deden zich bij veelal oudere slachtoffers voor als agent of bankmedewerker en maakten zo bankpassen en sieraden buit. Ze worden ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten, onder meer op schermen langs de weg, op televisie en in online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf gemeld. Bouwbedrijven Dura Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond €250 miljard. De bedrijven gaan alle technische delen opvervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken bij het onderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die door de tunnel gaan per dag. De bedoeling is om 2028 te gaan beginnen met de voorbereidingen. In de zomer van 2029 en die van 2030 zouden de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In Rotterdam begint rond dit tijdstip de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roodrijs in 2014. De hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer René F. Die wordt gezien als opdrachtgever, maar die wilde dat Dennis van der B. werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie over drugsgeld, maar die Dennis van der B. leek nogal op Zweekhorst. En daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, zegt justitie nu. Internationale hulporganisaties schakelen de hulp in na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Oeganda. Er zijn al 88 mensen overleden. Ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus. Het weer. Het is onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag worden het er meer. Het kan ook flink gaan regenen. Mogelijk zelfs met onweer en hagel. Het wordt 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Files op de A4 Rotterdam richting Schiphol tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Een kwartier ben je daar langer onderweg. Er is daar eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. Een kwartier ook op de 12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 10 minuten ben je langer onderweg op de 20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Houten. Ruim 10 minuten vertraging door een ongeluk. De oprit is dicht. En hou rekening met enige vertraging op de N59 of daar in de buurt. Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Daar is bij de Gevelingendam een politieonderzoek aan de gang. Er zijn gedeeltes afgesloten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Geniet zometeen van de 5 na 9. Aangevraagd door de Hoekse Waardrunners. Ik ga zo meteen praten met ze praten over hoe ze zich voorbereiden natuurlijk op de Europa Run, want daar gaat het om. En het hoe en waarom achter die mooie platen die ze hebben aangevraagd in de 5 na 9.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
18: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
19: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
18: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
20: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De Boer op. Ruud de Boer.
22: Radio met een grote R.
23: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 naar 9.

0: Little River Band, It's a Long Way There. Nou, zeg maar ruim 500 kilometer. Dat was de tweede van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Ja, ik zeg ruim 500 kilometer, want dat is de afstand die afgelegd moet worden tijdens de Europa Run. Het is alweer 35 jaar Europa Run. En een team van bijna het eerste uur is team 1, de Hoekse Waard Runners. Gert-Jan van Buren en Hollander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn jullie er klaar voor? Inmiddels wel, toch?
2: Ja. Nou ja, nog niet helemaal.
0: Nee?
2: We moeten
0: nee?
2: wel een beetje de laatste dingetjes gaan regelen. En dat is allemaal de laatste dagen voor de start. Moet dat natuurlijk allemaal nog gebeuren.
0: Maar wat moet er dan allemaal nog gebeuren, Gert-Jan?
2: Ja, eten en we moeten nog onderdak hebben. Dus ik zit eigenlijk... vandaag komt onze slaapplek en onze eetplek hier op de boerderij.
0: Ja.
2: Wij starten hier altijd vanaf onze boerderij, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus die moet vandaag nog opgehaald worden. Die staat nog in opslag. En dan gaan we hem nog even schoonmaken. Dus het is allemaal... het is nog best druk, hoor.
0: Oké, want ik zit even op jullie site te kijken. Jullie hebben een eigen vrachtwagen. Ik bedoel, jullie hebben een groot team. Dus ik denk dat is allemaal in kan en kruiken.
2: Ja, het is ook wel in kan en kruiken. Ja. Maar we moeten het nog wel even doen allemaal.
0: Natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dat spreekt voor zich.
2: We willen wel in een fris bedje slapen. Althans de eerste avond wel.
0: Ja, de eerste avond. Daarna mislukt dat, hè? Weet ik uit ervaring.
2: Ja, daarna mislukt dat. Ja, we hebben geen
0: douche
2: helaas.
0: Nee. Gewoon 2-3 dagen niet douchen. Ah, je raakt dan elkaar gewend, hè, op die manier.
2: Ja, zeker. Je moet ook een beetje pijn lijden. Dat hoort erbij.
0: Ja, precies. Dat hoort erbij. Al sinds de jaren 90, toch? In 97, geloof ik?
2: 97 zijn wij gestart, ja. Toen was ik er nog niet bij, hoor. Maar,
0: Waarom ben je erbij gekomen, Gert-Jan?
2: Ik ben ingevallen op een gegeven moment. Ik had de marathon gelopen en toen hadden ze een invaller nodig. Dus zondag de marathon gelopen en donderdagavond werd ik gebeld of dat ik mee wilde. Toen dacht ik van, dat is misschien wel leuk.
0: Ja. En toen kreeg je het virus.
2: Dat was verschrikkelijk leuk.
0: Toen kreeg je het virus. Ja, dat roept maar een virus. Hè? Ja, dat zegt iedereen inderdaad. Ja. Het is ook gewoon zo, ja.
2: En die zijn we 15 jaar verder. Dus
0: ja, ongelooflijk, hè. Ja. En goed, hè. Er is steeds natuurlijk... Daar heb je nou al die verschillende startplaatsen ook meegemaakt natuurlijk. Want het is nu net boven Parijs, hè. En goed, je hebt van Rotterdam naar Parijs, dat was er niet meer, hè, net, denk ik.
2: Die heb ik nooit gehad. Dat zijn roemruchte verhalen van vroeger.
0: Ja, maar goed, daarna zijn er nog veel meer roemruchte verhalen geschreven. 24 teamleden hebben jullie. 200 donaties hebben jullie al binnen. Wat is de tussenstand? Wat hebben jullie tot nu toe binnengehaald?
2: Oh, ik zou het op dit moment niet precies weten, want het gaat de laatste weken ook best nog hard. Maar we hebben een paar hele grote acties en dat zijn chocoladeletters en andere soorten chocolade. Die verkopen we dan rond de Sinterklaas en we hebben dan een kerstpostactie.
0: Kijk.
2: Dat we de brieven in de Hoekse Waard bezorgen voor kerstkaarten, zeg maar. En dat is een fantastische actie. Dat brengt meestal wel zo tussen de 30.000 en de 40.000 euro op. Dus.
0: Ja, nee, maar dat is wel even goed om te melden inderdaad. Jullie zijn gewoon het hele jaar actief, hè, met allerlei acties.
2: Ja, maar dit is de kerst op de taart.
0: Ja, natuurlijk.
2: Het is voor ons de kerst op de taart. En de rest van het jaar zijn we heel druk met geld inzamelen.
0: Ja, en de jubileumeditie, hè, heb je toch ook maar weer mooi gehaald? 35 jaar Europa Run. Ja, fantastisch.
2: Zeker.
0: Ja. Nou ja, ik draaide net, ik ga naar Frankrijk en ik kom nooit meer terug, hoor ik dan Wim Kerkhoff zeggen. Maar dat is natuurlijk niet waar, want jullie komen wel terug. Maar die kon natuurlijk niet ontbreken, de Amazing Stroopwafels.
2: Nee.
0: Ja, en daarnet draaide ik Little River Band, It's a Long Way There. Ja, fantastische plaat ook. Dank voor het aanvragen.
2: Fantastisch, ja. Dat was een beetje het gevoel wat ik had toen ik daar naartoe reed de eerste keer. Ik denk, dit komt niet goed, hoor. Wij komen nooit meer terug. Dat is veel te ver.
0: En toch lukt het.
2: Ja, 40 uur. Ja, precies. Ja.
0: Hey, running on empty. Nou, volgens mij gaat het bij jullie niet gebeuren. Volgens mij hebben jullie zat aan reserves.
2: Ja,
0: van Jackson Browne ga ik straks draaien. Ja. En The Long and Winding Road. Een prachtige live versie heb ik voor je klaargezet. Van Paul McCartney.
2: Geweldig.
0: Gaan we ook zo meteen draaien. Ja.
2: Geweldig. Dat is het platteland, hè?
0: Ja, prachtig toch?
2: Ja, dan loop je echt op The Long and Winding Road.
0: Ja, op dat Franse platteland. En dan ga je België binnen. Nou ja, jullie doen de Franse route, hè, in ieder geval.
2: Ja, wij doen de Franse route, ja.
0: En ik vermoed zomaar, Gert-Jan, dat Tour Unlimited niet jouw keuze is.
2: Nou, dat zou zomaar kunnen.
0: Maar ik ga toch draaien.
2: We hebben een aantal teamleden die ook van de feestmuziek zijn.
0: Ja.
2: Uit de zwaai op maandagochtend is ook nogal wat natuurlijk. Dus,
0: we schudden de boel lekker wakker. Hè. En Gert-Jan, heel veel succes met de laatste loodjes nog. Hè. We gaan jullie volgen.
2: Super, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Ja, hoi.
0: Nou, dat is die dan.

0: Jackson Brown, Running on Empty. De laatste van de 5 na 9. Aangevraagd door team 1 Hoekse Waard Runners. Zijn weer helemaal aan het klaarmaken voor de Europa Run. En Running on Empty. Nou, ik hoorde net Gert-Jan zeggen dat... Er moeten nog een aantal dingetjes gebeuren, maar... Tuurlijk zijn ze er klaar voor, want ze rennen al zo lang mee. Wil je nou ook een 5 na 9 aanvragen? Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En je kunt intussen natuurlijk langskomen in de koffiecorner, hè, voor het gesprek van de dag. Ik had het net met Dave even over het Songfestival. Ja, ik heb niet gekeken omdat ik dacht, ja, Nederland doet niet mee. Maar ik flitste er even langs, toen dacht ik... Het is nog steeds een rariteitenkabinet.
11: Ja, maar als Nederland had meegedaan, was dat ook...
0: Nee, ja, dat weet ik wel, maar het voelde toch anders. En ik heb nu echt het idee, de glans is eraf. Dat is de 70ste, het is mooi zo.
11: Ja, aan de andere kant, het had al veel erger kunnen zijn als Israël gewonnen had.
0: Ja, zeker. Helemaal, en dat scheelde ook bijna. Dat scheelde ook bijna.
11: Dat scheelde niet heel veel.
0: Nee. Ja, nee, maar goed, het is een keer klaar. Tenminste, dat is de stelling, hè? Want anders dan krijg ik weer allerlei beschuldigingen en rieken en fakkels en dat soort dingen.
11: Stelling, dus, Ruud de Boer wil af van het Songfestival.
0: Nou ja, praat mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En gefeliciteerd, Dave, het is deze week de Nationale Beweegweek.
11: Ja, en?
0: Nou, beweeg jij nog wel eens?
11: Te weinig.
0: Oké. Nou, hoe zit dat bij jou? Open de app, rechtsboven klik op app ons. Het is onstuimig, dat hoor je Dave ook al de hele ochtend zeggen. Het is inderdaad wel eventjes stilte voor mooi weer. Want er gaan enkele buien vallen. En ja, er komen ook een paar buien van zee. Temperaturen 15 graden, maar tijdens een bui een graadje of 11. Vanavond in het midden en het oosten van Zuid-Holland nog enkele regenbuien. Daarna komen de opklaringen. Vannacht is het vrij helder, minima rond 8 graden. Morgen raakt het snel bewolkt. En ja, gaandeweg de ochtend en morgenmiddag zijn er perioden met regen bij 15 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen, het cruiseschip de Hondius is bijna aangekomen in de haven Rotterdam. Het schip als wereldnieuws dat meerdere opvarenden zijn overleden aan het Hantavirus. Het schip komt in de Europoort te liggen, waar dit weekend ook nog even een quarantainedorp uit de grond is gestampt. De Filipijnse opvarenden van het schip gaan daar een maand in quarantaine. Het aantal executies wereldwijd was vorig jaar hoger dan ooit. Volgens Amnesty International gaat het om 2700 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden is gaan tellen. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran, maar ook in Noord-Korea en Saoedi-Arabië. En dan weten we nog niet eens alles, zegt Amnesty.
13: In heel veel gevallen ligt het dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
12: De landen gebruiken de doodstraf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken.
11: En een cultureel hoogtepuntje in Drenthe afgelopen weekend, want daar werd namelijk het WK Schoelen gespeeld. Nou, denk daarbij aan een grote hal met 350 deelnemers uit landen als Zwitserland, Suriname, de Filipijnen en Oekraïne. Maar uiteindelijk stonden er gewoon twee Nederlanders in de finale, Jan en Jan. En die waren live te volgen op YouTube, want het hele toernooi werd uitgezonden door RTV Drenthe.
14: Oké, de laatste steen.
15: Eén steen voor de wereldtitel.
14: Ja.
15: En jawel.
14: Ja, je ziet de ontluchting bij Jan Oosterbrink.
15: Het is Jan Oosterbrink die zijn titel prolongeert in Zwarte Meer. Door de finale met 14-4 te winnen van Jan Klein. En daarmee hebben we een prachtige winnaar van dit WK.
11: Ja, 20 seconden ervan. Van een uitzending die in totaal 6 uur duurde op YouTube.
0: Ja, ze dachten bij RTV Drenthe, ja, Rijnmond heeft de marathon en wij hebben het schoelen.
11: Ja, nou, het was ook een marathonuitzending, dus nou, waarom ook niet. Maar goed, ze zeggen zelf van, we merkten wel dat het schoelen een beetje in de vergetelheid begon te raken. Ja. Dit verandert een beetje de boel. Hè? Vaak ligt de schoelbak bij opa en oma op zolder. En we hopen eigenlijk toch wel dat hij nu wat vaker naar beneden komt. En dat de mensen dus eens even lekker gaan schoelen.
0: Ik heb, ik ga het toch zeggen. Nou, wij hadden de famschoel. De familieschoel. Ik had de beker. Een heel klein bekertje.
11: Ja, heel goed toch?
0: Maar die ben kwijtgeraakt. Die ligt ergens bij mij op zolder.
11: Naast de schoelbak.
0: Naast de schoelbak. Dankjewel, Dave.
11: Hoi.
16: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Daryl Hall en John Oates.

goede vrienden van elkaar, Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe. En dat is overdrachtelijk bedoeld, hè, want het gaat eigenlijk over het leven. En hoe je in het leven onvermijdelijk voor grote uitdagingen komt te staan. Maar dat je dat allemaal prima aan kunt als je de juiste mensen om je heen hebt. Daar gaat het eigenlijk om. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Bij Radio Rijnmond het beste uit de jaren 80, 90 en zoals je net hoorde... En nu, je bent bij Radio Rijnmond, bij de Boer op. En de koffiecorner wordt al aardig bezocht, hoor. Jij kunt ook even langskomen om je mening te geven over van alles en nog wat. Je kunt me ook laten weten hoe je weekend eruit zag. Dus ja, deel mij jouw weekendervaring. Misschien heb je wel een leuk verhaal te vertellen. Nou, dat kun je mooi aan me kwijt in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Ja, gefeliciteerd. Het is deze week de Nationale Beweegweek. Beweeg jij nog wel eens? En hoe? Nou ja, ik probeer het. Wandelen. Ja, wandelen. En ander onderwerp. Er gaan steeds meer stemmen op om een soort ticketsysteem in te voeren... samen met een ID-kaart in voetbalstadions. Het is niet geheel nieuw, maar de KNVB die wil dat toch eigenlijk steeds meer. Het voordeel is, mensen die zich misdragen komen eerder in beeld. Maar er is tegelijkertijd veel kritiek op dat systeem... dat met een app moet gaan werken. Zo zijn er zorgen over de privacy en wat als het systeem uitvalt... zoals bij Feyenoord in het verleden gebeurde. En toen gingen ze maar weer terug naar het oude systeem. En Utrecht gaat ervoor. Terrassen rookvrij. Zou dat ook een zegen zijn voor onze regio? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben... maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp aandragen. Misschien komt het stoom nu wel uit je oren... omdat je je heel erg druk maakt over iets wat je hebt gelezen of hebt meegemaakt. Nou, ook dat kun je kwijt. Maar je kunt natuurlijk ook een digitale knuffel uitdelen. Alles kan op de Boer op. En dat allemaal in de koffiecorner rechtsboven. Klikken op Apple, sta je zo naast me bij het koffiezetapparaat... dan wel de waterkoeler. En laat ook even weten waar je uithangt. Je luistert pleisterplaats. Stuur een foto. Dit is Jack Johnson, Upside Down.

Born This Way van Lady Gaga. Nou, ze is niet van gisteren hoor, want Rijk heeft gevoeld hoeveel macht Lady Gaga heeft. En dan denk je, wie is Rijk? Nou, die vertelde bij de buren van Phoenix dat hij het aan de stok heeft met het management van Lady Gaga. Want Rijk is een rapper, een Nederlandse rapper. En die had een plaatje gelanceerd, Dans Gewoon. Maar daar zit dus een sample in van een van de eerdere nummers van Lady Gaga. En daar had hij geen toestemming voor gevraagd. Oei.

Goed. Zomaar, hè? Nee, je ziet het maar weer. Eerst toestemming vragen. Je bent bij Radio Rijnmond. Paul die zegt net tegen mij, nou, Ruud, wat jij doet, dat doe ik ook. Paul uit Dordrecht. Gewoon een wandelingetje. Dat is wat mij betreft meer dan genoeg. En dat is een vraag die ik stel vanwege de Nationale Beweegweek die deze week gaande is. Hoe beweeg jij? Of hang jij nog wel eens rond in een sporthal? Of in zo'n fitnessruimte? Nou ja, rechtsboven klik op App Ons. Dat is nou niet echt een heel zware taak. Nee, als je die smartphone al in de handen hebt. En praat mee over het Songfestival. Heb je het afgelopen weekend gevolgd? Of denk je, nee, het is nu wel klaar zo. Het is goed, we hebben de 70ste gehad. Het is nu wel klaar zo. Het is al lang niet meer het Songfestival. Ik heb heel even gekeken en toen dacht ik, waar is het podium eigenlijk? Het is nu zo'n flitserij en effecten dat ik denk, ik wil gewoon weer ouderwets naar een podium kijken met een orkest. Hoe begin ik nou echt een oude lul te worden? Nou, praat mee, open de app, rechtsboven klik op Apples en hou je toestel scherp in de gaten. Want zometeen gaan we weer spelen. De nieuwsquiz koppensneller. Maar eerst naar die klassieker van de Eagles. En die mogen het allemaal afsluiten zo voor het nieuws van 10 uur. Tequila Sunrise. Met dit weer... Ja, denk maar. Sluit je ogen. Denk maar even. Dat is het mooie van muziek, hè.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, bij Vivere de Jager.
5: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
6: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Zoekt u een steeldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
9: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
8: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
9: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: True Lease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
16: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: In Schiedam is het 13 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Je bent bij de boer op en ik verras je ook dit uur weer met heel fijne muziek. Maar natuurlijk ook het nieuws van bij jou om de hoek. Want daarvoor zijn wij natuurlijk Radio Rijnmond. En je kan meepraten over het nieuws. Het is de Nationale Beweegweek, die is begonnen vandaag. Beweeg jij nog wel eens? En hoe dan? En er gaan steeds meer stemmen op om een ticketsysteem in te voeren samen met een ID-kaart in voetbalstadions. Is geen nieuw idee, maar de KNVB begint daar toch wel steeds meer voor te voelen. Feyenoord heeft het geprobeerd en dat is toen mislukt. Dus toen zijn ze weer overgegaan op het oude systeem. En ze maken zich ook een beetje zorgen over de privacy. Wat als het systeem uitvalt? Zie je zo'n nieuw systeem wel zitten eigenlijk? Open de app, rechtsboven klikken op app ons meepraten en zometeen ook meedoen met de nieuwsquiz, hè? Het laatste nieuws nu van Dave Datema. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Van de 100 verdachten van babbeltrucs waarvan de politie foto's online heeft gezet, is van driekwart inmiddels de identiteit bekend. 34 hebben zichzelf bij de politie gemeld. 40 anderen werden door tipgevers herkend. De jongste verdachte is 14 jaar. Die komt uit Maassluis, maar zou het niet hier hebben toegeslagen, zegt de politie in Rotterdam. De beelden van de 26 die nog worden gezocht, die blijven online staan. Bouwbedrijven Dura Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond de €250 miljard. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het tunnelonderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die per dag door de tunnel gaan. De bedoeling is dat de voorbereiding over 2 jaar begint. En in 2029 en 2030, in de zomermaanden, zouden dan de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het aantal executies dat wereldwijd was vorig jaar hoger dan ooit. Volgens Amnesty International gaat het om 2700 mensen. Het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden is begonnen met tellen. Een groot deel van die executies werd uitgevoerd in Iran, maar ook in Noord-Korea en Saudi-Arabië. Maar, zegt Amnesty, we weten nog lang niet alles.
0: In heel veel gevallen ligt dat dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
21: De landen gebruiken de doodstraf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 mensen overleden, ruim 300 mensen zijn waarschijnlijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt NOS-correspondent Alice Vergelder.
4: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
21: Zegt de NOS-correspondent. Het weer, het is onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag worden het te meer. Dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk zelfs met onweer en hagel. Het wordt 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Dave. Zometeen de nieuwsquiz, hè? Dus zet je alvast even schrap. Want er valt weer iets moois mee te verdienen. Namelijk die eigenwijze linnen tas. Het is een collectors item. Met zo'n eigenwijze Rijnmond logo erop en een geinige tekst. En er zit ook, ja, je hebt hem nu nog even niet nodig deze dagen. Maar ze komen er wel aan. Een zonnebril helemaal van Rijnmond. En ja, ook nog zicht op de maandprijs. Dus let goed op. Zometeen ga ik het spel voor het eerst spelen. En ik ben benieuwd naar jouw antwoord.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
23: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
24: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.

0: www.rdtfestival.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De Boer op. Ruud de Boer.
12: Radio met een grote R.

0: Tears for Fears. En Shout bij Radio Rijnmond. De boer op. En ik vind het zo grappig om te beseffen dat Mathilde waarschijnlijk op deze muziek haar bewegingsoefeningen heeft gedaan. Ja, want ze wilde wel iets zeggen tegen mij in de koffiecorner over bewegen. Want het is de Nationale Beweegweek. Ja, 200 meter loop ik in 11 minuten. Het is een ramp door een te pijnlijke rechterbeen. Maar ik doe zittende beweging op muziek van Rijnmond. Een soort van dans. Ja, Rijnmond is weer eens therapie. Trouwens, ze stuurde een heel erg mooie foto. Want ze zegt net tegen mij in de koffiecorner. Ik had eerst de gedachte toen je vroeg of we iets over het nieuws hadden te melden. Ja, dat had ik eigenlijk wel. Maar als ik uit het raam kijk, dan zie ik mijn wilg. En die heeft een metamorfose gehad. En als je nu kijkt naar de stream van Rijnmond of TV Rijnmond, dan zie je een wilg geknipt in de vorm van een hart. Mijn zoon heeft haar een neemluk in de vorm van een hart gesnoeid. Ik krijg er zo'n warm gevoel bij. Want het hart steekt boven de schutting uit met een stille boodschap. Dat is wel heel erg mooi, inderdaad. Nou, dankjewel voor het opsturen. Trouwens, Eli die zegt, Ruud, jullie hadden het er straks over Sjoelen. En daar deden jullie een beetje lacherig over. Maar er is hier elke woensdag in Pernis Sjoelen. En deze week de laatste. En gaan we weer de speeltuin in Hellevoetsluis. In april is er een wedstrijd. Dus Sjoelen, nee, het leeft nog hartstikke in Pernis. Nou, gelukkig maar weer. Nou moet ik die wisselbeker nog zien terug te vinden. Ja, en Utrecht gaat ervoor, hè. Terrassen rookvrij. Zou dat ook een zegen zijn in onze regio? Ja, en als het aan Brussel ligt, kun je er straks achterkomen wat jouw collega verdient. Dat alles voor de transparantie. Er schijnen nieuwe regels te zijn, dus dat het openbaar wordt. Wat iedereen verdient. Maar ja, wij Nederlanders zijn nogal terughoudend als het gaat om vertellen wat je verdient. Hè. Hoe sta jij erin eigenlijk? Open de app, rechtsboven klik op app ons en meedoen met
1: Roepersneller,
0: de nieuwsquiz van Rijnmond. Ja, er staat weer wat op het spel, hoor. Die leuke linnen tas, die eigenwijze linnen tas met die eigenwijze opdruk. Het is daarmee ook gelijk een collectors item. Die wil je hebben. Er zit ook nog een zonnebril in. Over een paar dagen heb je die echt nodig, hoor. En als je die tas in de wacht sleept, dan maak je kans op de maandprijs. Hè. Dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of een barbecue. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En de vraag is, welke woorden zijn er weggevallen?
2: In de haven van Rotterdam komt
0: Of is die al gekomen? In ieder geval, ik heb drie mogelijkheden voor je. Wat komt er aan deze ochtend in de Rotterdamse haven? Of is aangekomen in de Rotterdamse haven? A, een cruiseschip. B, het grootste containerschip ter wereld. Of C, het duurste jacht ter wereld. Open app, rechtsboven klik op app, ons je antwoord doorsturen. Alle goede antwoorden die komen, die hoge zwarte filter virtuele hoed terecht. En dan gaat mijn digitale AI-assistent straks met zijn metalen vingers grabbelen in de goede antwoorden. Dus doe mee, grijp je kans.

dan moet je wel je best doen, hoor. Soak up the sun, want zoveel zon is er niet. Hoewel, het komt nu even binnen in het Lloydkwartier. Kan ook weer de andere kant uit gaan, hè? Want het is een beetje een wisselvallige dag vandaag. Soak up the sun, Sheryl Crow bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Ik zat toch een beetje... Nee? Heb je dat verhaal gelezen over die asteroïde die langskomt? Ja, dat is een rotsblok van... hoe groot is die? 8 stadsbussen, geloof ik. Ja, nou ja, je moet toch een maat kiezen. Maar die scheert vanavond rakelings langs onze aarde. En dat is echt, in astrologische termen is dat echt rakelings, hoor. Astrologisch, nou ja. 90.000 kilometer. Dat is heel erg dichtbij. En het enge is een beetje, hij is een week geleden pas ontdekt. Dus je weet maar nooit wat er boven je of onder je hoofd hangt. Hè? Nou ja, goed. Praat mee in de koffiecorner over bijvoorbeeld de beweegweek. Maar ook over het ticketsysteem dat de KNVB nu toch wel wil gaan invoeren. Een ticketsysteem voor voetbalstadions waarin je kaartje dus wordt gekoppeld aan je ID. Ja, de gedachte erachter is dat mensen die zich misdragen dan eerder in beeld komen. Maar tegelijkertijd is er veel kritiek op het systeem. Moet dus met een app gaan werken en er zijn zorgen over de privacy. En wat als het systeem uitvalt, zoals dat al een keer is gebeurd bij Feyenoord. En Utrecht gaat ervoor, terrassen rookvrij. Zou dat ook een zegen zijn in onze regio? Of zijn we nu wel erg naar betuttelen geslagen? En zou jij je salaris durven delen? Als het aan Brussel ligt, kun je er straks achterkomen wat jouw collega verdient. Dat wordt dan wettelijk. En dan, het heeft alles te maken met transparantie. Maar wij zijn natuurlijk nogal terughoudend als het gaat om het vertellen wat je verdient. Hoe sta jij erin? En laat vooral ook even je luisterpleister plaatsen horen. Ik ben gewoon echt oprecht benieuwd naar waar hang je uit. Maak een leuke foto van de plek waar je licht loopt, zit. En misschien ben je wel lekker een strandwandeling aan het maken. Nou, kortom, maak even een foto en upload hem. Ik ben echt oprecht benieuwd naar je luisterpleister plaatsen. Je luistert op dit moment naar Michael Brown. En dit is Close to Perfection bij de Boer op.

0: Deze is voor mij, van Suzanne Freek, hoorde je bij Radio Rijnmond. Al wel is het, goedemorgen, je bent bij De Boer Op. Een beetje, ja, ik zei net nog heel trots, heel vrolijk van het zonnetje breekt door in het Lloydkwartier, maar dat is een beetje het gezicht van deze maandag. Want ja, het is wel een onbestendige dag. Buien die zich ontwikkelen. Er komen ook wat buien van zee. Misschien wel onweer of hagel dat op het menu komt te staan. Temperatuur vandaag 15 graden maximaal. Maar tijdens een bui zakt het weer naar beneden naar een graadje of 11. Vanavond in het midden en het oosten van Zuid-Holland nog enkele regenbuien. Dan weer opklaringen. Minima rond 8 graden. Morgen raakt het snel bewolkt en gaandeweg de ochtend. En morgenmiddag opnieuw periode met regen. Bij matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind morgen maximaal rond 15 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, het Nederlandse cruiseschip de Hondius is aangekomen in Rotterdam. Het schip is nu onderweg voor het allerlaatste stukje richting de Europoort. Daar is een quarantainezone voor de opvarenden. Die gaan 4 weken in quarantaine in de 23 woonunits die dit weekend zijn neergezet. De Hondius kwam in het nieuws omdat meerdere opvarenden om het leven zijn gekomen door het Hantavirus. In Mortsel, dat is een plaatsje bij Antwerpen, is gisteravond een deel van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen en gisteravond ging het ook weer heel erg los. De brandweer denkt dat er te veel water op het dak bleef staan, waardoor die het begaf, maar het had nog erger kunnen zijn.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren, geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
1: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. En volgende week is een leuke week.
0: Dat spreek voor jezelf, zeg.
1: Nee, is het leuk? Want dan wordt bij veel mensen het vakantiegeld gestort.
0: Oh ja, dat is een leuke week.
1: Ja, dat is een leuke week, hè. En voor de mensen met een AOW, het vakantiegeld is dit jaar een stuk hoger dan andere jaren. Want mensen met een AOW ontvangen deze maand... Zal ik even het raam dicht doen, want er staat volgens mij iemand achteruit te rijden.
0: Ja, dat klopt, ja. Doe maar even zo. Ik dacht dat het raam was. Zo, oké. Ja.
1: Ja, midden in de stad, maar dit is dan ook wel een van de gevolgen. Ja. Goed, mensen met een AOW ontvangen deze maand dus 20% netto meer vakantiegeld dan vorig jaar. Dat is, ja. Ja, dat is de grootste stijging in misschien wel tientallen jaren. In vergelijking met 2 jaar geleden is het zelfs de helft meer.
0: Zo.
1: Dat geld dat het zoveel hoger uitvalt, komt volgens de Telegraaf door veranderingen rondom de belastingregels. Een alleenstaande AOW'er krijgt volgende week €1174 op de rekening gestort. Dat was 2 jaar geleden nog €798. Dus dat is bijna €400 meer. Mensen die nog een baan hebben, krijgen door alle belastingregels die aangepast zijn, ook meer vakantiegeld dan andere jaren. Maar dat verschil is wel een heel stuk kleiner.
0: Oké, nou ja, goed. Trouwens, dat brengt me wel inderdaad op de vraag: wat doe je met je vakantiegeld? Want het zit al in het woord. Je moet het besteden aan vakanties.
1: Je moet helemaal niks.
0: Nee, precies. Heel veel mensen besteden natuurlijk om allerlei achterstallige betalingen of als spaarpotje.
1: Verbouwingen. Ja,
0: precies, dat soort dingen.
1: Daarom.
0: Nou, open de app rechtsboven. Klik op app ons. Praat mee over dit onderwerp. Dave, dankjewel.
3: Hoi. Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op.
0: Met nu Wakefield.
3: Radio met een grote R.

0: vrienden van de show. Drie J's waren nog niet zo gek lang geleden bij mij in de studio om het Wiegelied Nieuw Leven in te blazen. Letterlijk met een fantastische trompetist. En je hoorde nu Los Vast bij Radio Rijnmond. Even kijken hoor. Mathilde, die zegt... Jij had het net over die hartenboom waar ik een foto van stuurde. Maar dat ergens op de app staat. Nee. Ik liet hem zien via de stream. Via TV Rijnmond. Dus in ieder geval was wel heel erg leuk dat je die foto stuurde. Even kijken hoor. RJ Veerman die zegt net tegen mij... De KNVB kan niet eens een competitie plannen. Kijk naar gisteren. Hoe kan je Ajax en Feyenoord vlak bij elkaar plannen op dezelfde tijd? En als ik naar een wedstrijd wil, moet ik eerst mijn ID koppelen. En dan kan ik pas. Dus als ik bij mijn zwager kom in Arnhem, kan ik niet meer met de extra kaart binnenkomen bij de sponsors. Nou ja, goed. Hij is er helemaal klaar mee. Hij vindt dat de KNVB eerst verbetering moet beloven en doen. En daarna pas met allerlei wilde plannen komen over ID's en zo. En Margot, dat vind ik dan het leuke van de luisterpleisterplaats. Die is gewoon lekker aan het stofzuigen terwijl ze naar Radio Rijnmond luistert. Ik hoop dat je een beetje een stille stofzuiger hebt. Maar goed, dat is de luisterpleisterplaats van Margot. Nou, als je ook wil laten weten waar je uithangt, je bent van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En dat kan ook voor de nieuwsquiz.
1: Groepen sneller.
0: Ja, ik heb die geinige linnen tas nog steeds staan, hè? Ja, met die geinige tekst erop. Die eigenwijze tekst. Dat is daarmee een collectors item. En in die tas zit ook nog een Rijnmond zonnebril. Nu niet nodig, maar over een paar dagen misschien wel. En als je die tas met bril in de wacht sleept, dan sorteer je automatisch voor op de maandprijs. Ja, en dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of een barbecue. Dat is een mooie prijs. Nou, let op. Dit is waar het allemaal om gaat. Ik laat je fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er zijn wat woorden weggevallen.
2: In de haven van Rotterdam komt...
0: En inmiddels is die aangekomen. Maar wat is er aangekomen in de Rotterdamse haven? A. Een cruiseschip. B. Het grootste containerschip ter wereld. Of C. Het duurste jacht ter wereld. Open de app. Rechtsboven klik op apps. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop je over een avond zal zijn. Dik een half uur te spreken. Zou je telefoon scherp in de gaten hebben. En doe mee op de valreep.

0: Paul Carrick hoorde je. En When You Walk in the Room bij Radio Rijnmond. Eens even kijken hoor. Ja, er komen toch wel heel veel antwoorden binnen. Maar er kan nog wel een mooi antwoord bij. Van jou bijvoorbeeld. Wil jij kans maken op die mooie linnen tas met die zonnebril erin? Allemaal van Rijnmond. Collectors items. Dan moet je zeker meedoen met de nieuwsquiz.
1: Roepen sneller.
0: En ja, dat is nu wel een beetje een gevalletje valreep hoor. Want zometeen gaan toch echt de lijnen dicht met de speciale app. Ik laat je fragmenten horen uit het nieuws van vanochtend. Een nieuwskop en die is gesneld door het koffieapparaat. Die woorden zijn als het ware vermalen geraakt met de bonen.
2: In de haven van Rotterdam komt...
0: Ja, een klein hintje. Inmiddels is die aangekomen. Maar wat is er aangekomen in de haven van Rotterdam deze ochtend? A. Een cruiseschip. B. Het grootste containerschip ter wereld. Of C. Het duurste jacht ter wereld. Maak kans op die mooie linnen tas met die zonnebril erin. En als je die tas weer in de wacht sleept, dan sorteer je automatisch voor ook voor de maandprijzen. Dus een groepsuitje voor 10 man met een lunch of een barbecue erbij. Ik zou het wel weten. Nu jij nog. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Ik hoop je over een half uurtje te spreken. Dit is Bausa met Magnetic.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Den Dreyen.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
12: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
13: Wat een vreemde vraag.
12: Wel nee. Voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
13: Je hebt hem zeker verteld over NFV.
12: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nfv.nl en boek gewoon je droomreis.
13: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
12: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
16: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: In Hoek van Holland is het 14 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. 10:55 is het. Derde uurtje van De Boer op met zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Eerst het allerlaatste nieuws, dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
20: Goedemorgen. Het door een hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Het vaart op dit moment de Rotterdamse haven binnen, waar het zal worden schoongemaakt en gedisinfecteerd op een terrein in de Europoort. Aan boord zijn nog 27 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 personen. Het lichaam van een van hen is nog aan boord, zegt deze verslaggever.
21: Het is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
20: De haven van Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat passagiers niet in contact komen met andere mensen. Bouwbedrijven Dura Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract dat nu is ondertekend ligt rond de €250 miljard. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook worden beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het tunnelonderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die door de Drechttunnel gaan. De bedoeling is om in 2028 te beginnen met de voorbereiding. In de zomerperiodes van 2029 en 2030 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als de maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
0: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Nou, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard... Ja, die staat wel gewoon in de begroting.
20: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Duizenden inwoners moesten hun huis uit. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. Zeker 1 persoon wordt vermist, 4 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, maar vanmiddag ook enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Vanavond landinwaarts nog wat buien. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen. En het wordt 15 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
19: Dankjewel, Dave. Ja, zometeen ontknoping hè, natuurlijk van de nieuwsquiz. Maar je kunt op de valreep nog wel even meedoen. En verder ben ik natuurlijk heel erg benieuwd waar je uithangt. En praat mee hè, over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld, moeten terrassen rookvrij worden zoals Utrecht eigenlijk ook wil? En zou jij bekendmaken aan iedereen wat je eigenlijk verdient? Brussel wil nieuwe regels, zodat iedereen eigenlijk gewoon een beetje in zijn naakje komt te staan als het gaat om salaris. Ja, nieuwe regels. Zou moeten leiden tot meer transparantie. Nou ja, en je kunt natuurlijk zelf ook een onderwerp aanbieden. Dus kom even langs in de koffiecorner. Open de app rechtsboven. Klik op Apples.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
23: En we mogen weg.
24: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
25: Wat zijn die paar meters nou?
24: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
26: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
24: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
27: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
28: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
27: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
29: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries verse maaltijd in huis.
2: Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De boer op.

0: Never Knew Love Like This Before van Stephanie Mills bij Radio Rijnmond in De Boer Op. En nogmaals, goedemorgen. Acte 3 van De Boer Op. In deze derde acte kun je nog steeds langskomen. Margreet heeft even een bezoekje gebracht aan de koffiecorner van De Boer Op. Die heeft de app ontdekt, rechtsboven geklikt op Apple. En in één keer stond er naast me. Ja, de terrassen mogen wat mij betreft echt rookvrij worden. Het is echt niet lekker als je op het terras zit in de rook. Ja, ik snap dat helemaal. Soms heb ik het ook wel eens, dan was ik in een restaurant en er komt een gast naast je zitten en die is heel erg sterk geparfumeerd. En dat is op zich natuurlijk lekker, behalve als je aan het eten bent, toch? Nou ja, praat mee. En wij praten ook mee over de Beweegweek, hè, want het is deze week de Nationale Beweegweek. Beweeg jij nog wel eens? En hoe doe je dat dan? En ja, als het aan Brussel ligt, kun je straks erachter komen wat je collega verdient. En dat alles voor de transparantie. Nieuwe wetgeving is in de maak. Maar wij Nederlanders zijn nogal terughoudend, hè, als het gaat om vertellen wat je verdient. Hoe sta jij er eigenlijk in? En wat is je luisterpleisterplaats? Laat het me weten. Open de app, gezellig meepraten. En meedoen natuurlijk ook met de nieuwsquiz.
1: Koppensneller.
0: Want je maakt op de valreep nog kans op die eigenwijze linnen tas van Rijnmond met daarin een gerse zonnebril. Beide collectors items. Let op, hè. Ja, die wil je hebben. Beperkte oplagen. En als je die in de wacht sleept, maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat komt ook steeds dichterbij, eind mei. Dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Nou, ik laat je het fragment maar weer horen. Welke woorden zijn er vermalen met de bonen?
2: In de haven van Rotterdam komt...
0: Tipje, inmiddels is hij aangekomen, maar wat is er aangekomen in de Rotterdamse haven? A, een cruiseschip. B, het grootste containerschip ter wereld. Of C, het duurste jacht ter wereld. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Op de valrep kun je meedoen. Die leuke tas in de wacht te slepen met die zonnebril erin. En kans natuurlijk op die maandprijs. Dat groepsuitje voor 10 personen met een barbecue of een lunch erbij. Bijzondere prijs, hoor. Dus

0: Cry Me a River. Ja, het is een beetje... een beetje cynisch, hè? Cry Me a River, stel je niet zo aan. Volgens mij is dat het een beetje. Justin Timberlake hoorde je bij Radio Rijnmond in de Boer op. En het is weer zover. Het moment suprême, ofwel ora est, het uur u. Wie gaat er vandoor met die geinige linnen tas van Rijnmond met een leuke opdruk erop? En ook nog een zonnebrilletje erin, ook van Rijnmond. Collectors item. En misschien wel voor die maandprijs over 2 weken. Nou, minder dan 2 weken zelfs. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: In de haven van Rotterdam komt...
0: Inmiddels is die aangekomen, maar wat kwam er dan aan in de Rotterdamse avond? A, een cruiseschip. B, het grootste containerschip ter wereld. Of C, het duurste jacht ter wereld. Kobi, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen. Ja, ik dacht van het cruiseschip.
0: Het cruiseschip. Laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: In de haven van Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Dat cruiseschip was wereldnieuws.
0: Ja, inderdaad. Ja, heftig, hè? Is wereldnieuws. Want nu ook dat hij aankomt. Dat levert jou een mooie tas op.
2: Oh, leuk.
0: Ja. Oh, leuk.
2: Ja, zeker.
0: En hou je telefoon ook in de gaten. Eind deze maand zou je nog een keer gebeld kunnen worden. Maar dan voor de maandprijs. Dan is een groepsuitje voor 10 man. Met een lunch of een barbecue erbij. Ja, dus ben je een beetje avontuurlijk?
2: Nou, ik kijk er naar uit.
0: Ja, nou, ik duim voor je. In ieder geval die tas en die zonnebril die zijn voor jou. Dankjewel voor het meedoen, hè, Kobi.
2: Dank u wel.
0: Jo, hoi. En als je nou denkt, hè, verdulleme, die had ik ook geweten. Ik wil graag meedoen. Dan morgen weer een kans, hoor. Want ik heb zo het vermoeden dat er morgen weer wat woorden door elkaar gehusteld worden en opgegeten worden door het koffiezetapparaat. De Jay Giles Band nu en Centerfolds.

0: Please, please, please, pretty please, with sugar on top. Sabrina Carpenter hoorde je bij Radio Rijnmond. Bijna 11:30, goedemorgen, je bent nog steeds bij de boer op. Files worden niet gemeld, ik heb wel weer voor je, alsof dat niet erg genoeg is. Want het is een wisselvallige dag. Ja, buien, opklaringen. Temperaturen rond 15 graden. Tijdens buien rond 11 graden. Vanavond in het midden en het oosten van Zuid-Holland nog steeds enkele regenbuien. Maar daarna weer opklaringen. Vannacht is het vrij helder. Maar morgenochtend raakt het weer snel bewolkt. En gaandeweg de ochtend- en morgenmiddagperiode met regen. Middagtemperatuur rond 15 graden. De vooruitzichten. Woensdag is het nog licht wisselvallig met een beetje zon. Maar eerst ook een bui en een zuidwestenwind. Maar daarna is het een aantal dagen droog. Met vrij veel zon en een zwakke tot matige variabele wind. En donderdag kan het lokaal al 20 graden worden in Zuid-Holland. En daarna zouden die temperaturen misschien wel de 25 graden kunnen halen. Nou ja, daar verheugen we ons dan maar op. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door het Hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Het vaart op dit moment in de Rotterdamse haven, waar het wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd op een terrein in de Europoort. Aan boord zijn nog 27 mensen. Nou, door de uitbraak van het virus overleden 3 mensen. Het lichaam van een van hen is nog steeds aan boord, zegt deze verslaggever van de NOS.
2: Dat is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: Ja, de haven van Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact kunnen komen met andere mensen. De man achter het afgebroken attractiepark Rivoli, Henny van der Most, is opgenomen in het ziekenhuis. Door de stress kon hij zich niet meer bewegen, heeft hij gezegd tegen Rijnmond. Hij ligt in een ziekenhuis in Deventer. Van der Most ligt hopeloos in conflict met ondernemer Belen, die de inboedel van het failliete bedrijf heeft opgekocht. Die beschuldigt Van der Most ervan dat hij spullen heeft gestolen en eist nu alles terug. Maar dat gaat door de ziekenhuisopname niet snel lukken, zegt Van der Most. En vanavond laat scheert een asteroïde op een afstand van 90.000 kilometer langs de aarde. In astronomische termen is dat bijzonder dichtbij. De steen heeft een diameter van 16 tot 36 meter, werd pas een week geleden ontdekt en heet de 2026 JH2. Zoals, is bij onbewolkt weer.
0: Dus toevallig mijn kenteken? Nee.
1: Hij is vanavond tussen 11 uur en middernacht korte tijd te zien aan het noordelijk halfrond. Hij heeft een snelheid van 9 kilometer per seconde. Dat is ook ongeveer de maximum snelheid van jouw auto zo ongeveer.
0: Per seconde, ja.
1: Jazeker. In 2013 raakte in de Russische stad Chelyabinsk zo'n 1200 mensen gewond toen de meteoriet van ongeveer dezelfde omvang ontplofte, vooral door gesprongen ramen. Mm-hmm. En die knal was toen veel krachtiger dan de atoombom op Hiroshima in 1945.
0: Het is, ik zei het net al, ik vind het een beetje griezelig dat hij pas een week geleden is ontdekt.
1: Ja, maar aan de andere kant is...
0: Je kan niks meer doen dan.
1: Nou, aan de andere kant is 16 tot 36 meter is bijzonder klein.
0: Ja, maar
1: dus het
0: is
1: eigenlijk
0: snel,
1: een soort stofje in de ruimte waar je naar zit te staren. Ja, dan zie je hem pas heel laat inderdaad.
0: Maar goed, als die... Nou ja, goed. We hebben weer geluk gehad, tenminste.
1: Ja, maar het is dus ook niet zo dat je vanavond met een veiligheidshelm over straat komt.
0: Ik denk ook dat het weinig zin heeft. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu, Aswats.
3: Met een grote R.

0: van Aswad bij Radio Rijnmond in Boerop. En het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En dat doen we deze keer bij de collega's van Omroep 2, de Omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Dennis Korenvaar op de redactie. Goedemorgen, Dennis.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Ik zie bij jullie op de site dat er een enorm groot hotel aan het verrijzen is. Tenminste, dat is van start gegaan.
1: Ja, er is vorige week inderdaad is de bouw daarvan van gestart. Ja. Het gaat om Hotel De Veste langs de Schie. En het wordt een gebouw van 65 meter hoog.
0: Dat is een flink gebouw.
1: Dat is inderdaad een flink gebouw, ja. En zoveel flinke gebouwen staan er volgens mij niet in Schiedam.
0: Dat is het probleem, want ik kan me herinneren dat er ooit eens andere plannen waren voor een groot gebouw. En dat alle molenliefhebbers helemaal in de vlekken schoten omdat het wind weg zou vangen en dat soort dingen. En nu is deze gaat er dus komen.
1: Ja, nou ja, ik heb wel het idee dat deze net wel weer iets verder weg van de molen af staat. Dus, hè. Maar ja, er is wel wat van te zeggen misschien. Het gaat er nu dus echt komen. Ja. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 1,5 jaar. En daarmee loopt het project volgens de planning. Dus dat is ook wel eens fijn, want dat gebeurt ook niet altijd.
0: Nee, dat is zeker waar. Maar goed, het gekke is natuurlijk wel, het landschap van Schiedam gaat erdoor wel ingrijpend veranderen met zo'n grote joekel erin.
1: Nou, zeker. En dat heeft natuurlijk te maken met wat ik zeg. Zoveel hoge gebouwen kent Schiedam niet. Dus dit zal best wel een eye-catcher zijn op in alle definities van het woord, zeg maar.
0: Precies. Netjes en misschien wel minder netjes, ja. Hey, ik zie ook bij jullie een bijzondere... je kunt gaan rennen, je kunt gaan fietsen. Hè, de Europa Run komt er weer aan, bijvoorbeeld. Alles voor het goede doel. Maar je kunt ook gewoon een kroegentocht houden voor het goede doel. De Happy Days zijn gehouden.
1: De Happy Hours.
0: Sorry, de Happy Hours. Ik zat even aan die serie te denken. De Happy Hours, excuus.
1: Was afgelopen woensdag. En het is misschien ook wel wat je bedenkt bij een Happy Hour. Dat vindt voornamelijk plaats in een kroeg. Nou, dat was inderdaad ook het geval. Mm-hmm. Een kroegentocht langs verschillende kroegen in Vlaardingen om inderdaad geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. Mm-hmm. Daarbij rijst dan de vraag ook een beetje op van hoe kom is het misschien om een kroegentocht te organiseren om geld op te halen voor kanker. Hè? Omdat er natuurlijk aan te veel drinken ook wel wat risico's zitten. Ja. Maar zei de organisatie ook wel, kroegentocht is natuurlijk ook heel vrij breed. Hè? En met alle nulletjes die er tegenwoordig zijn, kun je ook daardoor inzetten. Ja. Maar dus uiteindelijk... €20.000 opgehaald. Okay. Dus dat is een mooi bedrag. Ja. Lager dan eerdere edities. Ja. Bijvoorbeeld vorig jaar €26.000 nog. Maar nu dus iets minder. Maar alsnog flink bedrag.
0: Ja, ik heb het niet onder mijn matras liggen. En ik vind het heel mooi alle beetjes helpen, Dennis. Zo is het ook nog eens een keer. Nou, dit en veel meer mooie verhalen bij jullie op de site op ditis2.nl. Tot de volgende.
1: Ja, zeker.

That Kind of Girl bij Radio Rijnmond. Eens even kijken hoor. Marijke stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, ik ben 59 jaar en ik ben al een jaar aan het revalideren na een ongeluk en 4 operaties. En nu pas weet ik hoe belangrijk spierkracht is. Dus als je een beetje fit oud wil worden, is het behoud van spierkracht ontzettend belangrijk. Meestal besef je dat pas als het te laat is. Dus mijn advies, ga sporten. Ja, naar aanleiding natuurlijk van mijn vraag over de Nationale Beweegweek. Deze hele week is het de Nationale Beweegweek. En wat doe jij aan lichaamsbeweging? Laat het me weten. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En dan sta je als vanzelf bij mij in de koffiecorner. Heb je weinig bewogen, maar dan kun je wel je verhaal vertellen. Zo is het ook nog eens een keer. Dit is een heel mooie. Dit is het goede doel. En dit is Alles Geprobeerd.

0: Van Shakira bij Radio Rijnmond. Van mij voor jou. En dat is wat mijn laatste gift. Want zometeen draag ik het stokje over met alle liefde aan Olivier en Meerte voor lunchbreak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat een dramatische introductie zeg.
0: Zo.
1: Ja, dat je het zo, dit is mijn laatste gift.
0: Nee, ja, voor vandaag.
1: Oh, gelukkig.
0: Morgen kom ik je weer lastig vallen.
1: Oh, gelukkig. Nou, gelukkig wel, ja. Ja, dat is, ik zou je missen anders hoor. Vorige week moesten we jou missen. Ja. Gelukkig ben je weer terug.
0: Ja.
1: Ja, en met volle energie zo te zien.
0: Ja, zeker.
1: En te horen.
0: Ja, ja. Zeker. Ja.
1: Nou, daar gaan wij zo meteen ook een poging voor doen. Het is maar 2 uurtjes, hè. Dat kunnen we net zo met onze laatste gift kunnen we zo aan de mensheid geven.
0: Ja.
1: Met heel veel leuks in de show.
0: Vertel.
1: Of nou ja, leuks. Laten we beginnen met het minder leuke deel, maar wel belangrijk. De hondjes.
0: Ja, natuurlijk.
1: Aangemeerd.
0: Cruiseschippen. Ja.
1: Onze verslaggever Tenny Tenser, die was daar al de hele ochtend bij. Bij het aanmeren, je weet het. Het inmiddels beroemdste cruiseschip van de wereld vanwege het Hanta-virus.
0: Ja.
1: Nou, die mensen die zijn inmiddels van boord gekomen in Rotterdam.
0: Ja.
1: Een deel moet achterblijven.
0: Ja, de quarantaine.
1: Ja, precies. Dus daar gaan we het over hebben. Tenny Tenser, onze verslaggever, die praat ons zo bij. Leuker is dat we zometeen ook zorgzaam 010 weer in de uitzending hebben. Ja. Het gaat om vrijwilligerswerk. Dus als je nog een klusje zoekt, hè, dan krijg je er alleen niet voor betaald.
0: Nee, maar goed. Zonder vrijwilligers staat heel Nederland stil.
1: Zo is
0: altijd.
1: Het.
0: En het is gewoon zo.
1: Zo is het. We hebben ook collega Ingrid Smits weer met een opvallende rechtszaak, zoals elke maandag. Dat wordt weer genieten, denk ik.
0: Het zijn altijd wel opvallende, ja.
1: Zeker. En de lunchplaat is natuurlijk weer.
0: Nou.
1: Bak je borst maar nat, zou ik willen zeggen. Want er is een man in België geweest. Die had een bestelling geplaatst bij Walmart.
0: Ja.
1: En die wilde van die, dat noemen ze noodles. Dat zijn van die dingen die je in een zwembad kan gooien. Van die kleine plastic dingen. Ja, sliertjes.
0: En waarom zou je dat in een zwembad willen gooien?
1: Nou, dat is voor de versiering. En dat je een beetje mee kan spelen en zo. Weet ik veel, ja. Dus hij dacht, ik koop er 165. Nou,
0: 165 noodles?
1: Ja, okay. Gewoon even. Ja. Maar ja, wat is er gebeurd? Heeft hij dus in 165 verschillende dozen opgestuurd gekregen. Dus die hele vrachtwagen, er is een chauffeur speciaal van de post met 165 losse dozen aankomen rijden. En per doos zat er eentje in.
0: Past niet eens in zijn zwembad.
1: Nee. Dus de vraag is, welke plaat hoort daarbij? Iets met verzendingen?
0: Ja, verzendingen of
1: verspilling.
0: Inderdaad. Ja. Ja, hier valt van alles voor te verzinnen.
1: Ja, zwembaden. Nou, noem het maar op.
0: Precies. Teddy Swims. Nou ja. Kijk maar even wat je doet. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory, al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van der Linde.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het begin van een nieuwe werkweek en dus ook hoog tijd voor de eerste lunch van de week met de bijbehorende lunchbreak op Rijnmond. Met zometeen muziek van onder andere de Black Eyed Peas en Olivia Dean. En die lunchplaat die moet ook echt weer uitgekozen worden. Daar heb ik jouw hulp bij nodig. Zometeen vertel ik je waar die bij mag aansluiten. Na het Rijnmond nieuws van 12 uur krijgen we van Dave Datema. Dave, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip de Hondius is terug in Nederland. Het ligt afgemeerd langs de landtong Rozenburg. Door de uitbraak van het virus overleden 3 personen. Aan boord zijn nog 27 mensen. De opvarenden gaan nu een maand in quarantaine. Daarvoor is dit weekend een stel noodwoningen neergezet. Er wordt niemand vervolgd voor het fatale ongeluk tijdens een parachutesprong in Roon vorige maand. Uit onderzoek blijkt van de politie dat er sprake is van een ongeluk en geen misdrijf. Wat er precies is misgegaan, dat zegt de politie niet. Het ongeluk was 3 weken geleden. De parachutist maakte deel uit van een groep die zou landen bij de Essendijk bij Roon. Het slachtoffer droeg een parachute en die werd open aangetroffen. De politie gaf al vrij snel aan dat er sprake was van een ongeluk. De man achter het afgebroken attractiepark Rivoli, Henny van der Most, is opgenomen in het ziekenhuis. Door de stress kan hij zich niet meer bewegen, heeft hij aan Rijnmond laten weten. Hij ligt in een ziekenhuis in Deventer. Van der Most ligt in conflict met ondernemer Belen, die de inboedel van het failliete bedrijf heeft opgekocht. Die beschuldigt Van der Most ervan dat hij spullen heeft gestolen en eist alles terug. Maar dat gaat door de ziekenhuisopname niet snel lukken, zegt Van der Most. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Jiangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. Zeker 1 persoon wordt vermist, 4 anderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, vanmiddag ook enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel tot 14 tot 16 graden. Vanavond landinwaarts nog wat buien, op de meeste plaatsen droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en dan wordt het een graad of 15. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dave, dankjewel. En om 12:30 dan horen we je weer. Dan gaan we naar...
19: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Ja, want zometeen heb ik jouw hulp weer nodig bij het vinden van een toepasselijke lunchplaat. En vandaag zoek ik er eentje die past bij het nieuws over een man uit België die maar liefst 165 noedels voor zijn zwembad had besteld. Nou, dan zou je denken, noedels, wat zijn dat dan? Nou, dat zijn de dingen die je in het zwembad kan gooien om ermee te spelen. Hartstikke leuk. Daar ging wat mis mee, want hij bestelde ze in Amerika en dan kwamen uiteindelijk die 165 noedels kwamen in 165 verschillende dozen binnen. Nou, lekker verspilling. Als jij denkt, ik weet daar een leuke lunchplaat bij, laat het dan even weten via de gratis Rijnmond-app.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
21: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
22: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
23: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
22: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
24: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
22: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
21: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Lunchbreak. Olivier de Neve.
5: Radio met een grote R.

0: Ja, je blijft maar rennen, hè? Nou, ik kon me geen betere plaat wensen om de lunchbreakweek mee af te trappen. De Black Eyed Peas zeggen vooruit met die geit met Let's Get It Started. Goedemiddag en wat fijn dat je alweer luistert naar de eerste verse lunchbreak van deze week. Het is maandag 18 mei. Erik die is er een weekje niet. En dat betekent dat ik op zijn bammetjes mag passen. Mijn naam is Olivier de Neven. Ik weet niet mijn eigen naam niet meer. Olivier de Neven, dat is mijn naam. En gelukkig weet ik haar naam ook. Meerte Piek, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Top producer van deze show en af en toe ook even te horen. En dat is des te leuker.
1: Ja, ik ben er elke week bij, hè?
0: Ja, zeker. Je de steun en toeverlaat in dit programma. En fijn ook dat je er bent. Meerte, ik ben nog steeds een beetje mentaal aan het bijkomen van jouw bijdrages van afgelopen vrijdag tijdens het Songfestival Top 100.
1: Ja, vond je het wat?
0: Jij viel van de ene verbazing in de andere, hè? Van die nummers die voorbij kwamen.
1: Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, ik ben op zich wel Songfestival-fan.
0: Ja?
1: Ik luister ook wel de liedjes en toen herkende ik inderdaad ook wel meer dan ik dacht, maar ik had het erg naar mijn zin.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Heb je ook afgelopen zaterdagavond gekeken naar de finale?
1: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Oh.
1: Maar ik had wel, toen ik las wel wie de winnaar was,
0: ja?
1: Had ik toch wel dat ik dacht, had ik niet verwacht.
0: Nee, Bulgarije kwam toch een beetje uit de hoge hoed getoverd. Finland stond echt verreweg bovenaan bij de bookmakers. Nou, vond ik zelf ook vrij weinig aan, dus wat dat betreft prima dat ze het niet geworden zijn. Maar Bulgarije won inderdaad, en Dick ook. Misschien kan je het nog terugkijken. Hè? Kan je alles
1: ik had wel gelezen dat het hun eerste winst ooit was.
0: Klopt.
1: Dus dat vond ik dan nog wel leuk.
0: Ja, nee, zeker. Dat is ook wel weer geinig, hè, voor het winnaarsveld. Dat af en toe ook landen wist winnen die nog nooit hebben gewonnen. Jij wint sowieso als je naar dit programma zit te luisteren. Want de show zit weer bomvol. Zo meteen in dit programma bijvoorbeeld aandacht voor de Hondius. Dat is misschien wel het bekendste cruiseschip ter wereld. Sinds er daar een aantal besmettingen met het Hanta-virus werd vastgesteld. Inmiddels is het schip aangemeerd in de Rotterdamse haven. En wij zijn er natuurlijk bij. We spreken verslaggever Tenny Tenser er zo meteen over. En collega Ingrid Smits, die gosseert in opvallende rechtszaken. En heeft ook vandaag weer eentje voor ons uitgekozen. We horen haar strakjes na.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, zoals elke dag ben ik in dit programma op zoek naar een passende lunchplaat. En vandaag zoek ik er eentje die aansluit bij het nieuws over een man uit België. Die een bestelling deed bij Walmart in Amerika, die grote supermarktketen. En hij wilde wat van die, dat heet een zwembadnoedels. Dat zijn van die dingen die het water gooit, waar kinderen dan mee kunnen spelen en ook zwemmen mee leren. Nou, hartstikke leuk. Had 165 besteld. Er was alleen één probleem mee. Hij kreeg ze in 165 aparte dozen opgestuurd. Ja, dat is echt niet normaal. Er is de postbode in België moest met een aparte truck komen om het allemaal te vervoeren. Ja, je ziet het ook als je nu via Rijnmond.nl kijkt of via TV Rijnmond, zie je de beelden. Ook. Ja, per doos zat er eentje in. Alleen de laatste twee dozen, er zaten er wat meer in. En voor de rest was het dus allemaal los verpakt. Nou, super zonde natuurlijk van al dat vervoer. En ook onbegrijpelijk eigenlijk. Maar welke plaats past daarbij? Iets over zwembaden, iets over verspilling, iets over de post, iets over noedels, wat jij maar wil. Kan allemaal. Laat het weten via die gratis Rijnmond app. Die kun je downloaden in de App Store of Google Play. En daarna druk je op App ons en dan komt het direct bij mij binnen. En natuurlijk ook bij Meerte, want Meerte die houdt het uiteindelijk allemaal bij, toch Meerte?
1: Ja, zeker. Ik zit altijd hier ready achter mijn computer.
0: Streng en rechtvaardig ben jij.
1: Precies.
0: Nou, straks horen we jullie suggesties, dus stuur het snel in. En wie weet wordt jouw plaat dan straks wel gedraaid. Maar eerst gaan we nog genieten van de vrouw die hot is op dit moment, hoor. Dit is Olivia Dean en So Easy. I could be-

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Gooi je haar los voor Diana Ross en My Old Piano. En daarvoor nog Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Wat een fijne muziek zeg. Allemaal op Radio Rijnmond hier bij Lunchbreak. We gaan het hebben over het cruiseschip Hondius. Want dat is vanochtend aangekomen in de haven van Rotterdam. Op de Hondius werden eerder meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Hoop publiciteit daarvoor. Vorige week vertrok het cruiseschip vanuit Tenerife richting de Rotterdamse haven. En alle passagiers zijn inmiddels van boord. Wel zijn er nog 25 manningsleden, een arts en een verpleegkundige op het schip. Er zitten 4 Nederlanders bij, onder wie dus de arts en de verpleegkundige. Verslaggever Tenny Tenser die was er net bij toen de Hondius aanmeerde in Rotterdam. En we hebben hem nu aan de lijn. Tenny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat schip is inmiddels in de haven van Rotterdam aangekomen. Die bemanningsleden die zijn van boord. Hoe ging dat?
1: Ja, onder grote belangstelling van de pers. Niet alleen vaderland, maar internationaal ook. Ik zat met zo'n 100 journalisten, fotografen en camerapersonen op een schip. Allemaal om vast te leggen hoe de Hondius de Europoort binnenvoer. En uiteindelijk aan de Callandsteiger aanmeerde.
0: Ja, want jullie zijn dus speciaal ook op een schip gegaan om het andere schip te zien. Kon je niet gewoon vanaf de kant gaan? Dat was niet mogelijk.
1: Nee, dat is echt. Het havenbedrijf had er echt een momentje van gemaakt. Dus ja, ja. De schip voer echt een paar 100 meter naast ons richting de steiger. Ja, en dan heb je, weet je, je hebt de vaderlandse pers, hè. Je hebt de landelijke media, de kranten, maar ook Spaanse, Franse, Duitse cameraploegen en zelfs Chinese cameraploeg heb ik gezien.
0: Zo.
1: En een Russische.
0: Ook nog.
1: Dus veel internationale belangstelling ook voor, ja. Ja, voor dit nieuwsevenement. Rotterdam was zo eventjes wereldnieuws.
0: Ja, maar misschien niet per se vanwege het leukste nieuws. Want dat Hantavirus, dat is natuurlijk een serieuze zaak. Hè? Eerst werd de vergelijking met corona getrokken. Daar hebben heel veel experts nu van gezegd. Nou, dat valt allemaal wel weer mee. Maar toch, ja. Serieus. Waarom is er eigenlijk aangemeerd in Rotterdam?
1: Rotterdam is wil zich profileren als een internationale havenstad. Het is natuurlijk de grootste havenstad van Europa. Het schip voer ook onder Nederlandse vlag namelijk. En wat je ook zag is dat er voornamelijk Nederlandse pers ook aanwezig was om dat allemaal vast te leggen.
0: Ja, ja. Heb je uiteindelijk ook iets gezien? Zijn er daadwerkelijk mensen aan boord gekomen? Heb je dat kunnen vaststellen vanaf die boot?
1: Hebben we niet gezien. We hebben wel gezien dat het schip aanmeerde. Er stonden wel wat personen, ik weet niet of dat dan bemanningsleden waren of medisch personeel, met mondkapjes op het dek. En de planning is dat ze dan van het schip afgaan. Die gaan naar Porto Cabins. Dat is in de buurt van waar het schip aanmeert, op de landtong. Dat is ook helemaal omheind met hekken. Die moeten dan een tijdje in quarantaine. En het schip wordt dan gereinigd door een specialistisch bedrijf, zodat het dan weer kan varen binnenkort.
0: Oh, moet ik me dat voorstellen dan? Een gespecialiseerd bedrijf, komen ze dan met liters desinfecterende gel die ze over de muren spuiten? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, ik denk dat je daar best wel spul voor nodig hebt. Ja.
0: Ja, ja, dat hele schip wordt dus gedesinfecteerd.
1: Het gaat grondig gebeuren. En de GGD en de RIVM verzekeren ook dat het op een veilige manier gaat gebeuren. We hoeven ons geen zorgen te maken.
0: Nee, precies. En je zegt ook die Porto Cabins, dat lijkt me niet heel comfortabel. Dat personeel moet dus de komende tijd in die cabines blijven. Aan de wal.
1: Een tijdje op dat terrein. Dus het duurt nog wel een tijdje voordat ze de wijde wereld in mogen. En ja, ik heb het gezien. Het is gewoon een terrein waar alleen die huisjes staan. Dus ja, weinig vertier. Maar ja. Zullen vast wel op hun telefoon kunnen.
0: Ja, dat mag ik toch hopen van wel, ja.
1: Je kan uiteraard nog Radio Rijnmond luisteren via.
0: Absoluut. Nee, en dan voel je je vanzelf wel weer beter. Dat kan ik me voorstellen. Maar toch, verplicht in quarantaine dus de komende tijd. Wij blijven het in ieder geval volgen. Jij blijft het volgen. Voor nu zou ik zeggen, dank voor de update, Tenny. En ik ben benieuwd of jij nog mensen daar gaat zien bewegen. Wie weet.
1: Wie weet.
0: Dankjewel. Dat was verslaggever Tenny Tenser vanuit de Rotterdamse haven, waar het cruiseschip Hondius dus vanochtend is aangekomen. Zometeen gaan we alweer naar het nieuws van 12:30. Maar eerst heb ik nog de script voor je. Althans, dat staat in mijn script. Dit is The Man That Can't Be Moved bij Lunchbreak.

0: Let Me Down Easy van Shepard op Radio Rijnmond na de script en The Man That Can't Be Moved. Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Je luistert dus naar Radio Rijnmond. Het is lunchbreak waar je naar luistert met zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst de verkeersinformatie met op dit moment 2 meldingen in onze regio. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 5 kilometer, 7 minuten vertraging vanwege een kapotte auto op de linker rijstrook. Dan de A27 ook nog Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. Daar 4 kilometer, 8 minuten vertraging. En dan hebben we live het weerbericht in onze uitzending met Jules Gernaert. En Jules, normaal gesproken zeg ik dan gewoon goedemiddag. Dat kunnen we natuurlijk ook even doen. Goedemiddag, Sjoel.
1: Ja, goedemiddag, Olivier, zeker.
0: Ik heb iets bijzonders voor je geregeld. Moet je opletten. Als ik nu zeg, hier is Sjoel Gernaert, dan ga je opeens nou, iets meemaken. Dat wil je niet weten. Dames en heren, hier is Sjoel Gernaert.
1: Nou.
0: Kijk. Ik heb even
1: mijn dag is goed.
0: Ja, toch?
1: Ja, leuk man.
0: Dus, de druk staat erop. Wat wordt het voor weer, Sjoel?
1: Ja, inderdaad. Nou, als we het over het eind van de week gaan krijgen en praten, dan zit het wel goed allemaal. Dan komt de zon er natuurlijk bij, met flink stijgende temperaturen. Jawel, de 25 graden is mogelijk vanaf vrijdag lokaal. Dus dat is een positief puntje. En vandaag is het nog een beetje wisselvallig allemaal. Ook morgen trouwens wel, maar eerst even vandaag. Het is vrij rustig geweest, overwegend droog, maar de laatste uurtjes zijn er toch een paar lokale, maar toch een paar pittige buien ontstaan. Dat spel is een beetje op de wagen. Buitje op de lijn Barendrecht-Capelle eerder, nu bij Nieuwkerk aan de IJssel, een beetje nasleep ervan. En er zullen wel meer buien heel lokaal gaan ontstaan. Vooral aan inwaarts trouwens, zeg maar vanaf de lijn Goede Reden, Spijkenis Rotterdam. Misschien dan zijn er ook wel enkele bij, maar vooral aan inwaarts zal het wel lokaal pittig zijn, met kans op onweer en ook op hagel. Kan wel tricky zijn op de weg, want dan denk je van, hé, ik krijg een buitje in. En een minuut later is het aan het stortregenen en wellicht ook aan het hagelen. Dus dat is een klein aandachtspuntje. Gelijk wat afstand nemen natuurlijk als je zo'n bui inrijdt.
0: Ja.
1: Dat is een lokale felle bui. Nou, de maximale temperatuur hebben we bereikt. 15, 16 graden bij windkracht 3 tot 4. 4 op de waterweg en 5 op het Haringvliet en ook aan zee. En dan krijgen we vanavond nog een enkele bui. Het maakt het vrij snel droog en ook vrij helder. En vannacht is het dan bijna onbewolkt, denk ik, voor een tijd. Een minimumtemperatuur erbij van 7 tot 10 graden.
0: Ja, dat is nog best wel koud. Maar er is mij mooi weer beloofd, dus Sjoel. Wanneer komt dat nou?
1: Ja, nog eventjes doorbijten. Morgen een dag met eerst nog eventjes droog weer, maar snel ook bewolkt. En gaandeweg de ochtend al en ook in de middag toch wel periode met regen of mondregen. Zware buien zijn dan trouwens niet aan de orde. Dezelfde temperatuur als vandaag zo'n beetje, maar wel windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten morgenmiddag. Niet zo geweldig. Woensdag valt er eerst enkele bui, later is het rustiger met af en toe het zon. En het mooie weer begint dan vanaf donderdag met dan al middagtemperaturen rond de 20 graden.
0: Nou, donderdag. Ik heb hem in de agenda gezet, Sjoel. Dankjewel.
1: Heel goed.
0: En tot snel weer, hè.
1: Yes.
0: Dat was Sjoel Gernaert met het weer. En ja, ik zie nu een heel jaloers hoofd van Dave Datema. Maar die wil graag ook zo'n applaus. Dames en heren, Dave Datema.
2: Het is heel apart, hoor, dit.
0: Ja, hè?
2: Het is echt heel apart.
0: Ja, dat zijn allemaal mensen die komen bij ons op bezoek omdat ze zometeen FC Rijnmond mee gaan maken, de opnames daarvan.
2: Ah, gezellig.
0: Maar ze wilden jou ook graag zien. Dus laat maar horen.
2: Ik geloof het helemaal niks van. Bij de Landtong Rozenburg heeft het cruiseschip de Hondjes vanmorgen aangemeerd. Het schip was wereldnieuws omdat 3 opvarenden zijn omgekomen van het schip door het hantavirus. Een deel van de opvarenden krijgt nu een plekje in een reeks noodwoningen die afgelopen weekend zijn neergezet door de gemeente. Het Jan Nieuws dan maar even een kijkje.
3: Zo'n woonunit heeft dan eigenlijk van alles. Een ijskast, een afzuigkap, keukenblok, wasmachine,
4: sanitair en een slaapkamer. Er wordt een kleine woongemeenschap uit de grond gestampt in korte tijd.
5: Ja, nou ja, de gemeente belde ons eigenlijk op of wij niet alleen de woningen konden regelen, maar het totale plaatje. Dus ook de watervoorzieningen, het vuilwatervoorziening, naast stroomvoorzieningen, de woonunits, de keten, eigenlijk alles.
2: Ja, de mensen moeten een maand in die noodwoningen verblijven. Aan boord van het schip de Hondjes was natuurlijk ook een van de lichamen. Een Duitse vrouw die is omgekomen door het virus. Haar lichaam wordt hier in Nederland gecremeerd, zegt de GGD-directeur van Duinhoven tegen het ANP. En de as wordt dan vervolgens overgedragen aan de familie.
0: Heeft dat lichaam dus al die tijd is dat aan boord gebleven?
2: Ja.
0: Oh jeetje. Oké. Okay.
2: Jaarlijks komen zo'n 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal neemt de komende jaren toe. En daar zijn we niet goed op voorbereid, zegt de Samenwerkingsverband van Gezondheidsfondsen, Zorgmedewerkers en Patiënten. Vandaag is ook een campagne die begint. Het probleem is namelijk tweeledig, zegt de organisatie.
6: Infectieziekten nemen toe, door allerlei redenen. Maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
2: Het Samenwerkingsverband is een campagne begonnen en roept mensen op alert te zijn door bijvoorbeeld vaker de handen te wassen. En dan nog een zielig en tegelijkertijd ook lief verhaaltje. Hij was waarschijnlijk het oudste hondje ter wereld, het Franse hondje Lazare. Die heeft een leeftijd bereikt van maar liefst 30 jaar en 5 maanden. Zo. En nu is hij dus overleden. Nou, de vrouw had de vlinderhond, zoals het diertje heet, meegenomen uit een asiel. Daar was hij terechtgekomen dat het baasje was overleden. Nou, pas nadat het nieuwe baasje Ophelie had gekozen voor Lazare, kreeg ze te horen hoe oud het was. Nou, die hoge leeftijd staat zwart op wit in zijn chip en in zijn stamboek. Het is dus niet zomaar een verhaal dat zomaar uit de lucht is komen vallen. Nou ja, zelf zegt ze, ik ben pas 29, dus dat hondje is ouder dan ik ben.
7: Ongelooflijk.
2: Het cijfer doet er niet toe, zegt ze verder in het AD. Ik heb Lazare in mijn armen gesloten omdat hij me wist te raken. Ik wilde niet dat hij zijn oude dag alleen in een asiel moest doorbrengen. Nou ja, goed. Vorige week ging het alleen wel een stuk minder met het oude beestje. Het bewoog nauwelijks meer. Dierenarts naar komen kijken en die heeft Lazare laten inslapen. Nog één keer zou die kunnen schitteren, postuum weliswaar. Het asiel nam namelijk contact op met het Guinness World Records gebeuren om hem officieel te laten registreren als oudste hond ter wereld. Nou, papiertechnisch lijkt alles in orde. En als de poging lukt, dan verbreekt hij een bijna eeuwoud record. Want de Australische hond Bluey was slechts 29 jaar en 5 maanden toen hij overleed in 1939.
7: Dat is ongekend zeg. Lazare dus. Die is uitgeblaft, ja. Maar wel heel lang in leven geweest.
2: Ja, want normaal wordt een hond 10, 15 jaar gemiddeld. Ja, dus dat is 30 jaar wel heel oud.
7: Ja, nou ik wens jou net zo lang leven, maar dan in mensenjaren.
2: Ik wou dat zeggen, 30 jaar is niet zo oud hoor.
7: Nee, dan was je al lang dood.
2: Daarom. Maar,
7: goed, dankjewel Dave. Nog één keer een applaus voor Dave Datema. Ja hoor.
8: Dit is Radio Rijnmond.
7: Met u, Texas.
8: Radio met een grote R.

0: Texas en Black Eyed Boy op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat.
0: Ja.
1: Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik vroeg je eerder in de uitzending al om suggesties voor een leuke lunchplaat. Vandaag zoek ik er eentje die mooi aansluit bij toch wel bizar nieuws. Namelijk van een man uit België die voor zijn zwembad, volgens mij wel een professioneel zwembad, 165 zwembadnoedels had besteld. Dat zijn van die dingen die je in het zwembad gooit om mee te zwemmen. Vooral voor kinderen. Die had hij bij Walmart in Amerika besteld. En die dachten, joh, we sturen het op in 165 aparte dozen. Dus er kwam een speciale verzorger met een enorme truck met 165 losse dozen. En dat is een hele grote doos waar dan maar een heel klein noedeltje in zit. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Meertje, jij had dat ook volgens mij wel eens meegemaakt, hè? Maar dan minder extreem.
2: Ja, wel iets minder extreem. Ja, heb ik wel eens gehad dat er bijvoorbeeld iets heel kleins in een gigantische doos zat. Dat je dacht, waarom?
0: Ja.
2: Maar niet in deze mate.
0: Nee, dit is wel heel extreem, hè?
2: Ja.
0: 165 dozen bezorgd. Nou, daar zat hij zelf ook niet echt op te wachten. Hij heeft het gefilmd en behoorlijk verrast. Dus wij zoeken een plaat die bij dat nieuws aansluit. We hebben al wel wat mooie inzendingen binnengekregen. Hè? Wil je er één of twee noemen? Gewoon even voor het gevoel.
2: Even voor het gevoel. Nou, Karen en Jannie, die zeiden Return to Sender van Elvis Presley.
0: Ja,
2: hoe kan het ook anders?
0: Ja.
2: Marcel zegt Less is More van Joss Stone.
0: Ah ja.
2: Ria, Dire Straits, Money for Nothing.
0: Ja.
2: Peter van der Wulp zegt, ja, dit is duidelijk een geval van een misverstand. Oftewel, misunderstanding van Genesis.
0: Leuk.
2: Esther zegt nog, please Mr. Postman van de Marvelettes.
0: Oh ja.
2: En Nico Mookhoek, die was hier zojuist in de studio. Want die zijn hier op bezoek natuurlijk.
0: Ja.
2: Die kwam nog met Dire Straits met Twisting by the Pool.
0: Ook leuk. Ja, dus echt dingen die leuk met zwembaden te maken hebben. Iets met verzending, iets met de post. Noem het maar op. Met verspilling, met zonde. Nou, dat soort dingen. Is allemaal welkom. Gebruik even de Rijnmond app ervoor. Dan kun je het gratis naar ons insturen. Meerte die gaat het allemaal met open armen ontvangen. En dan strakjes, dan maken we een keuze voor de lunchplaat van vandaag. Maar eerst gaan we nog genieten van Damiano David hier in Lunchbreak. Dit is The First Time.

0: zeker niet de eerste keer dat ik hem draai, maar hij blijft lekker hoor. The First Time van Damiano David, oftewel de frontman van Måneskin. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar de lunchbreak om precies te zijn. En het is weer tijd voor opmerkelijke zaken. Dat is de vaste maandagrubriek waarin Ingrid Smits ons elke week even meeneemt naar een zaak die zich afspeelt bij de politierechter. Dat is geen politieman overigens, maar een rechter die minder zware zaken afhandelt. Dus geen moord of cocaïneimport, dat soort ellende. Nee, maar wel gedoe in dit geval over een kinderdagverblijf. Goedemiddag Ingrid.
1: Hallo.
0: Ja, we gaan het hebben over de 61-jarige Noor. Waar werd zij van verdacht?
1: Ja, zij zou de naam van een kinderdagverblijf door het slijk hebben getrokken. Aanranding van de goede naam werd het ook al genoemd. En het ging om een kinderdagverblijf in Rotterdam-Zuid.
0: Ja, daar moeten we het inderdaad even bij laten. Want als we die naam gaan noemen, dan wordt het natuurlijk helemaal gênant.
1: Nee, laten we dat maar niet doen.
0: Nee, wie is die Noor?
1: Ja, dat was een heel klein vrouwtje. Ik ben zelf 1,78 meter. Ik denk dat ze bij mij tot aan borsthoogte kwam. Oh. Dat is echt een heel klein wijfje, maar ze was niet op haar mondje gevallen. En nou, ze komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, uit Irak. Maar ze is al langere tijd in Nederland en ze spreekt perfect Nederlands. Alleen, ik heb trouwens muziek op mijn oor.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik weet niet of er nog een schuifje op staat.
0: Ja, wil je geen muziek hebben? We kunnen het ook in totale stilte doen. Vind je dat lekkerder?
1: Ja, nou, of een beetje zachter.
0: Ik heb hem ietsje zachter gezet voor je. Zeker.
1: Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja. Nou, klein vrouwtje dus uit het Midden-Oosten. Langere tijd in Nederland. Je kon nog wel een beetje horen aan de grammatica dat ze van oorsprong geen Nederlandse is. Nou, ze werkt dus in de kinderopvang. Maar daar werd ze ontslagen wegens het schoppen van een kindje.
0: Oh.
1: En Noor zegt dat dat allemaal niet klopt. Maar haar werkgeefster wilde van haar af. Ja, en toen was de hieron.
0: Ja, ellende natuurlijk. En wat deed ze toen ze ontslagen was?
1: Ja, toen ging ze her en der lopen verkondigen.

0: Mensen lopen er rond met valse papieren. Nou, kortom, er deugt hem een heleboel niet.
1: Nee, dat klinkt als een wraakactie, als ik het zo hoor. De eigenaresse van het kinderdagverblijf, die pikte dat niet. Hè? Die deed aangifte van smaad en laster. Maar hoe loopt dat dan af bij de rechter?
0: Ja, Noord is voor de rechter. En ze had dan een advocaat en die ging betogen van... ja, er is helemaal geen sprake van smaad of laster. Want niets van dit alles is in de openbaarheid gekomen. En dat is dan belangrijk in deze kwestie. Die advocaat zei van ja, meldingen die bij de politie of bij de GGD worden gedaan... die komen niet in de openbaarheid. En Noor heeft ook contact gehad met allerlei ouders op het kinderdagverblijf. Maar dat was ook onder elkaar. Dus je kunt niet stellen dat hier sprake is van smaad en laster. En hij vond, deze mevrouw moet worden vrijgesproken. En dat vond de rechter uiteindelijk ook.
1: Die ging er niet mee. Ja, oké. Okay. Ja. En hoe reageerde die eigenaresse dan van het kinderdagverblijf in de zaal? Want die zal daar niet blij mee geweest zijn, denk ik.
0: Nee, die was er ook. Die heeft de hele zaak heel rustig, kalm gevolgd. Maar toen het vonnis kwam, toen was ze echt heel erg verbolgen. En ja, ze reageerde vol ongeloof. Van, hoe kan zij nou worden vrijgesproken? Riep ze uit. Dit is toch niet te geloven? En ja, zo beende ze de zaal uit.
1: Oh jee. Dat is natuurlijk ook het lot bij de rechter, dat er altijd wel iemand ongelukkig naar huis gaat daarna. Dat,
0: ja, vaak wel.
1: Hoort er wel een beetje bij. Wat een verhaal, joh.
0: Het is of het een of het ander. Ja. Ja.
1: Nou, een beetje kinderachtig allemaal. En dat bij een kinderdagverblijf, kan je nagaan.
0: Ja.
1: Dankjewel voor deze mooie zaak. Althans, ja, ook wel weer treurig natuurlijk. Maar ook wel mooi om van, om van te horen. Echt weer een opmerkelijke zaak, met recht. Dankjewel,
0: yes.
1: Ingrid. En tot de volgende keer weer. Dat is Ingrid Smits, onze Rijnmond-collega, met dus een opmerkelijke zaak weer. En ondertussen gaan wij door met een opmerkelijke plaat.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Want we vroegen je om een lunchplaat, suggesties voor een plaat bij het nieuws van vandaag. En vandaag heeft dat alles te maken met een kwestie in België. Namelijk een man die een zwembad runt. Die dacht, nou, ik ga eens even wat zwembadnoedels bestellen. Dat zijn van die dingen die je in het zwembad gooit en waar kinderen dan mee kunnen zwemmen. Hartstikke leuk. 165 had hij er besteld. Kreeg er alleen ook 165 opgestuurd. Tot zover niks geks. Behalve dan dat ze in 165 aparte dozen werden geleverd. Ja, dat is niet echt nodig als je ziet hoe klein die dingen zijn. Echt belachelijk. Hele vrachtwagen vol met dozen. Allemaal van de Walmart in Amerika opgestuurd. En die man die was zeer verbaasd daarover. En terecht, denk ik. Nou, er zijn een hoop inzendingen op binnengekomen. Platen over zwemmen, over misverstanden. Noem het allemaal maar op. Meerte, verlos ons. Wat is er allemaal binnengekomen? En vooral, wat gaan we draaien?
3: Ja, er is wel heel veel binnengekomen. Het meeste heb ik natuurlijk net al opgenoemd.
1: Ja?
3: Phil die kwam ook nog met een hele leuke. Dat was Mary Hopkin met Knock Knock Who Is There.
1: Ja, ja.
3: Maar we hebben toch uiteindelijk gekozen voor Avril Lavigne met Complicated.
1: Ja, natuurlijk, want het is ook allemaal lastig geweest, hè, voor die Walmart.
3: Ja, dat zie je wel, ja.
1: Het is vooral heel moeilijk doen voor iets wat makkelijk kan.
3: Ja, precies.
1: Dus leuk. Ja. En wie had die ingestuurd, zei je?
3: Dat was Monique.
1: Monique heeft... Monique, dank je wel voor het insturen. En natuurlijk ook alle andere mensen van wie we de plaat vandaag net niet draaien. Maar doe morgen gewoon weer mee. En wie weet komt jouw plaat dan wel voorbij. Dit is in ieder geval de keuze van Monique. En die is hartstikke leuk. Dit is Avril Lavigne en Complicated.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg

0: Utrechtse Hoek.
1: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Goedemiddag, het is 1 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Over een paar minuutjes laat ik je alvast de opgave horen van de platenlabel. Het is een bekend liedje achterstevoren. En als jij weet welk nummer dat is, dan win je een Rijnmond lunchbag. En maak je kans op die waanzinnige maandprijs. Dat is een actief uitje voor maximaal 10 personen. Na het Rijnmond nieuws van 1 uur. En daarvoor is hier Dave Datema. Dave, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij de Landtong Rozenburg heeft vanmorgen het cruiseschip de Honsius aangemeerd. Het schip was wereldnieuws omdat 3 opvarenden zijn omgekomen door het hantavirus. Een deel van de opvarenden krijgt nu een plekje in een aantal noodwoningen die zijn neergezet door de gemeente het afgelopen weekend. Aan boord van het schip is ook het lichaam van een Duitse vrouw die is omgekomen. Haar lichaam wordt hier in Nederland gecremeerd, zegt GGD-directeur van Duinhoven tegen het ANP. De as wordt vervolgens overgedragen aan de familie. De man achter het afgebroken attractiepark Rivoli, Henny van der Most, is opgenomen in het ziekenhuis. Door de stress kon hij zich niet meer bewegen, heeft hij aan Rijnmond laten weten. Hij ligt in een ziekenhuis in Deventer. Van der Most ligt in conflict met ondernemer Belen, die de inboedel van het failliete bedrijf heeft opgekocht. Die beschuldigt Van der Most ervan dat hij zijn spullen gestolen heeft en eist alles terug. Maar dat gaat door de ziekenhuisopname niet snel lukken, zegt Van der Most. De hoofdverdachte in de Marengo-zaak, Ridwan Taghi, heeft toch 2 advocaten. Het gaat om de 2 advocaten die eerder de zoon van Taghi hebben bijgestaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. 3 anderen, zoals de Rotterdamse Ines Wesky, werden opgepakt omdat ze informatie van Taghi hadden doorgespeeld naar zijn achterban. De uitspraak in de zaak tegen Wesky is komende donderdag. De 2 nieuwe advocaten hebben wel gevraagd om extra voorbereidingstijd. Het Rotterdamse OT-theater stopte definitief mee. Het theatergezelschap verloor in 2014 alle subsidies. Daarna werd een doorstart gemaakt. Daarvoor verhuisde het van de Sint-Jobsweg naar de Koolhaven. Daar werd voor een vriendenprijsje een locatie afgehuurd. De organisatie laat weten dat ze nu stoppen, niet met een gevoel van verdriet en weemoed, maar met voldaanheid. Dan nog het weer. Af en toe zon, vanmiddag enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel. Tot 14 of 16 graden. Vanavond landinwaarts nog wat buien, op de meeste plaatsen droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en het wordt 15 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel Dave en een fijne dag nog, hè.
17: Dank je.
16: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding in onze regio op dit moment. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. Er staat 3 kilometer file. 5 minuten vertraging levert het je op.
0: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren.
16: Ja, en dan zijn we alweer bij de platenlepel van vandaag. En dat is een hartstikke leuk spel waarmee je een Rijnmond lunchbag, een lunchbreak lunchbag kunt winnen. Ik draai een nummer achterstevoren en het is dan aan jou om te raden welk nummer dat is. En als je het weet, dan maak je dus kans op die lunchbag. Ja, maar dan moet je het dus wel weten. Hier komt de opgave. Ja, dat is nog niet makkelijk. Maar vanaf vandaag krijg je hulp. Althans, van ons, toch Meerte?
10: Ja, zeker. Ja, we dachten, weet je, soms zijn we best wel moeilijk. Dus we dachten, misschien moeten we jullie een beetje een steuntje in de rug geven.
16: Nee, praat voor jezelf. Jij bent moeilijk. Ik ben niet moeilijk.
10: Ja, ook.
16: Nee, laten we de opties inderdaad even geven.
10: Ja, klopt. We hebben een ABC'tje. Ja. Als jij denkt, dat is A, Stef Vos met papa, stuur dan nummertje A in. Ja. Nummertje letter A in.
16: Ja.
10: Of B, Abel onderweg. Mm-hmm. Of C, de kast in Nijedij.
16: Oké, dus A, Stef Vos met papa. Is het B, Abel met onderweg? Of is het C, de kast met in Nijedij? Nou, als je het goede antwoord weet, stuur het dan in via de Rijnmond app. Maar je kan dus ook gewoon nu een gokje wagen. Dat is ook leuk, hè?
10: Precies.
16: A, B of C, druk op app ons. En wie weet val jij dan wel in de prijzen.
18: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
20: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
21: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
20: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
22: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
23: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
24: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
24: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
26: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Dit
0: is Radio Rijnmond.
1: Lunchbreak. Olivier de Neve.
0: Radio met een grote R.

0: Ja, ze zingen over een ontbijt. Maar ja, daar zijn ze wel een beetje laat mee hoor. Want wij zijn toch echt wel bij de lunch aangekomen inmiddels. Je hoorde Deep Blue Something and Breakfast at Tiffany's. Ja, want goedemiddag. Dit is namelijk lunchbreak. Ik hoop dat je je bammetjes, je soepje of je salade al achter de kiezen hebt. En anders wordt het wat mij betreft hoog tijd voor die lekkere lunchpauze voor je. Het is maandagmiddag 18 mei. We zijn alweer over de helft van deze lunchbreak op Radio Rijnmond. Maar gelukkig nog genoeg moois op komst. Straks spreken we bijvoorbeeld zoals vaker op maandagen met Zorgzaam 010. Die leuke vrijwilligersklusjes hebben en daar jou voor zoeken. En er is natuurlijk muziek met dank aan Limaal en Bruno Mars. En ondertussen is ook hier nog in de studio gelukkig nog steeds Meerte Piek. Hallo Meerte.
1: Hallo.
0: Producer van dit programma. En gelukkig ben je nog niet weggerend. Dat is toch wel prettig.
1: Nee, ik heb toch hartstikke helemaal zin.
0: Ja, precies. We hadden het er toevallig net over. Je gaat niet heel lang meer bij dit programma blijven, hè? Want je stage loopt bijna af.
1: Ja, klopt. Ja. Ik loop hier nou denk ik al zo'n dik 5 maanden stage. En ik heb nog maar 5 weken.
0: 5 weken nog maar? Ja. Oh. Oké, okay, nou, we gaan langzaam een soort final farewell tour voor je organiseren.
1: Final countdown.
0: Ja, precies. Dat ze je langzaam los kunnen laten. Maar gelukkig is voorlopig nog niet. De komende weken ben je er nog bij.
1: Precies.
0: Nou, daar houden we ons aan vast. En ondertussen gaan wij dan ook even maximaal van jou gebruik maken. Want
2: de Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ja, want dat is iets waar jij natuurlijk als streng jurylid en tevens enige jurylid de boel in de gaten houdt.
1: Jazeker, ja.
0: Mensen mogen dingen insturen. Zoals iedere werkdag mogen we namelijk die multifunctionele lunchbag gaan weggeven. Houd warm wat warm moet blijven en koud wat koud moet zijn. Maar goed, voor niks gaat de zon op. Je moet er wel iets voor doen, namelijk goed luisteren naar de platenlabel. Dat is een nummer wat achterstevoren wordt afgespeeld. En jij moet dan zeggen welk nummer je hoort. Hier komt de opgave, let op. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het origineel vind ik mooier. Maar dit was hem achterstevoren. En dan is het een van deze drie opties. Is het A die je net hebt gehoord? Stef Bos met Papa. Is het misschien B, Abel met Onderweg? Of hoorde je C, De Kast met In Nije Dij? Nou ja, als je het weet, dan moet je het gauw aan Meerte laten weten via de gratis Rijnmond app. En dan Meerte, dan hou jij het allemaal in de gaten.
1: Ik hou het allemaal in de gaten. We hebben al een paar inzendingen gekregen. Sommige goed, sommige fout.
0: Oh. Nou, je hebt 33% kans. Dus wat dat betreft.
1: Precies, kaas.
0: Kun je ook gokken?
1: Ja.
0: Is het A, dus Stef Bos met Papa. Is het B, Abel met Onderweg. Of C, De Kast met In Nije Dij. En als je het goed hebt en je komt bij ons in de uitzending, dan maak je kans op die Rijnmond lunchbag. En ook nog een gratis lunch aan het einde van de week in de weekprijs. Daar gaat je naam voor in de Hooghoed. En als we dan toch namen in de Hooghoed aan het gooien zijn, dan maak je ook nog eens kans op de Rijnmond Maandprijs. En dat is deze maand een actief uitje voor maximaal 10 personen die jij mag uitkiezen. Dus ja, Meert en ik willen best mee op zich.
1: Ja, even maar subtiel.
0: Maar hoeft niet. Toch?
1: Als je wil winnen.
0: Semi-verplicht. Dus stuur het in via de Rijnmond app. Dan luisteren we nu naar Limaal en Never Ending Story bij Rijnmond.

0: Just, Jack Style en John, oftewel eigenlijk de drie J's, maar dan net anders. Hoorde je met Turn the Lights Off, meteen naar Limahl en Never Ending Story. Ja, zit jij hier langzaam kapot te gaan hier?
1: Ja, echt. Ja. Olivier, je maakt soms grapjes dat ik denk, wat doe ik hier?
0: Excuus!
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ja, gauw maar door dan met de platenlabel. Spelletje waarmee je mooie prijzen kan winnen in dit programma. Ik zie trouwens ondertussen dat wij geen banner meer hebben hangen volgens mij. Oh, wacht, we hebben natuurlijk op... Sorry. Ik zie het al. Maakt het me niet uit.
1: Het goed?
0: Ja, nee, het gaat allemaal goed. Nee, het is allemaal onder controle. Ik wil je even scherp houden. Even kijken of het allemaal nog wel lukt. Goed, de platenlepel. Je weet het, hè. Je speelt voor een lunchbreak lunchbag. Een kans op een gratis lunch als je weekwinnaar wordt. En alsof het nog niet genoeg is, dan kan je ook nog eens de Rijnmond maandprijs gaan winnen eind deze maand. Want dan kan je een actief uitje voor maximaal 10 van je vrienden, familieleden of wie je ook maar mee wilt nemen. Daar kan je ook nog mee in de prijzen vallen. Dus het gaat ergens over. En vandaag speelt mee Hans Arons uit Mijns Herenland. Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je bent. Lekkere energie.
3: Dankjewel.
0: Ik hoor het al.
3: Ja.
0: Heb je een goede dag tot nu toe?
3: Nou, ik heb de goede energie omdat ik vandaag heb besloten om me echt schoon te gaan maken.
0: Oh, oké.
3: Mijn slaapkamer. Ik denk, het was echt zo hard nodig.
0: Je slaapkamer was een beetje smerig. Nou, ik vraag verder niet.
3: Dat is goed. Dat kan ik beter niet doen.
0: Dus je bent nu lekker aan het poetsen en aan het schrobben en dat soort
3: poetsen,
0: dingen?
3: Ja.
0: Hartstikke goed.
3: Ja, dan zie je zo'n resultaat gelijk.
0: Ja, precies, ja. En je bent dus vandaag, je hoeft niet te werken of werk je thuis en doe je dit in de tijd van de baas?
3: Ik ben lekker met pensioen.
0: Oh, je bent met pensioen? Oh, jezus.
3: Heerlijk, ja.
0: Nou, je klinkt nog zeer jeugdig in ieder geval. Dat heb je al mee. Heel goed. Nou, eens even kijken hoe jouw oren eraan toe zijn dan, Hans. Want we hebben natuurlijk de platenlepelopgave. Ik ga hem nog één keer aan je laten horen. Het liedje is dus achterstevoren. En dan geef ik je drie keuzes. Dus hier komt de opgave nog één keer, Hans. Ja. Nou, als je me had gezegd dat het Songfestival-inzending van Roemenië was afgelopen zaterdag, had ik het ook geloofd. Maar het is echt wat anders. Het is of Stef Bos met Papa, dat is antwoord A. Antwoord B is Abel met Onderweg. Of antwoord C, De Kast in Nijedij. Wat denk jij dat het is, Hans?
3: Nou, A is mijn grote fan, maar het is C.
0: Oké, eens even kijken of dat goed is. Lang wie het kort, en zuster, als komt het... Ja, dat is hartstikke goed! Nee. Fantastisch, Hans. Dat betekent dat jij dik in de prijzen valt.
3: Ja, mooi.
0: Die lunchbag die komt jouw kant op. Daar kan je dus dingen in warm houden of koud houden. Dat is hartstikke gezellig. Ja. En je naam gaat in de hoge hoed voor die gratis lunch. Die gaan we eind deze week weer weggeven.
3: Ja.
0: Ja, en als je dan helemaal mazzel hebt, dan bellen we je eind deze maand terug voor de Rijnmond maandprijs.
3: Nou, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, toch? Nou, die lunchbag heb je in ieder geval in de pocket. Ik zou zeggen, ga nog lekker poetsen. Ik zie daar nog een hoekje linksachter volgens mij bij jou. Daar kan nog wel even een beetje geschopt worden.
3: Is goed.
0: Hartstikke goed. Nou, dankjewel, Hans. En een fijne dag, hè?
3: Oké.
0: Okay. Hoi, hoi. Dat was Hans Arons uit Mijns Herenland met binnenkort weer in een zeer schone slaapkamer. Wel prettig om te weten. En ondertussen... heeft hij dus het antwoord goed gehad hier op Radio Rijnmond in ons spelletje De Platenlepel. Heb je nou vandaag niet gewonnen? Hartstikke jammer. Maar morgen dan spelen we het gewoon weer. Ook weer met drie opties A, B of C. Dus de kans dat je dan in de prijzen valt is een stukje groter. En dit was het winnende antwoord. Dit is De Kast met Siep van der Ploeg en In Nijedij.

0: gonna stand.
1: Hoe deed jij nou die imitatie, Meerte, van Britney Spears?
0: Oh baby, baby.
1: Ja, oké, dat is toch wel echt indrukwekkend hoor, moet ik zeggen. Ja. Net hoorde je het origineel, Britney Spears en Oops, I Did It Again. Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. En specifiek naar lunchbreak met zo de hoofdpunten van het nieuws met Aries van Meteren. We hebben ook nog het weerbericht, maar eerst heb ik nog geen files meer voor je, want die verdwijnen net uit mijn scherm. Nou, dat is ook mooi. Het weer, dat verandert nooit. Althans, ja, dat verandert wel, maar dat verdwijnt niet in ieder geval. Vandaag is het wisselvallig met af en toe zon. Gaandeweg de middag worden er ook wat buien verwacht. Maxima rond de 14 tot 16 graden, maar in een bui is het tussen de 10 en de 12 graden. Vanavond dan nog wat regenbuien. Het wordt op de meeste plaatsen wel droog met meer opklaringen, 7 tot 10 graden. Morgen raakt het snel bewolkt. Gaandeweg de ochtend en morgenmiddag zijn er perioden met wat regen of motregen. En dan een graad of 15 rond het middaguur. En dan woensdag is het nog licht wisselvallig met een beetje zon, maar eerst ook een bui en een zuidwestenwind. Daarna is het een aantal dagen droog met vrij veel zon en een zwakke tot matige wind. Donderdag kan het lokaal al 20 graden worden. Daarna, hou je vast, zouden de maxima uit moeten komen tussen de 21 en 26 graden. Goeiedag zeg. En dan hebben we ook nog de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Aries van Meteren. Goedemiddag.
2: Kan niet op. Goedemiddag. De overgebleven bemanningsleden van het cruiseschip Hondius zijn in quarantaine in de haven van Rotterdam nadat het Hantavirus was uitgebroken aan boord van het schip. De Hondius meerde vanochtend aan bij de landtong Rozenburg. Twee Nederlanders mogen in thuisquarantaine en de buitenlandse opvarenden blijven in de haven, zegt de GGD.
3: Voor de bemanningsleden die niet in Nederland wonen, daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet. Kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Dat is nog tot en met 17 juni, als alles goed gaat.
2: Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife al van boord. Drie van de passagiers waren overleden aan het Hantavirus, onder wie een Fries echtpaar. Vissers houden nog nauwelijks het hoofd boven water. Tegen Omroep Zeeland vertellen ze dat hun concurrenten uit Frankrijk al een tijdje compensatie krijgen van hun overheid. Maar van de Nederlandse staat hebben de vissers nog geen cent gezien. En dat terwijl de EU-lidstaten geld voor compensatie kan geven uit Brussel dus.
4: Ja, we moeten nu geld hebben. Dat hadden we eigenlijk 7-8 weken terug al moeten hebben. Ze moeten nu over de brug komen. Ze zijn al veel te laat, want Frankrijk, die vissers, die krijgen het al 8 weken.
2: Door de Iran-oorlog zijn de brandstofprijzen voor vissers omhoog geschoten. Zo hoog dat vissers elke week een besluit moeten nemen: gaan we vissen of blijven we aan wal? Want door die hoge brandstofkosten is het nauwelijks zeker of een week vissen wel rendabel is.
1: Ja, zou die visser uit Zeeland komen trouwens? Hij wil heel veel held wil die hebben.
2: Held, ja, dat is een H en een G, hè?
1: Ja.
2: Zeg, een kip heeft een kuiken.
1: Ja.
2: Maar hoe heet een jonge uil?
1: Dat weet Meerte.
0: Een elskuiken.
2: Tada! Ja, nu die klap op de gong, hè? Ja. Nee, het is een takkeling.
1: Een takkeling?
0: Dat je gehoord.
2: Nee. Ja, ik ook niet. Ik gooi hem erin.
1: Kippeling ken ik wel. Dat kippeling, kan ook wel eens
2: slagen. Ja, dat is een jonge vis, hè? Ja.
1: Ja, kippeling, ja, dat kan ook, ja. Ja,
2: takkeling is een... Takkeling. Midden in een woonwijk in Naaldwijk is een gezin zeldzame ransuilen neergestreken met vader, moeder en 4 takkelingen. Het is heel bijzonder dat ransuilen zo dicht bij mensen zitten, zegt het Dierenopvangcentrum Westland tegen de WOS. Maar heel uitzonderlijk is het niet, want uilen zijn erg nieuwsgierig en die komen graag kijken wat je aan het doen bent. De ransuil staat op de rode lijst van kwetsbare vogelsoorten. Vandaar dat de WOS niet vermeldt waar de uilen precies in Naaldwijk zitten. Maar wie nieuwsgierig is, die kan op wos.nl wel foto's zien.
1: Nou ja, ja precies. Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf helemaal geen vogelaar. Het interesseert me eigenlijk zelden iets wat er allemaal rondvliegt. Hebben jullie dat een beetje? Een beetje vogelaar-trekjes?
0: Nee, eigenlijk totaal niet.
1: Ik zie hier Aries nog wel een kleine vogelaar.
2: Ja, toch wel.
1: Ja,
2: niet recent, maar vroeger had ik zo'n verrekijker.
1: En echt waar? En dan liep je door de bossen en zo met zo'n verrekijker.
2: Toen herkende ik ze ook nog allemaal. Ja. En ook naar het geluid. Maar dat is allemaal wel een beetje weggezakt.
1: Was je dan ook zo iemand die dan tegen zijn vrouw zei van... Hoor je dat? Hoor je dat? En dan zo van... dat is een huppelepuppievogel.
2: Nee.
1: Dat niet.
2: Dat kan weer niet.
1: Oh, oké. Goed. Dankjewel, Aries.
2: Hoi.
1: Voor deze vogelaarsfeitjes. Het is toch handig voor een pubquiz om te weten. Een takkeling.
0: Behalve toevallig, afgelopen vrijdag was ik naar een pubquiz. Toen was dus een ronde vogels.
1: Echt waar?
0: Ja, ik maak geen grap.
1: Maar de takkeling kwam niet voorbij.
0: Nee, helaas.
2: Nee, maar het kan van pas komen.
1: Ja, ja zeker. Ja. Goed, dankjewel.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met nu Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow.
5: Radio met een grote R.

0: slikt het weer, hè? Danny Vera. In dit geval samen met Marlon Pichel. En weer een mooie, prachtige hit. Try Again hoorde je meteen na Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. En die Marlon Pichel, we zaten er net even over te praten. En Meertje, jij zegt, ja, die ken ik.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe zit dat dan?
1: Ja, heel toevallig. Want mijn moeder die kende hem vroeger weer via. Want hij komt ook wel uit de buurt. Mm-hmm. En hij was zanger bij mij op mijn Sweet 16, op mijn 16e verjaardag.
0: Nee, joh.
1: Ja, dus ik heb nog video's dat we elkaar ook gingen doen. Dat hij daar gitaar zit te spelen.
0: Nou gewoon hit.
1: Ja.
0: En die heeft gewoon op jouw 16e verjaardag
1: gezien. Ja, zeker. Dat is bizar eigenlijk. Hè?
0: Dat is gewoon 2 jaar geleden. Geintje natuurlijk.
1: Het is al dik 5 jaar geleden.
0: Oh, sorry hoor. Ja, nee, precies. Dus Marlon Pichel heeft gewoon op jouw verjaardag gezien.
1: Ja, dat, dat vind ik ook wel mooi om te zien dat hij dan nu zo'n nieuwe hit heeft.
0: Dat vind ik ook, ja. Nou, dat is een mooie connectie en een mooi verhaal dat je dat even wilde delen. Nu dus een hit samen met Danny Vera en Try Again hier op Radio Rijnmond.
2: Kennen me helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Ja, en Zorgzaam 010 is een platform voor vrijwilligerswerk in Rotterdam. En ik neem nu meteen een aantal leuke oproepjes door waar jij op zou kunnen reageren, zodat jij een steentje kan bijdragen aan iets dat bij jou past. Dennis Hazer, die is van Zorgzaam 010. Goedemiddag, Dennis.
3: Hey, hele goede middag.
0: Ja, je bent stagiair, heb ik begrepen, bij Zorgzaam 010. Dat is ook een soort vrijwilligerswerk eigenlijk, hè?
3: Ja, klopt helemaal.
0: Je zet je in voor de goede zaak, want je hebt allemaal mooie oproepjes bij je. Waaronder eentje van Judith. Heeft last van grote boomwortels. Hoe zit dat?
3: Ja, klopt. Judith uit Vreewijk heeft inderdaad last van grote boomwortels. Die groeien onder haar tuinpad, waardoor een soort van heuvel is ontstaan in haar tuinpad. En daar struikelt zij dus de hele tijd over.
0: Oh.
3: Ze is al begonnen aan de klus. Maar ja, zelfstandig krijgt ze het gewoon niet voor elkaar om die grote boomwortels uit de grond te krijgen. Dus daarbij vraagt ze ondersteuning. Het is een eenmalige klusje van ongeveer 2 uur. Dus ja, heb je affiniteit met tuinieren? Kan je haar helpen? Laat het zeker even weten via de website van Zorgzaam 010.
0: Juist, als je groene vingers hebt en wat wel raad weet met boomwortels, dan moet je dus even melden. Of kun je je melden. Het tweede oproepje, daar zijn jullie op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in en rondom het klaslokaal op een school in Hoek van Holland. Hoe zit dat?
3: Inderdaad. De Innova Basisschool is op zoek naar een vrijwilliger die leerlingen wilt ondersteunen 1-op-1 of in kleine groepjes. Dus beheers jij de Nederlandse taal goed? Ben je rekenwonder en vind je het leuk om jongeren daarbij te ondersteunen? Dan kan je van hele grote waarde zijn voor de Innova Basisschool natuurlijk. Ze verwachten wel dat je structureel aanwezig bent. Ook al is het maar 3 uur per week, dan is het goed. Natuurlijk wel een overleg. Maar klinkt dit iets wat voor jou is, dan laat het zeker weten. En heb jij geen affiniteit met leren, dan is dat helemaal prima. Want ze bieden ondersteuning aan. Vanuit het project Iedereen een Meester. Dus laat je zeker niet afschrikken door dat.
0: Nee, dan kun je toch nog op die manier geholpen worden.
3: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Leuk. Dus dat is die school in Hoek van Holland. En als laatste hebben jullie een grote groep dames die willen leren naaien. Oké, maar daar is wel een leraar voor nodig. Wat voor vrijwilliger zoeken jullie?
3: Ja, als jij affiniteit hebt met naald en draad, ben je creatief. En vind je het leuk om mensen wat aan te leren. Dan zal dit waarschijnlijk wel bij je passen. Ze zitten in Bloemhof en Hillesluis. En ze zijn inderdaad op zoek naar vrijwilligers die deze dames, maximaal groep van 10, wilt begeleiden en ondersteunen in hun creatieve projecten. Dus van het maken van tasjes tot aan kledingstukken. Alles wordt geregeld voor je. Denk aan naaimachines, alle materialen, wordt allemaal geregeld. En de lessen zijn wekelijks of om de week, duren 1 uur of 2 uur. Dus als je de tijd hebt, heb je affiniteit met de naald en draad, dan geef jezelf op via de website van Zorgzaam 010.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En die website, waar is die ook alweer te vinden, Dennis?
3: Op het internet. Ja.
0: Zorgzaam010.nl, toch?
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Dat we nog even weten waar we naartoe moeten. Nou, mooie oproepjes weer. Ik zou zeggen, daar gaat zeker wel wat reactie op komen. Dat kan bijna niet anders. Het is in ieder geval een heel divers palet. Absoluut. Dus dank voor je toelichting. En leuk om jou een keer bij mij in de show te hebben. En tot de volgende keer dan, Dennis.
3: Ja, tot de volgende keer. Kijk ernaar uit.
0: Yes, fijne dag, hè? Wij ook. Yes. Hoi, hoi.
3: Doei.
0: Dat was Dennis Hazer van Zorgzaam 010. En als je dus wil reageren, zorgzaam010.nl. Gaan wij door naar de Bee Gees en Spicks & Specks bij Rijnmond.

0: hele vroege Bee Gees nog, hoor. Uit de tijd die echt nog voor hun grote hittijd lag. Spiks en Spek was dat op Radio Rijnmond. En Lunchbreak loopt daarmee op zijn laatste benen. Maar dat betekent dat Ronald van Uithuizen al net buiten de studio is gesignaleerd met warmlopen. Zijn hesje heeft hij inmiddels al uitgedaan. Zometeen tussen 2 en 4 hoor je onze sterspeler met muziek van onder meer Samber, Gabriella Chill Me en Status Quo. Oftewel, het wordt weer een heerlijke 2 uur met hem en al die muzikale legendes. Meerte, het zit er dus voor ons weer op. Wat is dat snel gegaan, zeg?
1: Ja, zo'n 2 uur, die vliegen echt voorbij.
0: Ja, maar goed nieuws. Morgen is Teun hier.
1: Ja, dus, met mij wel.
0: Ja, met jou. Jij bent er gewoon de hele week. En dan vanaf woensdag dan neem ik het weer 3 dagen voor mijn rekening. Samen met jou weer.
1: Ja.
0: Dus hartstikke gezellig. Ik wens je heel veel plezier met Ronald van Uithuizen zometeen. Morgen natuurlijk veel plezier met Teun. En dan zeg ik fijne dag en tot woensdag. En dan zal ik er weer voor je zijn. Nou, de Rembrandts die zongen er ook over. Dat is I'll Be There For You. Fijne dag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
15: Het is 2:00, goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Justitie ziet af van vervolging voor het fatale ongeluk tijdens een parachutesprong in Roon. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat sprake is van een ongeluk en geen misdrijf. 3 weken geleden maakten meerdere parachutisten een sprong en ze zouden neerkomen aan de Essendijk in Roon. Een 22-jarige man uit Bergse Hoek overleefde dat niet. Zijn parachute was wel open gegaan. Wat er precies is misgegaan, zegt de politie niet, maar er is dus geen reden om aan te nemen dat iemand de dood van de parachutist verweten kan worden. Crimineel Ridouan Taghi heeft toch 2 advocaten. De hoofdverdachte in de Marengo-zaak laat zich bijstaan door Ronald van der Horst en Aniek Slijters, 2 advocaten die eerder de zoon van Taghi hebben bijgestaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Drie advocaten, onder wie de Rotterdamse advocaat Ines Wesky, werden opgepakt omdat ze informatie van Taghi zouden hebben doorgespeeld naar zijn achterban. De uitspraak in de zaak tegen Wesky is komende donderdag. De twee nieuwe advocaten hebben gevraagd om extra voorbereidingstijd. IKEA schrapt wereldwijd 850 banen. Het Zweedse woonwarenhuis wil snijden in de kosten. Het merendeel van de banen verdwijnt in Zweden. Hoeveel arbeidsplaatsen in Nederland verdwijnen kan IKEA nog niet zeggen. Het bedrijf zegt last te hebben van het dalende consumentenvertrouwen door de oorlog in Iran. Ook stijgen de kosten. Omdat IKEA de prijzen niet wil verhogen, moeten de banen weg, zegt de topman. Vier steden in Bulgarije hebben interesse om het Eurovisie Songfestival te organiseren. Naast hoofdstad Sofia zijn het Plovdiv in Centraal Bulgarije en de kuststeden Varna en Burgas. Zaterdag won de Bulgaarse zangeres Dara in Wenen met het nummer Bangaranga. De Bulgaarse minister van Cultuur zegt deze week te beginnen met de voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. En volgens hem zal de Bulgaarse editie van hetzelfde niveau zijn als die in Oostenrijk. Het weer, af en toe zon, af en toe ook een bui. Met hagel en onweer is mogelijk. 14 tot 16 graden is het vanmiddag. Vanavond landinwaarts nog wat buien. Op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 7 tot 10. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen. En dan wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Festival.nl.
1: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
2: En ook nog eens gratis parkeren.
3: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
4: En we mogen weg.
5: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
6: Wat zijn die paar meters nou?
5: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
7: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
5: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
9: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
18: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
19: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
20: De middag door. Ronald van Oudheusden.
5: Radio met een grote R.

slapen aan deze nieuwe werkweek begonnen. Goedemiddag, en daar ben ik weer. En dank aan Cheryl voor de honneurs. Vorige week in de middag door tussen 2 en 4. Iedere dag op Radio Rijnmond de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. Met een knipoog naar het verleden zo af en toe. Dit was er eentje uit 1984. En als de Romantics het spits afbijten, wordt het een geweldige week volgens mij. Het was een lekker lang weekend, misschien ook wel voor jou. En ben je lekker uitgerust aan deze week begonnen? Nou, als je al een beetje toe bent aan een beetje muzikale doping, dan zit je hier gebeiteld de komende 2 uur. In het eerste uur heb ik heel veel lekkers in de tas gedaan. Straks Somber. Ik heb Gabriella Chilmi meegenomen met een gouden hit uit 2008. Mai Tai, The Kaiser Chiefs. Heerlijk met Ruby, Ruby, Ruby. Komt straks ook nog voorbij. Depeche Mode, Mantle Jordan. Kortom, te veel op te noemen. Het is maandag 18 mei voor de liefhebbers van een gulle lach en een beetje uitdagingen vanavond naar het nieuwe Luxor natuurlijk voor de show van Hans Thewe, de laffe verlosser. Ik zag hem zelf een paar weken geleden. Geweldig is die weer. Ja, hij is weer terug in zijn oude goede tijd, zou je kunnen zeggen. Een paar rustige jaren gehad, een beetje maffe jaren. Maar dit is weer een weergeloze show, hoor. En ook morgen, als je daarheen wilt gaan, kun je nog volgens mij bij het nieuwe Luxor een kaartje kopen. Wat heb ik nog meer aan in de aanbieding deze week? Nou, dat hoor je straks allemaal wel. Meer tips. En ja, het is ook deze dag, 18 mei, maandag. Het is op 18 mei ook precies, 7 jaar geleden dat we het Eurovisie Songfestival wonnen. Jawel, met Duncan Lawrence was dat. Afgelopen vrijdag hebben wij hier op Radio Rijnmond in ieder geval heel veel aandacht besteed met de top 100 van de beste Eurovisie Songfestival liedjes. In ieder geval naar jouw smaak. Wat mij betreft gaan we volgend jaar ook een top uitzenden van de slechtste liedjes. Lijkt me ook wel een geanimeerd programma worden dan. Je hebt het zaterdag allemaal kunnen zien, hè, hoe het is afgelopen. Nou, daarover heb ik niks meer te melden eigenlijk. We gaan lekker muziek draaien nu van een man die absoluut een songfestival op alle fronten had gewonnen als hij mee had gedaan. Dit is Somber met Homewrecker.

Zo hoog komt zelfs Gerard Joling niet met een hele strakke broek volgens mij, hoor. Maar dit was heerlijk om weer eens terug te horen, zeg. 1985, ik was hem bijna vergeten tot ik hem tegenkwam in de kast en dacht, ja, ik ga hem vandaag draaien. Godly & Cream, oftewel Kevin Godly en Lol Cream zaten allebei in 10cc. Ja, dat ken je natuurlijk met heel veel grote hits gehad. Dit was een grote hit in mid de jaren 80. En dat kwam ook vooral door de clip, dat was toen heel belangrijk, hè. Een goede clip, dat gaf je rugwind om een hit te scoren. En misschien weet je het nog wel, ja, de oudere luisteraars wellicht, maar dat waren zwart-wit beelden van gezichten die in elkaar overgingen. En ja, tegenwoordig is er natuurlijk een fluitje van een cent met alle computers en digitale technieken, maar dat gebeurde toen nog analoog, met allerlei analoge effecten. Dus daar zat, ja, dat was echt monnikenwerk. En het was eigenlijk de voorloper van wat we tegenwoordig morphing noemen op de computer. Hè? Dat beelden in elkaar overgaan en zonder dat je het, het gehakketak, zeg maar, ziet. Het gaat dan heel natuurlijk. Dat is een hele bijzondere clip. Ga nog maar even kijken op YouTube als je denkt, ja, hoe zat dat ook alweer? Mooi, analoog gemaakt en dit was een heerlijke break-up song. Daarvoor hoorde je uit 2008 Gabriella Chill Me, Sweet About Me. Lekker om die plaat ook weer eens te horen. En nu tijd voor een Haagse band die een tijdje stil is geweest, maar weer helemaal terug is aan het front. En ook een hele drukke zomer volgens mij gaat beleven op de festivals her en der in het land. En ook Status Quo heb ik straks in de tas gedaan. Ja, heerlijk. Even lekker rampenstamp uit 1975. Headbanger. Good old times met Down Down. Maar eerst, ik zei het al, Dark Before the Dawn.

Marshmallow en de Jonas Brothers waren dat. Leave Before You Love Me. Het is kort naar 2:30. En tot 4:00 hoor jij hier op Radio Rijnmond de lekkerste muziek van de afgelopen decennia. Met natuurlijk ook hedendaagse hits. Je hoorde net een gouden houden van Status Quo. Daarna gingen we naar 1985 met My Thai. En dit was 2021. En nu maak ik weer een sprong zo meteen naar 1984. Niet voordat ik zeg dat vanavond om 8:00 in Club Hou gaan de Boompjeskade 11 weer de leuke try-outs zijn van opkomende cabaretiers. Club Hou, ga er eens een kijkje nemen, want dat is een hartstikke leuke locatie. Een leuke zaal. Marcel Houweg is dat ooit gestart. En een jong talent. Het is een kweekvijver van mannen en vrouwen die enorm aan het lachen kunnen maken. Ook internationale sterren komen daar in de dop op het podium. Dus vanavond tussen 8:00 en 10:00 Club Hou, nieuw talent op het podium. Nu oud talent hier in de cd-speler 1984, Depeche Mode. Ze spelen nog steeds trouwens. Hè. Het is wel uitgedund. Andy Fletcher is een paar jaar geleden overleden. En nu is het vooral David Gahan en Martin Gore die samen als duo optreden onder de naam Depeche Mode. We gaan luisteren naar een hit uit 1984. Dat is voor een keertje niet gezongen door Dave, maar door Martin Gore zelf. Die heeft het ook gecombineerd. Dit is Somebody. Lekker.

van het zogenaamde cowboy-album, oftewel country and western-album. Nou, dat moet je met een korreltje zout nemen, hoor, of met een ons zout. Beyoncé, 2 jaar geleden kwam ze met dat album, en een prachtige hoes trouwens wel, het artwork was om in te lijsten, letterlijk. Texas Hold'em, een groot hit, en daarvoor die meezinger. En ik durf te zweren dat als jij in de auto zit, dat je hem even harder hebt gezet en mee hebt zitten blaren met Ruby, Ruby, Ruby van de Kaiser Chiefs. Een Britse band vernoemd naar een Zuid-Afrikaans, of nou ja, in ieder geval een Afrikaanse voetbalclub. 2007. Ik heb ze ooit live gezien en ja, dat was opvallend, want toen brak de zanger kort voor het optreden zijn arm in de tourbus. Hij gleed uit en is naar het ziekenhuis.

en Limburg. Er zijn al kaarten voor trouwens, voor de fans. Ik heb straks ook Hans de Boy in de tas gedaan. Tom O'Dell en Douwe Bob. Met een beetje mazzel kom ik ook nog aan Total Touch toe. Kortom, lekker luisteren. This is

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
3: Gitaar. Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
9: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
11: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Weer goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusen. Zo dadelijk eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde eind vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen. AMZO legde kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen op. Ook was het personeel niet deskundig genoeg. De afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. Een speciaal drone-team gaat vanmiddag in de Brabantse Biesbos op zoek naar de hond die nog altijd is vermist na het bootongeluk van afgelopen weekend. Bij Drimmelen sloeg zaterdag door nog onduidelijke oorzaak een boot om. De vier opvarenden moesten naar het ziekenhuis. Hun hond, een Australian Shepherd, was ook in het water terechtgekomen en de hond is sindsdien spoorloos. Gisteren hebben hulpdiensten al gezocht op het water van de Amer. En ook zijn er flyers uitgedeeld. Vanmiddag gaat de zoektocht dus door. De lichamen van alle vermiste Italiaanse toeristen die waren gaan duiken op de Malediven zijn gevonden. De duikers zijn verdronken en teruggevonden diep in een grot onder water. De komende dagen worden de lichamen geborgen. In de Malediven mag tot 30 meter worden gedoken door amateurs. En waarom de toeristen naar een diepte van meer dan 60 meter zijn gedaald, onderzoeken de autoriteiten nog. Het ziet er naar uit dat een weersomslag een rol heeft gespeeld bij het ongeluk. Het duikdrama heeft in totaal 6 levens geëist. Naast de 5 toeristen kwam ook een reddingsduiker om tijdens de zoektocht naar de slachtoffers. Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude over het jaar 2011. De Spaanse Belastingdienst moet nu de boete die Shakira heeft betaald terugstorten plus rente. Samen komt dat neer op een bedrag van 60 miljoen euro. De Colombiaanse zangeres kreeg het aan de stok met de Spaanse fiscus omdat ze in 2011 meer dan 183 dagen in Spanje zou hebben gewoond. Ze zou daarom ook in Spanje belasting moeten betalen. Maar de Spaanse rechter vindt dat de Belastingdienst over 2011 te weinig bewijzen heeft laten zien. Over 2012 tot 2014 was er wel genoeg bewijs en Shakira betaalde daarover een schikking van 14,5 miljoen euro. En dat blijft zo. Het weer, af en toe zon, maar ook een bui is mogelijk met hagel of onweer. En het is zo'n graad of 15 vanavond. Landinwaarts nog wat buien. Het is op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur van 8 graad of 7. Morgen is het grijs. In de middag kans op regen of motregen. Morgen wordt het opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A20. Goudenhoek van Holland tussen Knoop het Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. A27, Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Industriegebied Avelingen, 6 kilometer. En in omgekeerde richting Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 3.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
19: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
21: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
22: En ook nog eens gratis parkeren.
23: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
24: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
25: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
27: Oma!
28: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
29: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
29: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
31: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
33: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

Onmiskenbaar de stem van Treintje Oosterhuis in Total Touch 1998 ook alweer, zeg. Love Me in Slow Motion. Goedemiddag en welkom bij tweede uur van de middag door hier op Radio Rijnmond. Met de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. Met af en toe ook een gouden ouwe ertussen, hoor. Dit uur is de oudste plaat 1980, dus dat valt reuze mee. Maar wel heel veel variatie erin, hoor. Want ik ga straks van Chris Isaak naar CC Peniston. En van Juliane Werding met het Duitse Geh nicht in die Stad naar Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Ja, het kan verkeren. Leuk dat je luistert trouwens. Doe dat iedere dag. Niet alleen tussen 2 en 4, maar we beginnen 's morgens al met Peter en Milou tussen 6 en 9. Daarna de boer op met Ruud. We hebben de lunchbreak met Erik Lemmers. Dan mag ik de honneurs waarnemen. En straks natuurlijk ook weer afslag Rijnmond. Rijntjan is er even tussenuit, maar die hopen we heel snel weer hier op de zender te horen. Veza, het engeltje van zijn schouder, dat fladdert nu met andere presentatoren hier in de studio. Zometeen tussen 4 en 7 uur. Nu heb ik Olivia Dean met Man I Need. Ja, je kent haar ook van dat prachtige duet samen met Sam Fender, Rain Me In. Maar dit is natuurlijk ook een gouden hit van haar. Wat een bijzondere 27-jarige zangeres uit Engeland. Heel veel talent. Ze wordt vaak een beetje met Amy Winehouse vergeleken. Laten we hopen dat ze in ieder geval de 28e verjaardag gaat vieren over een tijdje. Onlangs stond ze trouwens in de Ziggo Dome. En daar komt ze op 14 juni nog een keertje terug voor de rest van de fans die bij de eerste concerten achter het net visten. En nu is ze bezig in Scandinavië. Ze stond, even kijken hoor, vlak voor het weekend op Hemelvaartsdag in Kopenhagen. Van het weekend in Oslo. En ook nog in Stockholm. Kortom, het gaat hartstikke lekker met deze jonge deerne uit Engeland. Man, I

Whitney Houston samen met Kygo, Higher Love uit 2019. En daarvoor een gouden ouwe uit 1991 van Chris Isaak, die trouwens eind juni zijn 70ste verjaardag ook alweer gaat vieren. Maar nog altijd strak in het pak en een goede kuif waar ik altijd jaloers op ben. Wicked Game hoorde je en ik mag hem weer eens gaan zien op 12 juli. Dat is op een zondag, een driedaags festival Bospop in Weert. En daar speelt hij met tal van andere grote artiesten een mooi optreden. Nou, daar ga ik van genieten. Ik zag hem eerder al volgens mij twee keer in Nighttown, hè, op de Westkruiskade hier in Rotterdam. Ik heb hem zelfs een keer op het racecircuit van Zandvoort gezien. Op een muziekevenement dat werd georganiseerd door Radio Veronica. Dat is heel lang geleden trouwens, jaren 80. Maar ja, ik blijf een zwak houden voor deze Amerikaanse singer-songwriter die altijd in een ongelooflijk mooi pak loopt. En heel vaak denk ik, oh, die stof die ken ik. Ja, die hing als gordijnen bij mijn tante ergens voor het raam. Ja, een ongelooflijke mooie gitaar met allerlei fritsels erop. Kortom, een smaakvolle man uit Amerika. Chris Isaak hoorde je.

Over sommige muzikale pareltjes dus moet je niet heen praten. Dit was zo'n prachtige plaat van Tom O'Dell. Zijn grootste hit uit 2013, Another Love. Hij heeft vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht, A Wonderful Life. Hij wordt later dit jaar 36 ook alweer. En ik heb hem ooit op een festival mogen spreken, mogen interviewen. Een ongelooflijke aardige, leuke, lieve jongen. En ja, totaal geen pretenties, maar hij is razend populair. Het grappige is dat hij ook heel erg populair is, vooral bij de vrouwen. Ja, waar hij ook komt, gillen de meiden voor het podium. En ze zingen werkelijk alles mee. Onthoud de naam dus, Tom O'Dell. Of ga even op Spotify luisteren naar zijn andere werk. Bijvoorbeeld het nieuwe album van vorig jaar. Ik heb dat onlangs gedraaid. Een prachtig album, ja. Ja, daar komen niet veel hits vanaf. Maar ook de plaatjes die wij niet op Radio Rijnmond draaien zijn soms om in te lijsten. Heerlijk. Nu naar 1984. Ja, terug naar de roerige jaren 80. Hier op Radio Rijnmond waren we net begonnen met uitzenden in die tijd. En nu we toch een beetje in de geschiedenis duiken. Het is vandaag 18 mei. Dat was ook de dag dat in 1970 het allereerste Pinkpopfestival in Geleen nog werd georganiseerd. Ja, 1970, de allereerste Pinkpop. Wauw, dat is dus 56 jaar geleden. En 169 jaar geleden in Rotterdam werd Diergaarde Blijdorp geopend. Dat was toen nog bij de Diergaarde single. Ja, en vorige week 14 mei op Hemelvaartsdag hebben we natuurlijk het bombardement op Rotterdam 14 mei 1940 herdacht. En toen werd ook de complete Diergaarde gebombardeerd. En stierven echt talloze dieren die uiteindelijk in bomkraters zijn begraven. Dus de resten daarvan liggen nog gewoon onder de tegels in de stad. Maar het is wel bijzonder, hè? Dat oude Diergaarde Blijdorpje was in 1857 al geopend op deze dag. 18 mei dus. Nu tijd voor muzika. Ik maak niet het bruggetje met het bombardement, maar we gaan wel luisteren naar een Duitsstalige plaat. Julianne

muziek hier op Radio Rijnmond. Zometeen heel veel plezier bij Afslag Rijnmond. Ik zei al, Rijn Jan is er eventjes niet, maar ook Feza is er niet. Nee, straks Walter Tempelman en Jet Sol. Nou, dat wordt pret van 4 tot 7. Hier op Radio Rijnmond, gewoon lekker blijven luisteren. Ik zeg een hele fijne maand.

0: Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
5: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
6: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is 4:00, goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen afslag Rijnmond met een behoorlijke personeelswijziging. Ik ga daar zometeen veel meer over vertellen, maar eerst het nieuws natuurlijk met Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze honderden gouden sieraden heeft gestolen van ouderen in zorginstellingen. De vrouw zou de sieraden de afgelopen 3 jaar achterover hebben gedrukt en verpatst. Samen zouden de sieraden 67.000 euro waard zijn geweest. Het gaat onder meer om trouwringen en zegelringen die de verdachte zou hebben buitgemaakt in instellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw liep tegen de lamp omdat een goudinkoper in Rotterdam-Zuid het niet vertrouwde. De sieraden zijn allemaal omgesmolten, maar er zijn nog wel foto's van. De politie heeft die op de website geplaatst en vraagt eigenaren die hun spullen herkennen om zich te melden. Rapper Blakka moet 5 maanden de cel in voor het bezit van een pistool en een revolver. Het is niet de eerste keer dat de 23-jarige Rotterdammer daarvoor wordt veroordeeld. Blakka komt uit de drillrap scene en was in 2020 betrokken bij een ruzie met een paar Amsterdamse drillrappers. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. De Belastingdienst denkt weer grootschalige Bulgare fraude op het spoor te zijn. Een groep inwoners van Bulgarije zou op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. En daarna deden ze belastingaangifte met niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten. De Belastingdienst zou ruim 6 miljoen euro hebben overgemaakt aan de fraudeurs. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Toen ging het om onterecht innen van toeslagen. Het kabinet en de gemeente komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had vorige week al om het overleg gevraagd na het geweld bij protesten rond AZC's. Naast minister Van der Brink van Asiel zijn ook premier Jette en de ministers Heerma en Van Weel erbij aanwezig. De gemeente maken zich grote zorgen nadat onder meer in IJsselstein en Loosdrecht betogingen uit de hand liepen. Gemeenten die tijdelijke opvang toestaan kampen steeds vaker met geweld en intimidatie. Het weer af en toe zon, maar we hebben ook nog kans op een bui met hagel of onweer. 15 graden is het. Vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 5 graden of 7 graden wordt het vannacht. Morgen grijs, in de middag nog wat regen of motregen en dan wordt het opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: En natuurlijk is er verkeer. Die verkeersinformatie krijg je van Jet Sol. Jet.
0: Goedemiddag. Ja, de middagspits is weer begonnen. De meeste files staan in de Randstad. Ik pikte langs de files er voor je uit. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden, daar staat 7 kilometer, ruim 10 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld, Giessendam. 8 kilometer, 10 minuten. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld, Giessendam, daar staat 5 kilometer. Een kleine 10 minuten. En let op bij de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Prins Alexander. Daar staat een stilstaande vrachtwagen. En de oprit is daar dicht.
15: We beginnen de afslagweek muzikaal gezien zo met een hit van de drie broertjes Isaac, Taylor en Zack. En met name die jongste. Dat was het koesie, schatje, katje van de drie. En als ik dan Bob zeg, dan weten jullie ongetwijfeld over welke band ik het heb.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
18: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
17: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
19: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
20: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
21: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
22: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
27: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
6: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Hansen was dat dus, met Mbop. Die moet ik hebben. We zijn begonnen.
1: Ja, hoera.
0: Jetsol, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Walter.
0: Een verse week, afslag Rijnmond. Met fris gemoed gaan we eraan beginnen. En met fris personeel dus, want Rijntjan en Feza zijn er deze week helemaal niet. Dus je zult het ja, met mij en met jou moeten doen.
1: Ja, wij gaan gewoon echt ons uiterste best doen. Maar niet zo erg dat jullie Feza en Rijntjan vergeten. Dat nou, dan maar niet, want ik kan me wel terug.
0: Ik ga er wel een poging toe wagen.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh, wat een uitdaging. Ja, lekker.
0: Wij doen het voor het eerst samen.
1: Ja.
0: Heb je daar vertrouwen in? Denk je dat het goed gaat?
1: Nou, ik vind het best heel gek dat jij en plein publiek tegen me zegt zomaar... wij doen het voor het eerst samen.
0: Nou, dat de mensen dat ook maar weten gelijk.
1: Maar ja, het is kijkradio, hè Walter, kijk uit.
0: Radio maken,
1: hè? Ja. Ja,
0: hebben we er een beetje zin in?
1: Ja, heel erg. Ik verheug me er altijd op. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd. Want als ik word gevraagd om Feza te vervangen... dan denk ik altijd Rijntjan aan te treffen.
0: Oh, zal er een disclaimer erbij moeten doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar so far gaat het goed, Walter.
0: Ja. Nou ja, goed. Afslagrij, wat mag dan van invallers aan elkaar hangen deze week? De ingrediënten zijn gewoon hetzelfde. Hè. Muziek, actualiteit. We gaan bijvoorbeeld met de directeur van de Doelen praten. Bestaat volgens mij echt vandaag 60 jaar. Ja. Dus daar willen we wel wat verhalen over horen. In het laatste uur staan natuurlijk weer gewoon de twee afslagen klaar. En daar gaan we jullie hulp weer bij inschakelen om de juiste afslag te kiezen. Kortom, er verandert eigenlijk niet zoveel.
1: Behalve dan jij en ik.
0: Behalve wij.
1: Ja.

0: Dave Stewart en Annie Lennox, zij dachten we maken nog een paar geluidjes zodat we Sex Crime nog wat langer kunnen laten duren dan eigenlijk. Maar dat vinden we helemaal niet zo erg. Leuk nummer uit 1984 helemaal. Maken wij de switch yet naar nieuwe muziek. Vandaag van de man die een paar jaar geleden doorbrak met Stick Season. Dat ken je wel, hè?
1: Nou, nee.
0: Oh. Moet ik dat even laten horen?
1: Ja, wil je dat even doen? Ja, als je het zo zegt, denk ik nee.
0: Een grote bekende hit. Ik zal even doorspoelen naar het refreintje.
1: Oh nee, maar dit herken ik wel. Mooi.
0: Toch?
1: Ja, prachtig.
0: Is hij heel beroemd mee geworden.
1: Met dat hele lange haar, die man.
0: Ja, en toch? Ja, volgens mij had hij wel een soort van matachtig iets. Ja. Ja, ik weet niet of hij dat nog steeds had.
1: Een matachtige.
0: Ja, ja. daar schakelen we hem onder. Noah Cahan. En dit was een enorme hit. Hij is ook actief op social media. De term TikTok-hit was nog niet echt uitgevonden. Of hij had hem, zou ik maar zeggen. Hij promote zichzelf daar heel erg op. Amerikaanse zanger. Bij Intimi was hij al bekend. Had ook al een keer hiervoor in Nederland opgetreden. Maar opeens werd hij door dit Stick Season een wereldster. En nu komt hij met American Cars. Staat op zijn nieuwe plaat, The Great Divide. En wat ik dan heel grappig vond, ik heb even zitten kijken naar zijn merchandise, of hij nog meer verkoopt dan alleen maar cd's. Ja, er zitten heel veel van die patches bij, van die stoffen embleempjes die je overal op kan.
1: Ja, dat is heel hip weer.
0: Ja, blijkbaar.
1: Is je dat niet?
0: Nee, want ik ben natuurlijk tegenovergestelde van hip, dus ik vind dat van het al. Maar het was ook echt een heel ensemble van ensembles, zou ik maar zeggen.
1: Een variatie aan diverse ensembles.
0: Dat dacht ik.
1: Mooi.
0: Hij heeft dus een nieuw liedje uit. Staat op zijn nieuwe plaat The Great Divide. Dit is Noah Cahan met American Cars.

0: Mike and the Mechanics hoorde je met Over My Shoulder.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: En we mogen weg!
9: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
10: Wat zijn die paar meters nou?
9: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
11: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
9: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, bij Vivere de Jager.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 16:30. Je luistert naar Afslag Rijnmond. De verkeersinformatie krijg je van Jet, want er staan ongetwijfeld files, Jet.
16: Reken maar, de middagspits is begonnen en de meeste files staan nu wel rond Utrecht. Ik heb de langste files er voor je uitgepikt. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Daar staat 11 kilometer, ruim 10 minuten. Vertraging in de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Dan de weersverwachting. Vanmiddag is er kans op nog op best wel wat regen. Landinwaarts is er mogelijk een bui met onweer of hagel. Temperatuur rond de 14, 15 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Windkracht 3 tot 5. Vanavond vallen er landinwaarts nog een paar regenbuien. Maar het wordt op de meeste plaatsen wel droger met meer opklaring. En vannacht is het dan vrij helder en komt de temperatuur uit rond 7 tot 10 graden. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Aris van Meteren.
17: Jaren geleden hield Bulgare fraude ons land bezig. Bulgaren vroegen toen massaal en ten onrechte toeslagen aan in ons land. En daarop is de controle zo streng gemaakt dat daar weer de toeslagenaffaire uit voort is gekomen. Nu is de Belastingdienst mogelijk een nieuwe georganiseerde vorm van fraude op het spoor, waarbij, zoals dat dan zo netjes heet, groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Ze zouden DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten om vervolgens niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten op te voeren. Het vermoeden is dat de Bulgaren die de DigiD's hebben aangevraagd daarvoor zijn betaald, zonder dat ze het idee hadden dat ze aan fraude meewerkten. Het is superdruk op Schiphol en dat komt door een nieuwe manier van werken door de beveiliging. Op Schiphol zijn vanaf vandaag niet 5, maar 3 beveiligingsbedrijven actief. Dat betekent een reorganisatie van het werk en dus blijkbaar chaos. Mensen missen hun vlucht doordat ze urenlang staan te wachten. Schiphol kan nog niet bevestigen dat de topdrukte van vandaag te maken heeft met de nieuwe opzet van het beveiligingswerk. Maar hoe het ook zij, KLM waarschuwt om op tijd naar de luchthaven te komen. En een speciaal drone-team zoekt vanmiddag verder in de Brabantse Biesbos naar hondje Blue, dat nog altijd is vermist na het bootongeluk afgelopen weekend. Bij Drimmelen sloeg zaterdag door nog onbekende oorzaak een boot om. Vier opvarenden moesten naar het ziekenhuis en hun hond, een Australian Shepherd, was ook in het water terechtgekomen. En het dier is sindsdien spoorloos. Dus gisteren al naar het arme dier gezocht. Op het water van de Amer zijn flyers uitgedeeld en nu is er dus een speciaal drone-team aangerukt om Blue te vinden.
0: Dankjewel, Aris.
10: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond.
0: Spice Girls komen eraan. Who do you think you are?
10: Radio met een grote R.

0: Via de Spice Girls, Who Do You Think You Are, komen we uit bij de opgave die onze stripjockey weer klaar heeft gezet. Je weet wel, die man of vrouw, ik weet eigenlijk nooit wie het is. Heb jij al? Heb
1: ik
0: jij
1: schrik altijd een beetje als die aan de deur staat te krassen,
0: maar jij weet wel wie het is?
1: Ja, okay. Maar ik vind dat een beetje akelig. Ja.
0: Nou, hij heeft wel weer wat achtergelaten, een opgave namelijk. Alle instrumenten heeft hij weggehaald uit een bepaalde hit. Dan blijft er alleen een zangstem over. Het is een heel kort fragmentje. Eén zinnetje en dan is het aan jullie om te raden uit welk liedje dit komt. Let op. Oren open, daar komt ie.
2: What reasons do you need?
0: Dat was hem al, Jet.
1: Ja, ja, mag ik een kleine hint geven?
0: Ja, dat mag.
1: Nou ja, denk vooral ook aan de dag van vandaag.
0: Aan maandag?
1: Ja.
0: Oké. Okay. 010-436-4436, als je weet uit welk liedje die ene zin kwam. Zullen we hem gewoon nog een keertje doen? Dat is misschien nog wel net zo even wat anders. Komt ie weer.
2: What reasons do you need?
0: Heel moeilijk gezicht erbij trekken.
1: Ja.
0: Dan kom je wel uit bij de band en met name het liedje wat wij willen horen van jou. 010-436-4436 of even naar de app gaan als je die nog niet hebt geïnstalleerd. Rijnmond.nl, even bovenaan erop klikken. Dan kom je vanzelf in die omgeving terecht. We horen het graag van je.

0: Sera hoorde je met Hurt Me. Brengt ons bij de oplossing van onze stripjockey. En ik vond hem vrij pittig, Jet. Het was maar één zinnetje, vandaar dat we wat hints erbij hebben.
1: Ik denk niet dat het echt heel erg nodig was.
0: Nee,
1: Walter,
0: nou ja,
1: want wij hebben natuurlijk hele slimme luisteraars, ja, dat weet je toch?
0: Zullen we dat gewoon gaan checken dan?
1: Ja?
0: Luc.
2: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Luc, had jij onze aanwijzingen nodig en mijn kreunerige zangkunsten, of wist je al gelijk waar het om ging?
2: Nou, ik herkende de muziek.
0: Ja?
1: Ja, die is te afgestript, Luc, dus je zit een beetje te jokken nu.
2: Nee, het, zoals het ging.
1: Oh, zoals het ging.
0: Een melodietje.
2: Het melodietje.
1: Ah, oké.
0: Okay. Nou, kom maar op dan. Waar komt dat melodietje uit?
2: I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats.
0: Nou, dat is ontzettend hartstikke en helemaal goed.
1: Staande ovatie hier in de studio, hoor.
2: Dank je.
1: Ja, joh.
0: Ook helemaal een goed nummer, toch?
2: Ja, als mijn oude muziek is, dan weet ik er veel van.
0: Maar wat is dan ouder, Luc? Vanaf wanneer naar beneden moeten we gaan?
2: Ja, nou, jaren 50, 60.
0: Oh, oké. Okay.
2: Beetje 70.
0: Maar dit is 80. Nee, ja, 70 misschien.
2: Sommige dingen van 80, dat gaat nog net.
1: Oké, okay, nou, dan heb je nu heel veel mazzel. Weet je eigenlijk wel wat je gewonnen hebt, Luc?
2: Als het goed is, sokken.
1: Ja?
2: En een koelkastmagneet.
1: Hey. Nou, ik hoef jou helemaal niks meer uit te leggen, Luc. Wat fijn.
2: Nou, ik luister al vanaf het begin naar Rijnmond.
1: Kijk, al vanaf de jaren 50.
0: Luc, gefeliciteerd met de prijzen.
2: Dank je.
1: En lekkere warme voetjes voor jou. Ook al wordt het over een paar dagen weer wat warmer. Maar warme voeten zul je hebben, Luc.
2: Geweldig.
1: Lekker, hè?
0: Hey, dank je wel voor het meedoen, hè?
2: Lekker aan de wandel met mooie sokken.
0: Zo is dat. Dankjewel, Luc. Dit zijn de Boomtown Rats. I don't like Mondays.

0: graag geziene gast op de maandagen. In welke uitzending dan ook. I don't like Mondays.
1: Ik heb helemaal geen hekel aan Mondays. Jij?
0: Nee, ik ook niet. Nee,
1: ik vind de maandag altijd wel weer.
0: Lekkere dag, toch?
1: Nieuwe week, nieuwe kansen.
0: Zo is het maar net.
1: Ja, toch?
0: Heb ik eigenlijk ook wel. Gaan we eens even checken of dat bij Edo Righini, de feestvierende directeur van de Doelen, ook zo is. Want het culturele centrum in het centrum van Rotterdam blaast dit jaar 60 kaartjes uit. En afgelopen weekend werd dat feest eigenlijk afgetrapt met een aantal concerten. Maar het feest duurt volgens mij een heel jaar. Er wordt gevierd met allerlei uiteenlopende evenementen. Edo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Ik wou net zeggen, dit is felicitatie waard.
2: Dank jullie wel. Fijn, dank. Zeker, we zijn ontzettend blij met deze mooie mijlpaal.
1: Ja, en afgelopen vrijdag is dat feest van start gegaan. Ben je een beetje bijgekomen van dit eerste feestweekend?
2: Ja, natuurlijk. Je krijgt enorm veel energie van zo'n prachtig weekend. Een hele gewaardeerde programma van Rotterdam Philharmonisch Orkest. Met een prachtig concert van Bruckner en een wereldpremière van Thomas van Dun. En daarna, de dag daarna, Aldi Meola, gitaarlegende. En zondag een mooi concert voor onze vrienden. En in de avond de Kick.
1: De Kick.
2: Yes,
1: ja, die
2: yes.
1: mag niet ontbreken natuurlijk. Die doen dat ook heel goed natuurlijk in de Doelen. En lekker Rotterdams, daar houden we natuurlijk ook van.
2: Ja.
1: Je valt wel met je neus in de boter, hè? Want je bent nog niet zo heel lang directeur. En nu mag je meteen feest gaan vieren met de hele stad. Dat is wel prettig, toch?
2: Ja, zeker. Het is uitermate een grote eer en ook veel makkelijker. Omdat je hebt natuurlijk een jubileum is een mooie gelegenheid om terug te kijken. Maar ook naar jezelf te kijken en ook een beetje richting kunnen bepalen voor de toekomst.
1: Ja.
2: Dus dat is heel leuk om in deze positie te zijn in dit jaar.
0: Nu is er een zoektocht geweest naar de afgelopen 60 jaar. Hè, leverde veel sentiment op. Zien we terug in een soort tijdreis van iconische posters die tentoon zijn gesteld.
2: Ja.
0: Zit daar nou iets bij die jij qua poster mooi vindt of waar je zelf misschien een mooie herinnering aan hebt?
2: Ja. Nou, natuurlijk, de Doelen is niet alleen in Nederland, maar ook internationaal echt een icoon. Ik kom zelfs uit Italië. Ik woon heel lang in Nederland, maar ook voordat ik naar Nederland kwam, was de Doelen een iconische plek. Mm-hmm. Waarom? Omdat bijvoorbeeld in eind jaren 60, meteen na de opening, de Newport Jazz Festival vond plaats in de Doelen. En dat was eigenlijk de voorvader voor moeder van de North Sea Jazz. Dus van Miles Davis tot Bill Evans tot you name it, John Coltrane hebben ze hier gespeeld. En ik ben natuurlijk een enorme jazz aficionado en dat vond ik echt fantastisch om te zien.
1: Ja. Dus die poster die hangt misschien stiekem straks boven jouw bed.
2: Bed denk ik niet, maar op mijn kantoor, wie weet.
1: Dat je denkt, hé, waar is die poster van Newport Jazz gebleven? Oh, misschien moet je even bij Edo in zijn kantoor gaan kijken.
0: Ja, dan weten alle medewerkers ook wel dat ze bij jou moeten zijn, denk ik.
1: We hebben het nu verklapt. Ja, sorry Edo, sorry.
0: Edo, wat staat er nog meer te gebeuren? Wat zijn de hoogtepunten in het komende jubileumjaar eigenlijk?
2: Ja, in 2026 hebben wij 12 concerten gemerkt voor het jubileumjaar. En dat van Anna Lapfoot met Philharmonia Orchestra en op 17 september uit mijn hoofd. Ook heel mooi

0: ook bredere muziek staat. Dus wij gaan
1: Dat wou ik nog zeggen, want dit zijn wel allemaal mooie klassieke dingen. Maar wordt het ook wat breder, de programmering?
0: Ja, zeker. Ja. Wij gaan een stap van 5 naar 25 eigenlijk popconcert in de grote zaal. Dus een enorme stap vooruit voor al diegenen die ook weer de rijke traditie van de pop in de doelen weer terug kan beleven. Van de Jacksons op zondag 24 mei tot John Hyatt. Ja. Twee concerten zelfs. 29 juni en 6 juli.
2: Emmylou Harris ook, toch?
0: En Emmylou Harris, ja. Absoluut. Dat is over 2 dagen.
2: Ja.
0: Maar ook heel breed met Twilight in Concerts, Otto Lengi, The Last Waltz en noem maar op.
2: Ja. Kortom, er is feesten te vieren in de doelen voor de hele stad. En dat absoluut. Moet ook wel, hè? Want als je zo centraal gelegen bent, dan moet je er ook voor iedereen zijn. Dat is denk ik ook wel de boodschap die jullie uit willen stralen.
0: Absoluut, absoluut. Wij zoeken niet alleen maar naar verdieping, maar ook naar verbreding. En dat is eigenlijk betekent goed luisteren naar de wensen en naar de smaak van een breder publiek. En vanuit de kwaliteit ook hier te gaan programmeren. En dat is een feest, omdat we zijn net begonnen in januari met een beetje deze nieuwe verbreding van de popprogrammering.
1: Ja.
0: En in de eerste 3 maanden hebben we net zoveel kaarten verkocht als het volledige vorige jaar.
1: Zo, kijk, die kun je in je zak steken. Goed begin van het feestjaar, Edo.
2: Precies. Hoe meer feest, hoe beter wat mij betreft. Want dat kunnen we wel gebruiken.
0: Ja,
1: Edo, dankjewel. En nou ja, ik zou zeggen, maak er een mooi feestjaar van dan.
0: Dank u wel. Dank jullie wel voor de tijd.
2: Ja. En, fijne avond, dank je wel.
0: Mooie maandag. Dag.
1: Dat was Edo Righini van De Doelen, die dus 60 jaar het feest, jubileumfeest gaan vieren. En inderdaad, The Last Waltz met een favoriet regionaal bandje van mij in Ode. De Dawn Brothers doen dat met heel veel andere artiesten erbij. Tim Knol komt langs, dat soort dingen. Mooi. Dit is The Dire Straits, je hoort er natuurlijk al. The Walk of Life.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: vitepro.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Het is 5:00. Goedemiddag. Je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen gaan we natuurlijk verder met Afslag Rijnmond. We hebben heel veel actualiteit die we eigenlijk gaan behandelen. Wat dat allemaal gaat inhouden, ga ik je zo meteen vertellen. Want de echte actualiteit komt natuurlijk gewoon van onze nieuwslezer. Dat is Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze honderden gouden sieraden heeft gestolen van ouderen in zorginstellingen. De vrouw zou de sieraden de afgelopen 3 jaar achterover hebben gedrukt en verpatst. Samen zouden de sieraden €67.000 waard zijn geweest. Het gaat onder meer om trouwringen en zegelringen die de verdachte zou hebben buitgemaakt in instellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw liep tegen de lamp omdat een goudinkoper in Rotterdam-Zuid het niet vertrouwde. De sieraden zijn allemaal omgesmolten, maar er zijn nog wel foto's van. De politie heeft die op de website geplaatst en vraagt eigenaren die hun spullen herkennen om zich te melden. De Belastingdienst denkt weer grootschalige Bulgarenfraude op het spoor te zijn. Een groep Bulgaren zou op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. En daarna deden ze belastingaangifte met niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten. De Belastingdienst zou ruim €6 miljoen hebben overgemaakt aan de fraudeurs. 15 jaar geleden kwam ook al grote fraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het kabinet en de gemeente komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had vorige week al om het overleg gevraagd, na het geweld bij protesten rond AZC's. Naast minister Van der Brink van Asiel zijn ook premier Jette en de ministers Heerma en Van Wilde bij aanwezig. De gemeenten maken zich grote zorgen nadat onder meer in IJsselstein en Loosdrecht betogingen uit de hand liepen. Gemeenten die tijdelijke opvang toestaan kampen steeds vaker met geweld en intimidatie. Het aantal uitgevoerde doodstraffen is in 45 jaar niet zo hoog geweest als afgelopen jaar, schrijft Amnesty International. Vorig jaar zijn ruim 2700 mensen geëxecuteerd in 17 landen. De wereldwijde toename komt grotendeels op het konto van Iran. Daar zijn vorig jaar ruim 2100 mensen ter dood gebracht, en dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Iran zag zich vorig jaar geconfronteerd met grootschalige protesten tegen het regime, en dat probeert de opstanden neer te slaan met doodstraf als afschrikmiddel. Het aantal executies wereldwijd ligt vermoedelijk veel hoger, omdat het aantal mensen dat in China de doodstraf krijgt staatsgeheim is. De Chinese aantallen worden daarom niet meegerekend in het rapport van Amnesty International. Het weer, is nog kans op een bui, mogelijk met hagel of onweer. Het is een graad of 15. Vanavond landinwaarts nog wat buien, maar het is verder op de meeste plaatsen droog dan. Het koelt af minimaal tot een graad of 7. Morgen hebben we grijs weer met in de middag kans op regen en motregen. En het wordt dan net als vandaag 15 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: De verkeersinformatie dan. Waar staat het allemaal vast in onze regio? Jet.
0: Ja, ik heb de drie files met de meeste vertraging daarvoor je uitgepikt. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Daar staat 13 kilometer, een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 8 kilometer, 20 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Daar staat 5 kilometer, 20 minuten vertraging door een stilstaande auto. 3 rijstroken zijn daar dicht.
10: Zometeen de enige nummer 1 hit uit het rijke oeuvre van Rob de Nijs. En dat is geen liedje uit zijn beginjaren.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Den Dreyen.
14: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Afslag Rijnmond.
23: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Rob de Nijs. Die nummer 1, het was dus inderdaad Banger Hart in de jaren 90. En dus niet het altijd zo keurig netjes uitgesproken. Zachtjes stikt de regen op het zolderraam.
1: Of Mallebabbe.
0: Of dat feestnummer Mallebabbe. Allemaal geen nummer 1 geweest. In de jaren 90 liep hij er opeens tegenaan. Banger Hart.
1: En wat voor een hit ook, hè? Ik weet niet hoe lang die op 1 heeft gestaan, maar echt heel lang.
0: Ja, net even te lang hebben we al bij het idee. Maar goed. Tweede uurtje afslag Rijnmond, welkom daarin. Waarin we toch nog even de zaken over de hondiers bij elkaar schuiven. Je weet wel, dat schip dat sinds vanmorgen in Rotterdam ligt, doen we met de GGD. Er schijnt een asteroïde langs onze aarde te scheren vanavond. Hoe dichtbij komt die? Lopen we nou gevaar? Expert Bob de Bruin gaat het ons uitleggen. Ben jij een beetje gevoelig yet voor ruimteverschijnselen?
1: Ja, reken maar. Ja. Ik ga vanavond met mijn alu-hoedje natuurlijk
0: duiken. Ik zou het gesprek even wachten. Misschien is het wel niet nodig. Ik weet niet. Dat is waar.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Zou de buitenaards leven ook? onze fantasie gaat meteen weer op hol.
1: Je weet het niet.
0: Gaan we ook allemaal aan Bob de Bruin vragen. Dat is later dit uur. Eerst maar gewoon de muziek. Waaronder deze van Scouting for Girls. This ain't a love song. En dan is het dus juist stiekem toch een love song. Ja, dat heb je zo met die creatieve breinen. De omgekeerde wereld.

0: Voting for Girls hoorde je. Met This Ain't a Love Song.
1: En na 12 jaar is vandaag eindelijk de Berkelse vergismoord in de rechtbank behandeld. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Roderijs. Er was sprake van een persoonsverwisseling. Eigenlijk had een andere Berkelaar slachtoffer moeten worden, Dennis van den Berg. Volgens de recherche is Schiedammer René F. de opdrachtgever geweest voor de moord. Maar hij ontkent in alle toonaarden. Paul Verspeek volgt de zaken al 12 jaar voor ons en was ook vandaag in de Rotterdamse rechtszaal. Hoe kon het zo misgaan op een nieuwjaarsdag?
2: Ja, je kan kortweg zeggen dat de schutter gewoon geen idee had wie die eigenlijk moest liquideren. Had een vage instructie gekregen van ja, een man die in die buurt woont, kaal met honden. Ja, en daar liep Rob Zweekhorst kaal met zijn honden. Precies op die plek waar de schutter het verwacht en dacht dat zal hem wel zijn. En heeft hem toen in koele bloede doodgeschoten. Per vergissing.
1: Ja, en dat had dus Dennis van den Berg moeten zijn. Wat was het motief achter die moord?
2: Ja, het is eigenlijk tweeledig. Enerzijds is dat een ruzie in de cocaïnewereld. Want als we het hebben over Dennis van den Berg, en we noemen hem voluit omdat hij dat zelf ook altijd heeft aangegeven, zeg ik hem eventjes bij. Dus niet Dennis van den B, maar hij wil Dennis van den Berg genoemd worden. Die ander is René F., de opdrachtgever. Ja, die kenden elkaar, waren een soort compagnonsmaatjes. Zaten allebei in een heel groot drugsproces, wat we ook lang geleden hebben gehad, rond een corrupte douanier, Gerrit G. En er zou ruzie zijn ontstaan tussen die twee mannen, Dennis en René, over een partij drugs die was onderschept van 300 kilo. En daar zou Dennis de schuld van hebben gekregen. Nou, dat is één motief waardoor hij moest boeten, zou je kunnen zeggen. Het andere was ja, van een hele andere orde en meer op het persoonlijke vlak. Deze René F. uit Schiedam, 58 jaar oud, heeft een vrouw en gezin hier in Nederland, maar heeft ook nog een tweede huwelijk in Libanon, een vrouw met kinderen. Die vrouw in Nederland, die wist dat niet. Ach. En mocht dat ook niet te weten komen. Dennis wist dat wel, sterker, die had, zo is het verhaal van de recherche, dat is dus de verdenking allemaal, die had een fotoalbum van het huwelijk met alle bruidsfoto's daarin. En daarmee zou hij dus René F. hebben gechanteerd. Nou, dat zouden twee redenen zijn geweest voor René F. om hem uit de weg te ruimen, wat René F. vandaag de hele dag door met klem heeft ontkend, ingeluisterd, allemaal gore leugens, één grote heksenjacht tegen mij, waardoor ik alles ben kwijtgeraakt. Ja, inclusief dat gezin in Nederland en die vrouw ja, die er dus nu wel achter is gekomen.
1: Het is hoe dan ook echt een afschuwelijke zaak. En niet alleen René F., maar ook die weduwe van Rob Zweekhorst heeft 12 jaar moeten wachten op deze zitting. Ja. Hoe ervaart zij dat?
2: Er is er bijna alle zittingen die tot nu toe zijn geweest, heeft van die korte tussentijds gehad van ja, hoe staat het ervoor? Gaat het ooit nog een keer inhoudelijk worden? Wat is het bewijs? Daar is er bijna altijd bij geweest en je zag in de loop van de tijd de frustraties toenemen. Wanneer gaat het een keer afgerond worden? Zij is heel erg kritisch over de politie. En ze is natuurlijk diep getroffen door alles wat er gebeurd is. Ze heeft ook eerder gezegd, ja, ik kan niet rouwen zolang die zaak hier in de rechtszaal niet is afgerond. Nou, ze heeft een zeer bewogen slachtofferverklaring vanmiddag afgelegd in de Rotterdamse rechtszaal. Ik laat daar een fragment van horen. Ongeveer een minuutje. Het is wat lang, maar het is ook heel heftig. En het geeft denk ik heel goed weer hoe zij er tegenaan kijkt.
3: 12 jaar na de inslag staan wij hier nog steeds. Proberend overeind te blijven tussen de puinhopen van wat ooit ons gelukkige gezin was. De ijzige leegte in ons huis, waar voorheen gelach, warmte en rondslingerende fietsen de ruimte vulden. Daar ligt nu de onzichtbare krater van een vergismoord. Als een stuk vuil lag op onder een stuk bouwzeil in de regen. En zijn schoenen staken eronder uit. En dat is een volstrekt mensonwaardig beeld. De politie toonde haar meest incompetente, amateuristische gezicht. Het is beschamend dat wij belastinggeld betalen voor een systeem dat de ene na de andere fout stapelde. Wat een totale wanvertoning veroorzaakte. Diezelfde avond werd ik verhoord door een agent die de poedersuiker van de oliebollen nog op zijn gezicht had zitten. Het is een erbarmelijk symbool voor de onverschilligheid waarmee ik werd bejegend.
2: Ja, dat komt wel even aan. Hè. Het zal voor de recherche die in grote getalen op de publieke tribune zat ook niet prettig zijn geweest om dat te horen. Maar ze heeft echt naar dit moment toegeleefd om dit een keertje kwijt te willen.
1: Ik heb kippenvel van mijn kruin tot aan meteen.
0: Morgen gaat de zaak verder, Paul. Wat staat daar dan nog op het programma?
2: Ja, dan krijgen we het Openbaar Ministerie. Misschien gaan ze hier ook iets over zeggen, over het onderzoek. In ieder geval gaan ze het bewijs op een rijtje zetten. En uitmondend uiteraard in een strafeis voor René F. En daarna zal de advocaat van René F. Zal zijn pleidooi gaan houden. En ja, sluit altijd af met het laatste woord van René F. Daar kan hij gebruik van maken en waarschijnlijk wel weer zeggen dat hij er in ieder geval niks mee te maken heeft. Wanneer er een uitspraak is, is nog niet helemaal duidelijk. Normaal gesproken over 2 weken. Maar bij complexe zaken willen ze nog wel eens extra tijd nemen. Dat zou in deze zaak zomaar kunnen gebeuren. Dus dat is nog even onduidelijk.
0: Dankjewel, Paul van Speek, over die vergismoord van 12 jaar geleden.

0: Jet, nou moeten wij nog een beetje elkaar leren kennen. We snuffelen zo hier en daar een beetje aan elkaar.
1: Heel voorzichtig.
0: Ja. Ook qua muzieksmaak. Ja. Maar toen ik dit instartte,
1: Bennett
0: met Love is a Battlefield, daar komen wij elkaar wel tegen.
1: Ja, dat is toch leuk?
0: Dat vinden we allebei hartstikke tof.
1: Ja, eindelijk.
0: En zo gaat dat deze week trouwens de hele week door. Want wij zeiden, veroordeeld inderdaad. Zo voelt dat overigens helemaal niet.
1: Nee.
0: Want wat mij betreft snuffelen we nog wat uitgebreider aan elkaar. Dus dat gaat zeker door. Maar ik vind het dan ook wel leuk om inderdaad de muzieksmaak een beetje te leren kennen van
1: we hebben in ieder geval één grote liefde die we samen delen.
0: En dat is?
1: The Cure.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zullen we dan eens even kijken of we die sowieso nog ergens in een playlist kunnen...
1: Nou, als dat deze week nog ergens lukt, dan maak je mij weer helemaal gelukkig.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 17:30, dat betekent dat we zo de hoofdpunten van het nieuws krijgen van Aris van Meteren. Maar eerst de hoofdpunten, maar misschien wel dieptepunten op de weg, Jet.
1: Ja, ik heb er drie voor je. De files met de meeste vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Er staat 15 kilometer en ook 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. 8 kilometer, 10 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum. 12 kilometer, een kwartier vertraging.
0: En dan gaan we bij Jules Gernaert checken of het weer ook hoofd dan wel dieptepunten heeft. Jules, goedemiddag.
10: Nou, ik zou zeggen wat dieptepuntjes, maar ook wat redelijke hoogtepuntjes. Okay, okay. Een paar mooie opklaringen zijn er aan de zee om mee te beginnen. Daar is bijna geen regen gevallen. Met de buigheid viel het zo nogal mee. Geen enorme buien, ook geen onweer heb ik gezien. Wel eerder in het Goede Hart, maar toch niet bij ons. Maar het prult wel een beetje door, zo gezegd. Met een paar redelijke buien, matige buien noemen we dat in het weerjargon. Landinwaarts, ten oosten van Rotterdam, maar via Flakkee komt er ook nog wat aan richting de Hoekse Waard. Dus voorlopig is het zeker niet overal droog. Dat komt pas in de loop van de avond. En even kijken wat is er gevallen. Nou, 5 mm in Hardingsveld, Giessendam. 4 voor Ridderkerk, 3 in Strijen en 1 in Vlaardingen. Geeft patroon ook een beetje weer en de maximum
1: temperatuur. Ik zou bijna zeggen bingo, als je ze al die cijfers geeft.
10: Ja, heb je de kaart bij je?
1: Ja, ik ga hem morgen meenemen, Jules.
0: Ik ga wel checken op valse bingo, want we moeten een liedje zingen. Daar
1: heel dat goed. Wil niemand.
10: Dat is een goed punt trouwens. Want ik kan ongeveer dezelfde cijfers aan neerslag geven morgen. Dus dan spreken we elkaar morgenmiddag weer om 17:30. Ja. Nee, regenstanden zijn altijd interessant voor de meeschrijvers van ons, om het zo maar te zeggen. Al moet je niet overdrijven. Nou goed, die buien gaan dus weg vanavond. En het wordt dan vrij helder later vanavond ook al vannacht. Minimum temperatuur van 7 tot 10 graden. Morgen is dan een iets ander verhaal, maar wel toch weer een redelijk wisselvallig verhaal. Het raakt snel bewolkt. En gaandeweg de ochtend en in de middag dan valt er af en toe wat regen of motregen. Het is geen enorm regengebied, maar toch vaak valt er wel wat. Maar zware buien zijn er morgen niet bij. Dan kan het weer een paar millimeter neerslag komen.
1: Je durft het niet meer te zeggen, hè?
10: Nee, ik ga geen getal meer noemen. Een paar, zeg ik dan. Dat horen we morgen in ieder geval 6 dus. Met eerst een zwakke matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. En smiddags een matige tot krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. En de maximum temperatuur morgenmiddag van een graden 15.
0: Nee. Wij houden de bingo-kaarten gereed en dan spreken we elkaar morgen weer, Joel.
10: Goed, vasthouden.
0: Dankjewel. Zover de hoofdpunten van het nieuws krijgen nu van Aris van Meteren.
11: Vandaag was de eerste dag van de zogeheten Berkelse vergismoordrechtszaak 12 jaar geleden. Hoofdverdachte is drugscrimineel René F. Die zou zijn compagnon uit de weg hebben willen ruimen. Maar in plaats van een drugshandelaar wordt GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. René F. ontkent dat het zo zit, dat er sprake is van een vergismoord. Er was wel een ruzie met de compagnon, maar dat ging helemaal niet over drugs. Dat zou wel worden gezegd in het circuit, maar het zou allemaal onzin zijn. Justitie leidt aan tunnelvisie, vindt René F. Morgen komt de officier van justitie aan het woord, dan horen we ook de strafeis. En wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Dennis Le Courier, zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show, is overleden. De band had vooral in de jaren 70 enkele hits, zoals Baby Maker, Blue Jeans, Talk, Sharing the Night Together, Sylvia's Mother. Le Courier werd geboren in New Jersey en was vanaf het begin in 1969 betrokken bij Dr. Hook. Le Courier is ook te horen in Sylvia's Mother. Dennis Le Courier was 76 jaar. En weet je wat food noise is?
0: Nee. Jet?
1: Ik hoor het de hele dag, denk ik.
0: Het spreekt dat je eigen maag.
11: Nou, dat zou het allemaal kunnen. Want wie er last van heeft, die denkt de hele dag door aan eten.
0: Ja, daar heb je last van.
11: Iets anders dan de drang om de hele dag. Ik zie je mond te proppen, maar aanhoudende gedachten. Als wat heb ik nog in huis? Wat ga ik eten? Waar heb ik zin in?
1: Ja.
11: RTL spreekt hoogleraren, onder wie eentje aan de Erasmus MC, die uitlegt dat er eigenlijk nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Niemand weet ook waar het door komt, maar wel is het zo dat de hele samenleving food noise versterkt. Er zijn zoveel voedselprikkels in winkels, op straat, stations, online, en daardoor zien we continu eten.
0: Als er nog een proefpersoon zoeken.
1: Hoe noem je ook weer zo iemand die de hele tijd iemand eten geeft?
11: Een moeder.
0: Een moeder, ja. Ja, of
1: dat
0: je bedoelt,
1: ook,
0: of je bedoelt de collega die de hele tijd langskomt met een reep chocola die dan weg is als hij langs het bureau van Jet Sol loopt.
1: Ja, ik wil ook heel de tijd iemand eten geven. Het is nog net niet zo als je bij mij langs de deur loopt dat ik je dan bakjes met eten meegeef. Ja, dat is gewoon. Ja, dat heb ik van mijn vader
0: geleerd. Bij jou is elke dag Halloween. Nee,
1: trick or treat. Mijn vader was een Indische man die altijd in de keuken stond. En ja, weet je wel, dan gaat het daarover.
0: Van vader dus op kind doorgegeven.
1: Reken maar. Ja,
0: reken maar van je.
1: Dag en nacht.
0: Dankjewel, Aris.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: You're Only Human komt eraan. Billy Joel.
12: Radio met een grote R.

0: Billy Joel hoorde je met You're Only Human. Onder toeziend oog van de wereldpers kwam de virusboot Hondius de Rotterdamse wateren vandaag binnenvaren. De boot waar het hantavirus op rondging, waar ook uiteindelijk 3 mensen aan zijn overleden. De opvarenden gaan 4 weken in quarantaine en het schip moet grondig worden ontsmet. Medisch manager en arts infectiebestrijding Timo Boelsums van de GGD, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat was wel even een flinke operatie, denk ik. Wat is er allemaal gebeurd vandaag op de Hondius?
1: Zeker een flinke operatie, al in de voorbereiding uiteraard, om alles op te bouwen, de mensen te instrueren, protocollen te maken, et cetera. Vandaag is het schip aangemeerd. Worden allerlei werkzaamheden aan boord verricht om het schip op te ruimen. En worden momenteel de bemanningsleden stukje voor stukje getest en overgebracht naar de quarantainelocatie.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Gaan jullie bepakt en met allerlei middelen die boot op? Of gaat dat allemaal afzonderlijk?
1: Ja, dus vanochtend heeft een inspectie op het schip plaatsgevonden door de partij die het schip gaat desinfecteren. Samen met de GGD en het onderzoeksteam die monsters neemt aan boord. Momenteel gaan de bemanningsleden van boord. Natuurlijk inderdaad met mondkapjes, goede zorg, voorzorgsmaatregelen. Die krijgen een gezondheidscheck en worden getest door de GGD. Om te controleren of zij wel of niet het virus bij zich dragen. En gaan dan naar de quarantainelocatie. Dat is de stappen.
0: En dan moeten zij nog 4 weken in quarantaine blijven?
1: Ja, klopt. Dat is beleid, internationaal beleid. Ook afstemmen met het RIVM. Dat zij 6 weken in quarantaine blijven na het laatste risicomoment. En dat is nu nog ongeveer 4,5 week dat zij inderdaad op die plek moeten blijven zitten.
2: Ja.
0: Zijn we dit nou serieuzer gaan nemen, Timo, door de COVID-pandemie?
1: Nou, ik denk dat de aandacht wel toegenomen is. Maar de medische protocollen, die waren er al. Dus ook zonder corona waren de exacte procedures ook zo gevolgd. Het is wel zo dat we natuurlijk meer ervaring hebben met z'n allen sinds corona om dit soort zaken op te tuigen. Maar het is niet strenger door corona, want dit is gewoon een virus wat heel zorgvuldig behandeld moet worden.
2: Ja, en die mensen die worden echt in een speciaal dorp in quarantaine gezet. Daar mogen ze zo nu en dan naar buiten, heb ik begrepen. Maar 4,5 week afgesloten van toch wel de buitenwereld zoals je die zelf graag zou willen zien. Vaak mensen uit de Filipijnen. Kunnen wij misschien nog iets doen om die mensen de komende weken wat aangenamer te maken? Want het is toch traumatisch. Doen jullie daar iets mee?
1: Ja, dus er zijn wooncabines geplaatst met alle basisvoorzieningen daarbinnen. Die hebben allemaal een individuele wooncabine waar ze in kunnen verblijven. En ze kunnen inderdaad op het quarantainegebied zelf ook naar buiten. We houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak om hen hulp te bieden waar nodig. Dus als daar, als daar zorgen zijn bij mensen zelf, dan kunnen wij die hulp bieden. En alle steun extra is meegenomen.
2: Ja, want
1: mij.
2: Ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.
0: Eten of drinken, daar moeten ze toch ook aan komen?
2: Ja, dat lijkt me wel.
1: Ja, dus de voorzieningen, het eten, drinken, dat wordt zeker allemaal verzorgd. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen het quarantainegebied opblijven. Wel goed om te benoemen dat buiten het quarantainegebied het gewoon veilig is voor mensen om te verblijven. En ook voor omwonenden het veilig is. Als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar het dorp om ze uit te delen.
2: Ik
1: weet niet waar de behoefte
2: idee
1: ligt, maar ja.
0: Dan gaan wij daar deze week gewoon werk van maken, denk ik, Timo.
2: Ja, lijkt me een goed idee.
1: Nee, dat lijkt mij een sympathieke actie.
2: Ja, wij zijn een hele sympathieke omroep,
1: ja,
2: Timo.
1: Precies. Ik merk het heel goed.
0: Dankjewel, Timo Boelsums van het GGD. Over het ontsmetten en het in quarantaine gaan van die opvarenden van de Hondius. Dankjewel.

0: Sienna Spyro was dat met Die On This. Heel op Radio Rijnmond. Wij kijken met angst en beven naar vanavond. Wat is er aan de hand? Een grote asteroïde zal vannacht rakelings langs de aarde zoeven. Zoeven met 9 kilometer per seconde zal dat zijn. Pas vorige week is deze asteroïde ontdekt. Die heeft de naam 2026JH2 gekregen. Dat lijkt ons een perfecte naam voor het nieuwe kind van Elon Musk, Jet.
1: Ja, denk ik ook wel, ja.
0: Maar we vragen ons wel af of we een helm op moeten zetten vanavond. Ja. Omdat we ons serieuze zorgen moeten gaan maken. Daar weet Bob de Bruin van Sterrenwacht, de tweeling in Spijkenisse, alles van. Bob, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, maar Bob.
0: Moeten we ons zorgen maken, Bob?
2: Nee hoor, we hoeven ons geen enkel zorgen te maken. De 90.000 kilometer is in astronomische begrippen heel dichtbij. Maar voor ons gaat hij nog steeds goed mis.
1: Oh, 90.000 kilometer. Maar is het überhaupt iets waar we ons zorgen moeten maken? Want ik heb begrepen dat hij uit de Kuipergordel kwam.
2: Kuipergordel, ja. Kuipergordel. Daar zitten heel veel asteroïdes en die komen soms onze kant op.
1: Ja.
2: En soms is er eentje en die gaat dan zeg maar tussen de aarde en de maan bij ons door. Dat noemen ze Apollo-asteroïdes.
1: Ja.
2: En ja, dan is die bijzonder en dan ineens is het in het nieuws, denk ik, hè?
1: Ja, maar jullie zijn dus niet helemaal in rep en roer bij de Sterrenwacht, de tweelingen in Spijkenisse.
2: Nee, nou wel geïnteresseerd natuurlijk, hè. Want er gaan zeker een aantal mensen naar de Sterrenwacht om te kijken vanavond. Dat gaan we zeker proberen om te fotograferen. Dus ja, het is wel leuk. Het zijn wel leuke dingen. Maar ja. Heel bijzonder is het eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Nee, want het gebeurt best wel vaak, begrijp ik van jou.
2: Ja, er komen heel veel asteroïdes langs.
1: Ja.
2: En die worden allemaal waargenomen door speciale systemen. Dus we zien er steeds meer. En dat betekent dat we er steeds vaker wat over horen natuurlijk.
0: Want hoe weet je dan dat er iets aankomt?
2: Er zijn speciale telescoopsystemen voor. In dit geval was het degene in Mount Lemmon in Amerika. En er zijn ook een Pan-STARRS systeem in Hawaii. En die doen niets anders dan op zoek naar aardscheerders, zoals we dat noemen, die dicht in de buurt komen.
0: Maar daar hebben jullie dus in Spijkenisse hebben jullie daar contact mee?
2: Nee, dat zijn openbare dingen. Die kun je zelf ook raadplegen. En als je wil kun je daar eindeloos in verdiepen hoor. Er komen er heel veel langs namelijk.
1: Ja, want de Gilles Dilders schreef daar ooit ook eens over. Hè, over het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. En dat is natuurlijk ook zo. Dat buitenaardse leven, hè, dat interesseert mij mateloos. Komt dat uit die Kuipergordel? Ja, ik vind het zo'n mooi woord. Sorry, ik moet het gewoon nog een keer zeggen. Ja.
2: Nou, de Kuipergordel was een Nederlandse geleerde. En die had dus uitgerekend dat er eigenlijk nog meer moest zijn dan de planeten. En daar had hij dus gelijk in. Eerst had hij het wiskundig uitgerekend. Maar dat is nog steeds binnen ons zonnestelsel. En ander leven moeten we echt verder op zoek gaan.
1: Oké. Dus we kunnen gewoon vanavond rustig slapen zonder helm op, zonder aluhoedje. En we hoeven ook niet bang te zijn dat er ineens een aardmannetje naast ons bed staat.
2: Nee hoor, dat soort dingen gaan allemaal niet gebeuren. Okay. Je zal een heel klein lichtpuntje kunnen langs zien scheren als je geluk hebt. En je weet de goede kant op te kijken met een telescoop.
1: Ja.
2: Want heel, heel helder wordt hij niet hoor. Dus je moet echt wel een goede telescoop hebben om te vinden.
1: Nou, dat is wel fijn dat, dat hij niet heel helder gaat worden. Want dat zal ik vannacht ook niet zijn. Als hij gefotografeerd gaat worden, dan laat je het ons zien, hoop ik, Bob.
2: Ja, dan ga ik een mooie animatie jullie kant op zo sturen.
1: Nou, dat zou ik leuk vinden.
0: Daarvan hoor ik me op.
2: Ja.
1: Oh, dat vind ik leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Wil je ons op de hoogte houden, Bob?
2: Gaan we doen.
1: Oké, want dan ga ik lekker slapen. En dan ga jij kijken of je de asteroïde JH202... Wat was het ook weer? 2026 JH2 kunt fotograferen.
2: Ik krijg allemaal mooie catalogusnummers.
0: Ja, precies. Ja, te categoriseren.

0: is even jaren 90, Jet.
1: Lekker, man.
0: Dat snuffelen, dat gaat wel goed, heb ik zo het idee aan elkaar. Als het gaat om de muzieksmaak. De Farm hoorde je met All Together Now. Echte Liverpudlians. Ja, een soort kleine broertjes van de Stone Roses of de Happy Mondays.
1: I love the Stone Roses and the Happy Mondays.
0: Die kwamen uit Manchester. En dat is een soort Rotterdam-Amsterdam in die regio. Liverpool, Manchester. De Stone Roses is een hele grote band geworden. Happy Mondays ook. De Farm eigenlijk niet. All Together Now. Maar wat is dit lekker.
1: Heerlijk, ja.
0: En jij vertelde, die Happy Mondays met die Bess, die kerel die voor op het podium alleen maar aan dansen is en uit zijn plaat aan het gaan is.
1: Ja, hij had sambaballen. Ik heb ze live gezien ooit. En hij stond daar met sambaballen. Maar ik dacht, ik weet niet wat er in die sambaballen zat. Maar ik denk pilletjes van het een of het ander. En die had hij in één keer volgens mij allemaal op. En hij had het naar zijn zin. Maar hij was helemaal niet bezig met optreden. Nee. Het was zo leuk om naar te kijken.
0: Hij had verder geen functie dan alleen maar daar een beetje staan en de boel een beetje op te zwepen.
1: Nou, ik dacht, dat is een mooi baantje,
0: dat
1: toch?
0: Goed, ja. We willen nog even terugkomen op het food
1: noise
0: verhaal. Food namelijk noise. Dat je, nou ja, Aris heeft het uitgelegd.
1: Dat je altijd denkt aan eten de hele dag door. Ja, ik voel me dan heel erg aangesproken. Want ja, mensen zeggen tegen mij ook vaak, ja, jij bent een feeder. Ik wil altijd mensen eten geven en ik vind koken heel erg leuk. Maar dan zegt hier iemand ook op de app. Ja, dat is gewoon een ander woord voor Italiaans zijn. Want dat ben ik. En het gaat de hele dag over eten. Vind ik leuk. Ja.
0: Ja, precies. Die heeft automatisch food noise zo in het bloed eigenlijk zitten.
1: Ja, dat is een hele goede zaak.
0: We hebben nog 1 uurtje te gaan. Afslag Rijnmond, waarin de afslagen weer klaarstaan. Blijf dus vooral bij ons. En kies met ons mee welke muzikale richting we opgaan. Tot zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen?

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
2: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van der Linde.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Het is 6 uur alweer. Zo snel gaat het als je het naar je zin hebt in afslag Rijnmond. We hebben nog een uurtje te gaan en die afslagen die staan natuurlijk gewoon weer klaar. Zometeen gaan we mede door jullie een hele andere muzikale koers opzetten. En ik zou zeggen, blijf erbij als je daar aan mee wil doen. Eerst krijg je natuurlijk gewoon het nieuws van Aris van Meter. Aris, goedenavond.
11: Goedenavond. De opvarenden van de Hondius gaan vanaf vandaag in quarantaine in kleine witte huisjes die speciaal voor hen zijn neergezet. Ze verblijven daar nog tot 17 juni, zegt de GGD. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden is psychische hulp beschikbaar, laat de GGD weten, maar verder eigenlijk niks. De GGD vindt het wel een positief idee dat spontaan ontstaat tijdens de uitzending van Afslag Rijnmond.
12: Wij houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak. En alle steun extra is meegenomen.
13: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.
12: Als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar het dorp om ze uit te delen.
13: Ik
12: weet niet waar
13: goed
12: de
13: idee.
12: Behoefte ligt, maar ja.
11: Zegt arts infectiebestrijding Timo Boelsums van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De komende tijd verblijven dus de opvarenden van de Hondius nog in quarantaine. De Hondius die ligt afgemeerd bij de landtong Rozenburg. En de komende tijd zal ook het schip worden ontsmet in de Rotterdamse haven. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Justitie denkt dat hij niet het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord. Dan komt ook de strafeis naar buiten. En wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde eind vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen. AMZO legde kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen op. En ook was het personeel niet deskundig genoeg. Afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. De lichamen van alle vermiste Italiaanse toeristen die waren gaan duiken op de Malediven zijn gevonden. De duikers zijn verdronken en teruggevonden diep in een grot onder water. De komende dagen worden de lichamen geborgen. In de Malediven mag tot 30 meter worden gedoken door amateurs. En waarom de toeristen naar een diepte van meer dan 60 meter zijn gedaald, onderzoeken de autoriteiten nog. Het ziet er naar uit dat een weersomslag een rol heeft gespeeld. Het duikdrama heeft in totaal 6 levens geëist. Naast de 5 toeristen kwam ook een reddingsduiker om tijdens de zoektocht naar de slachtoffers. Het weer vanavond landinwaarts. Nog kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 7. Morgen begint de dag grijs. In de middag gaat het ook wat regen of motregen. En morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: En dan is het 6 uur geweest en is de avondspits echt op gang gekomen. Althans, dat gaan we niet horen van Jet, waar staat het vast?
13: Nou, ik heb goed nieuws. De files nemen lekker af. Dus ik heb de files met de meeste vertraging er voor jou uitgepikt. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Daar staat 11 kilometer. Een kleine 10 minuten vertraging levert tot op de A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer, ook een kleine 10 minuten vertraging. En dan toppen we af met de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging.
10: Na de reclame knallen we derde uur in met een plaat voor de kantoorklerken. Een plaat die niet per se op ons slaat, want wij werken altijd door tot 7 uur en niet van 9 to 5.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Luxor presenteert Tombola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
18: Creon kozijnen.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
21: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
20: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
21: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
20: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
21: Hoppa!
20: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond.
24: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.
26: Hey, pst. Dit is Radio Rijnmond.
25: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.

0: Martin hoorde je, 9 to 5. En in ons geval moeten we dat dan aan gaan passen naar, nou ja, rond een uur of 11 morgens tot 7 uur 's avonds ongeveer. Dat is, zijn onze werktijden. Dolly Parton dus speciaal voor de kat van Jet.
1: Ja, want die heet Dolly.
0: Ja, niet zomaar. Dolly.
1: Ik heb zelfs een Dolly pet.
0: Een Dolly Parton pet?
1: Ja, dat heb ik.
0: Maar doe je die dan morgen lekker op voor mij?
1: Ja, als jij dat leuk vindt.
0: Ja, dat vind ik heel leuk.
1: Ik hou van mijn Dolly Parton pet.
0: Die kat mag je trouwens thuis laten, maar als je die pet erop zet.
1: Oké, doe je. Deal.
0: Het is het laatste uur van deze afslag op maandag. En wat hebben we nou besproken allemaal vandaag? Nou, we hebben natuurlijk weer eventjes de aandacht gehad voor die hondiers die aangemeerd zijn op de Maasvlakte. Het cruiseschip waar het hantavirus rondwaar. Waar ook 3 mensen zijn overleden. Het schip wordt uiterst grondig ontsmet. De reizigers moeten nog 4 weken in quarantaine blijven in speciaal voor hen opgezette huisjes daar. En daar, Jet, hebben wij eigenlijk een beetje spontaan het idee van opgevat. Kunnen we daar nou niet een soort kaartenactie op poten zetten?
1: Ja, je moet je voorstellen, je komt uit de Filipijnen. Doorgaans zijn het Filipijnse medewerkers die daar in dat quarantainedorp zitten. Die zitten daar dan 4,5 week een beetje uit hun neus te eten. Misschien is het wel aardig om even een aardige hart onder de riem te steken. En dat kan natuurlijk gewoon via de post.
0: Precies. Ja. En we gaan even dat allemaal goed uitwerken. Ja, want toch? Ik ben al vaak van spontane dingen, maar die mislukken dan als je het gelijk doet. Dus daar moeten we even over nadenken.
1: Ja,
0: maar
1: gaan we morgen doen.
0: Goed gedachtenspinsel. En dan zet jij dan zet ik die pet wel op. En dan gaan we eens even kijken of we daar iets mee kunnen. We spraken ook met Edo Righini, de directeur van de Doelen, over het 60-jarig bestaan van dat culturele centrum in Rotterdam. En mooi om te horen was zijn enthousiasme over wat er allemaal aankomt in het jubileumjaar. Hij noemde heel veel dingen. 60-jarig bestaan, heel veel concerten en evenementen. Waar natuurlijk het Rotterdam Philharmonisch bij is betrokken. Maar ook, en dat is dan een tip, het zal ongetwijfeld uitverkocht zijn, maar kijk op Ticketswap als je daar naar heen wil. Over 2 dagen al, Emmylou Harris.
1: Ja, dat is niet de minste ook.
0: Behoorlijke legende die we dus in Rotterdam verwelkomen bij de Doelen. Dat wat betreft wat geweest is, we hebben nog een paar afslagen voor je klaarstaan. En we hebben natuurlijk ook gewoon muziek. En we hebben ook wat krachtvoer daarin verwerkt. Want dit is Kryptonite van 3 Doors Down.

0: Three Doors Down gaf ons een beetje groene kryptonite. Nou, als we daar niet sterker van worden, als we daar geen food... Ik vergeet het tweede woord telkens, Jit. Food.
1: Food noise.
0: Food, als we daar geen food noise van krijgen, dan weet ik het ook niet meer. De eerste afslag staat voor jullie klaar. Laten we het daar maar over gaan hebben. Want welke kant moet onze richtingwijzer uitslaan? Gaan we naar links, gaan we naar rechts? In ons geval wordt het afslag 1 of afslag 2. De enige reden om mee te doen is om je favoriet dan door te drukken. Een andere reden hoeft niet. We gaan namelijk twee keer een reason horen. Is die van Pink of die van Hoebe Skank? Komt die? Dit is de keuze.
2: Nemen we afslag 1?

als je voor Hoobeskank kiest, The Reason, dan blijven we dus een beetje in de sfeer van Three Doors Down. En als je voor Pink kiest, Just Give Me a Reason, dan krijg je Nate Rooster gratis bij. Dus die gozer van Fun, misschien dat je dat nog kent, die doet mee op dat plaatje. Pink is 1 en Hoobeskank is 2. Dat kun je naar ons doorappen. En dan zien wij dat wel verschijnen en dan weten wij eindelijk welke richting we op gaan.

0: Jet, ik wil wat aan je voorleggen.
1: Nou.
0: Nou, Feza zat heel erg onder de indruk van mijn luchtgitaarspel. Hoe was dat in jou? Kwam dat een beetje over wat ik aan het doen was?
1: Ik heb het helemaal gemist.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Nou,
0: ja.
1: Oh jeetje. Ja, ja. Ik doe morgen mijn dollypad op.
0: En ik neem mijn hele collectie luchtgitaren mee.
1: Het lijkt me een goed idee. Deal.
0: Dat zijn er nogal wat.
1: Ja.
0: Gaan wij eens kijken welke richting we op gaan. Welke reason we gaan draaien. Is dat die van Pink en Nate Roos? Of is dat die van Hoobeskank? Jij hebt, als het goed is, een schemaatje voor je. Je hebt om in ieder geval te kijken welke platen we moeten gaan draaien. Wat willen de luisteraars?
1: Wat ik wel heel leuk vind, is dat er heel veel luisteraars zeggen... Hey, Jet en Walter. Dus het is wel duidelijk dat wij dat zijn. En dat ze zeggen dat het gezellig is dat wij er zijn. Vinden we leuk.
0: Ja,
1: ik ben blij met jullie als vervanger, zegt Arita zelf.
0: Wij zijn ook blij met jullie.
1: Even wat zelf applaus geven. Maar dat is leuk om te horen, want wij doen het met bijzonder veel plezier. Dus dat is... Ja, dankjewel. Maar goed, het ging over de afslag.
0: Ja.
1: Dat is echt een hele duidelijke. Hè? Nico zegt, ik vond het vandaag een mooie afslag. Ik kies voor nummer 1. Hans zegt, dat lijkt mij heel leuk. Danny zegt er zelfs, alstublieft bij. Nou, daar houden wij van, een keurig luisteraars. Dus het wordt afslag 1.
0: Als mensen ons met u aan gaan spreken, dan,
1: dan
0: moeten we wel. En dat vinden we helemaal niet eraan. Just give me your reason. Pink en Nate Roos.
2: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: contantgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Het is 6:30 op deze maandagavond. En dan gaan we normaal gesproken altijd even naar de files kijken. Gaan we nu ook doen. Maar wat zien we dan, Jet?
10: De spits is voorbij.
9: Heb jij ook een gunstige invloed op de spits dan blijkbaar?
10: Reken maar. Ja, nee, non-stop. Ik doe alles wat ik kan. Voor jullie.
9: En het werkt blijkbaar.
10: Ja. Wat een onzin.
9: Het weer dan van vandaag. Er komt mogelijk nog wat regen aan landinwaarts. Ook daar onweer of hagel bij. Dat zou in ieder geval kunnen. Temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden vanmiddag. Maar dat wordt natuurlijk vanavond en vannacht helemaal anders. Er vallen zeker nog een paar regenbuien. Maar het wordt dan op de meeste plaatsen wel weer droog. Met wat meer opklaringen erbij. Vannacht vrij heldere nacht. Minimum temperatuur van 7 tot 10 graden. En er staat een zwakke tot matige zuidenwind. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Aris van Meteren.
11: Geef Tegengas heeft vandaag urenlang de Betuwe-route richting Duitsland geblokkeerd. Leden van de actiegroep Geef Tegengas hadden zich bij Elst vastgeketend aan het spoor. Even na 5:00 had de politie ze allemaal losgeknipt en afgevoerd. Vorige week zijn er 7 dagen op rij blokkadeacties geweest op het spoor in het havengebied in Rotterdam. Die acties duurden steeds maar enkele uren, maar vandaag duurde de blokkade dus aanzienlijk langer. Jaarlijks gaan er zo'n 20.000 goederentreinen over de Betuwe-route, 50 per dag. Een schutter heeft in het zuiden van Turkije het vuur geopend in een restaurant. 4 mensen kwamen om, melden Turkse media. Nog eens 8 mensen raakten gewond. De schietpartij was in het district Tarsus in de provincie Mersin. De dader wist te ontsnappen. De politie is bezig met een klopjacht. En van fruit krijg je energie, dat is bekend. Maar in 2 Brabantse supermarkten zijn in een partij met fruit drugs gevonden. Het gaat om de winkels van de Lidl in Sint-Oederode en Den Bosch. Die winkels liggen ruim 1.5 uur rijden uit elkaar. De politie heeft niet bekendgemaakt om welke drugs het gaat en ook niet in welke hoeveelheden. Het onderzoek is namelijk nog volop bezig. De supermarkten zijn gesloten, publiek naar huis gestuurd. Voor de deur van de supermarkten staan agenten, meldt Omroep Brabant.
10: Nou, maar dat is toch ook wat? Want ik eet altijd graag een banaantje als ik wil gaan hardlopen. Maar misschien ga je dan wel ineens heel hard. Ja. Ga je een PR'tje lopen.
9: Maar dan staat die politie omdat mensen nu bananen willen kopen in de hoop dat daar drugs in zit.
11: De bak.
10: Nou
11: ja, dat zou natuurlijk zo kunnen. Ja, ik sluit niks uit. Nee, maar het onderzoek is natuurlijk volop bezig.
10: Okay. En welk fruit is er allemaal?
11: Ja, dat gaan we zeker doen.
10: Wat een spanning.
11: Blijf luisteren.
9: Banaan.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
9: I Can't Go For That komt eraan. Daryl Hall en John Oates.
12: Radio met een grote R.

0: Ja, Jet, als we elkaar een beetje willen leren kennen qua muzieksmaak, dan is het ook vaak fijn om even te checken wat we niet moeten gaan draaien als we met z'n tweeën opgesloten zitten in een ruimte. Shakira komt er dan niet in, denk ik.
1: Nee, die laten we lekker buiten staan.
0: Ja. Zo hoorde je, we hebben natuurlijk wel gewoon gedraaid op Radio Rijnmond. De lekker lange laatste. Ja, voor vanmiddag had ik nu nog helemaal geen idee van jouw muzieksmaak. Okay. Dus ik denk, ja, ik wil toch een beetje in een goed blaadje komen bij jou. Dus, oh. Dus laat ik maar op de woordgraptour gaan. En een Jetsol lekker lange laatste doen. Jij denkt, waar gaat dit heen?
1: Ja, waar gaat het heen?
0: Ik denk, het is een keuze tussen je voor- en je achternaam. Dus we gaan, één gaan we voor Jet Airliner. Ja. Van de Steve Miller Band. Okay. En twee is Sol Emmenburg samen met de Dijk. Dit is de keuze.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Het is dus een keuze tussen je voor- of je achternaam. 1 is je voornaam, Jet Airliner. 2 is je achternaam.
3: Ik vind het een lastige, Walter.
2: Ja, het is allebei goed, hè?
3: Ja.
2: Ja, vind ik dus ook.
3: Ja.
2: Vandaar dat het leuk is dat onze luisteraars hierover mogen beslissen.
3: Nou, dat vind ik wel fijn.
2: En degene die het niet wordt, die gaan wij dan na 7 gewoon wel even zelf draaien.
3: Ja, dat lijkt me een goed idee.
2: Laat maar weten. 1 is de Steve Miller Band, Jet Airliner. 2 Solomon Burke en De Dijk samen met Hold On Tight.
4: Was an early morning yesterday.

0: Dat is een opmerkelijk, maar zeer geslaagd debuut in de jaren 80. Aretha Franklin samen met George Michael hoorde je met I Knew You Were Waiting. Ja, Jet, gaan we voor je voornaam of gaan we Sol voor je achternaam? Dat was de keuze die ik de luisteraars heb gegeven. Gaan we voor de Steve Miliband met Jet Airliner?
1: Ik vind hem wel leuk gevonden, moet
0: toch?
1: Ik zeggen. Ja.
0: Of gaan we voor je achternaam voor Sol Umenburg met de dijk en Hold On Tight?
1: Ja, het is, ik ben blij dat je de keuze niet aan mij hebt gegeven.
0: Want?
1: Nou, ik vind het allebei heel
0: ja,
1: goed.
0: Ja, ik vond hem ook eigenlijk wel. Ja, oké. Okay.
1: Dus maar gelukkig hebben we daar onze luisteraars. En dat hebben we geweten, want er is echt flink op gereageerd.
0: Oh, kijk, dat is leuk.
1: Ja, dat vinden wij heel erg leuk. Ja, er zijn ook gewoon mensen die zeggen, even kijken, dit is heel leuk. Sorry Walter, maar deze ken ik allebei niet. Ik weet dat het niet mag, maar ik zeg het toch, ik ga voor de meeste stemmen, omdat het over onze lieve Jetson gaat.
0: Nou,
1: Jenny, wat lief toch. Nou ja, goed. Er zijn heel erg veel reacties binnengekomen. Waarvoor dank. Maar heel weinig voor afslag 2.
0: Dus het wordt je voornaam.
1: Het wordt mijn voornaam.
0: Ga ik wel bij vertellen dat we daar een beetje in gesmokkeld hebben. En voor de muzieknerds ga ik het uitleggen. Want Jet Airliner is helemaal niet zo lang een plaat. Maar eigenlijk hoort het intro daarbij. En dat intro is een apart liedje op de plaat Book of Dreams. Dat heet eigenlijk Threshold. Maar nou, voor deze keer dacht ik, we kunnen dat hele introotje meenemen, want dat gaat automatisch over in Jet Airliner. Dus luister even mee. Linkeroor, rechteroor. Dan hoor je van alles voorbij komen. Dankjewel voor het luisteren en tot morgen weer. Jet, ik zeg ook tegen jou tot morgen.
1: Tot morgen.
0: We gaan luisteren naar Jet Airliner. De Steve Miller Band.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: En we mogen weg.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
3: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
4: Wij gaan deze Europa Run berechten.

0: 25 mei, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
7: Het is 7 uur, goedenavond. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk. Dan gaan we muziek luisteren van Eigen Bodem. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meveren. De opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan vanaf vandaag in quarantaine in kleine witte huisjes die speciaal voor hen zijn neergezet. De quarantaine is uit voorzorg nadat aan boord van de Hondius het hantavirus was uitgebroken, waaraan 3 opvarenden zijn bezweken. Om zeker te weten dat de bemanning het virus niet heeft, is afgesproken dat ze tot 17 juni in quarantaine blijven, zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden is psychische hulp beschikbaar, maar verder is er eigenlijk niks. De GGD reageert dus positief op het idee dat spontaan ontstaat tijdens de uitzending van Afslag Rijnmond.
8: We houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak. En alle steun extra is meegenomen.
9: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.
8: Als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar het dorp om ze uit te delen.
9: Ik
8: weet
9: wel
8: niet
9: goed
8: waar de
9: idee.
8: Behoefte ligt, maar ja.
7: Zegt arts infectiebestrijding Timo Boelsums van de GGD. Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife al van boord. Zij moeten in thuisquarantaine blijven. De Hondius wordt vanaf morgen van onder tot boven gedesinfecteerd. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de 2 explosies bij een huis aan de Kordietwegstraat in Rotterdam-Vreewijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis waren op 10 februari en 6 maart. Op camerabeelden was te zien dat de mensen wegvluchten na de knallen. Half maart konden al 3 verdachten worden aangehouden in Rotterdam en Bergen-op-Zoom. De politie zet het onderzoek voort wat vandaag dus tot een 4e arrestatie leidde. En wie vanavond even voor 11:30 naar de hemel staart, kan een asteroïde te zien krijgen. Het rotsachtig brokstuk scheert langs op iets meer dan 90.000 kilometer van de aarde. Planetoïde 2026 JH2 is pas vorige week ontdekt. Wie zeker wil weten dat hij het ding kan zien, kan het beste een amateurtelescoop gebruiken, want de ruimtesteen heeft een diameter van 36 meter. En dat is voor het blote oog aan de kleine kant. De bewolking zal geen spelbreker zijn. Het is vanavond overwegend helder. Het weer vanavond landinwaarts eerst nog wat buien. Daarna op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 7 of 10 graden. Morgen is het grijs. In de middag kans op wat regen of motregen. Het wordt dan 15 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
12: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
13: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
14: En ook nog eens gratis parkeren.
15: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnen.

0: landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
2: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
2: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
6: Het is 8 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achter. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene die elke eerste maandag van de maand te horen is, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, zegt minister Van Wil in de Tweede Kamer. Eind vorig jaar is het contract met de leveranciers nog met enkele jaren verlengd, maar er is geen geld meer voor vernieuwing van de contracten. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert een goede vervanger. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen, omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak nogal wat vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat hij niet het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en dan horen we ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de 2 explosies bij een huis aan de Kordietenwegstraat in Rotterdam-Vreewijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis waren op 10 februari en 6 maart. Op camerabeelden was te zien dat er mensen wegvluchten na de knallen. Half maart konden al 3 verdachten worden aangehouden van 17, 19 en 24 jaar uit Rotterdam en Berg-op-Zoom. De politie zet het onderzoek voort, wat vandaag dus tot een 4e arrestatie leidde. Het weer vanavond landinwaarts nog wat buien, maar op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 7 of 10 graden. Morgen is het grijs. In de middag kan er wat regen of motregen vallen en het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nisse en Hubo Lombardije.
12: Radio Rijnmond. elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

Een uur lang terug naar de muzikale jaren 80. Dit is Edies naar Achter. Hier op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 200.

0: 95 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
1: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
2: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
1: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
2: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's na 9. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Als het aan rederij Oceanwide ligt, vaart de Hondius over minder dan een maand weer uit met passagiers. Er staat halverwege volgende maand een tocht in het Noordpoolgebied op het programma. Er waren twee eerdere cruises gepland, maar die zijn geschrapt na de uitbraak van het Hantavirus aan boord van het schip. De Hondius ligt nu in Rotterdam en wordt de komende dagen ontsmet. Het is de bedoeling dat er daarna weer veilig met de Hondius kan worden gevaren, zegt de rederij. Het cruiseschip meerde vanochtend aan bij de landtong Rozenburg. De opvarenden zijn onderzocht en ondergebracht in een quarantainedorp daar. Geen van de bemanningsleden vertoont nog ziekteverschijnselen, zegt de rederij. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene die iedere eerste maandag van de maand is te horen verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL-alert op de telefoon een goed alternatief voor het luchtalarm. Het NL-alert bereikt volgens onderzoek 92% van de mensen. Birgit Donker eist een vergoeding van €300.000 voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen, omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donker haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. En IKEA schrapt wereldwijd 850 banen. Het Zweedse woonwarenhuis snijdt in de kosten. Het merendeel van de banen verdwijnt in Zweden. Hoeveel arbeidsplaatsen in Nederland op de tocht staan, kan IKEA nog niet zeggen. Het bedrijf zegt last te hebben van de dalende consumentenvertrouwen door de oorlog in Iran en ook stijgende kosten. Omdat IKEA de prijzen niet wil verhogen, moeten er banen weg, zegt de topman. Het weer vanavond landinwaarts nog wat buien. De meeste plaatsen blijft het droog, het koelt af tot 7 of 10 graden. Morgen is het grijs, in de middag wat regen of motregen, het wordt dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
2: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
1: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
2: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Radio Rijnmond.
1: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Ik ben Aries van Meteren.

0: dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan rederij Oceanwide Expedition ligt, vaart de Hondius over minder dan een maand weer met passagiers. Er staat halverwege volgende maand een tocht in het Noordpoolgebied op het programma. Er waren twee eerdere cruises gepland, maar die zijn geschrapt na de uitbraak van het Hantavirus aan boord van het schip. De Hondius ligt nu in Rotterdam en wordt de komende dagen ontsmet. Het is de bedoeling dat daarna er weer veilig met de Hondius kan worden gevaren, zegt de rederij. Het cruiseschip meerde vanochtend aan bij de landtong Rozenburg. De opvarenden zijn onderzocht en ondergebracht in een speciaal gebouwd quarantainedorp. Geen van de bemanningsleden vertoont ziekteverschijnselen, zegt de rederij. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis aan de Kort-Dittewegstraat in Rotterdam-Vreewijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis waren op 10 februari en 6 maart. Op camerabeelden was te zien dat er mensen wegvluchten na de knallen. Half maart konden al 3 verdachten worden aangehouden van 17, 19 en 24 in Rotterdam en Berg-op-Zoom. De politie zette het onderzoek voort, wat vandaag dus tot een vierde arrestatie leidde. Rapper Blakka moet 5 maanden de cel in voor het bezit van een pistool en een revolver. Het is niet de eerste keer dat de 23-jarige Rotterdammer daarvoor veroordeeld wordt. Blakka komt uit de drillrap scene en was in 2020 betrokken bij een ruzie met een paar Amsterdamse drillrappers. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. Wie vanavond even voor 11:30 naar de hemel staart, kan een asteroïde te zien krijgen. Het rotsachtige brokstuk scheert langs op iets meer dan 90.000 kilometer van de aarde. De planetoïde 2026 JH2 is pas vorige week ontdekt. Wie zeker wil weten dat hij het ding kan zien, kan het beste een amateurtelescoop gebruiken. Want de ruimtesteen heeft een diameter van niet meer dan 36 meter en dat is voor het blote oog aan de kleine kant. De bewolking zal naar verwachting geen spelbreker zijn. Het is vanavond naar verwachting helder. Het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen, maar daarna wordt het droog. Klaart op. Het is vannacht een graad of 7. Morgen dan hebben we een dag die grijs verloopt en in de middag kan het gaan regenen of motregenen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken, waar ze je kraken het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagses. Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van Lange Fransie. Het land waar ik thuis kom na vakantie.
2: Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want oma Bush heeft balkenende in zijn zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de Febo trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer Oranje speelt.

Het land waar je doorheen rijdt in 3 uurtjes. Met een ander dialect elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. En ecstasy export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Kom uit het land van Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte, Frans, Bart en Ali de game runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is. En je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt hoeveel zin heeft het. Het land van prostitutie en blauwe mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Het land waar ik verloren heb en bedrogen ben. Dit is het land waar ik geboren en getogen ben.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Niet zoals hier vanmiddag uitgescheten. Ga dan hier met een wezenloos grijs kostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.